0: Hallo.
1: Dag Heidi, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Heidi, in juni begin ik mijn uitzending elke ochtend met een foute hit of een foute classic. Jij mag vandaag kiezen, wat mag het zijn?
0: Als ik even diep nadenk, dan als favoriete foute nummer ik dan toch kiezen voor Laat de zon in je hart, omdat dat altijd wel een lach op je gezicht brengt als je dat hoort.
1: Dat is zo, hè. Laat de zon in je hart staat altijd heel erg hoog in de foute 728. Ik ga draaien speciaal voor jou. Dankjewel, Heidi. Fijne ochtend.
0: Dankjewel. Fijne ochtend.

0: Je weet wat ik altijd zeg aan het begin van mijn programma. Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. En dan de haan.
1: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
0: Ja, goedemorgen België, goedemiddag Japan, goedenavond Amerika. Straks om 6 uur start de volgende match op het WK voetbal Oostenrijk tegen Jordanië. En op dit moment is het rust in de match Argentinië tegen Algerije. Het is daar nu 1-0. Om middernacht was er ook al een match Irak tegen Noorwegen. En die is 1-4 geëindigd. Vandaag is de derde dag waarop je kan stemmen voor de foute 728. Zometeen draai ik de nummer 135 van vorig jaar. Dat was Rhythm is a Dancer van Snap. Eerst wil ik weten wie er wakker is, dus neem je telefoon en open de Q-app. Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

volgende week maandag dan start de mafste lijst ter wereld. De foute 728. Die hoor je dan tot en met vrijdag. Elke dag van 6 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Het is de opwarming voor de foute party, want deze is volgende week vrijdagavond. Ja, de apotheose van de hoogmis van de foute muziek is dat, hè. En dit is dus de nummer 135 van vorig jaar. Rhythm is a Dancer van Snap.

0: vroege ochtend.
1: Lieve uit Menen zegt goedemorgen aan alle vroege vrienden. Andy uit Wevelgem zegt goedemorgen. Vinnie, laat het warme weer maar komen. Pepe uit Zwevelgem zegt goedemorgen, Vinnie. En de vroege vrienden, ik ben onderweg naar België vanuit Frankrijk. Lang leven de Q-app Rise and Shine. Caroline uit Kalken zegt goedemorgen, Vincent. En ook een goedemorgen aan mijn ventje die binnen een uur klaar is met zijn nachtshift. Oh, en ook nog een berichtje van Tom.
2: Vinnie en de vroege vriendjes, een hele goede morgen gewenst.

en Forever Young, 5 voor half 5. Ik heb gisteren een artikel gelezen over hatewatching. Bekend fenomeen, hè, bestaat al heel erg lang. Het ging over een serie, The Idol, gemaakt door de man die ook Euphoria heeft gemaakt. En Euphoria was een tv-serie, een waanzinnig succes. The Idol totaal niet. In elk geval niet door recensenten, dus iedereen vond het slecht. Mensen die voor de krant schreven, voor magazines schreven, online recenseerden, zeiden allemaal slecht, kijk niet. Maar wat gebeurde er? Het publiek was benieuwd, omdat iedereen het zo slecht vond. En het heeft dus echt heel hoge kijkcijfers gehaald. En het artikel ging over hoe het komt dat mensen graag naar slechte dingen kijken. Dingen die niet goed zijn gemaakt of die wat twijfelachtig zijn. En dat heet dus hatewatching. Je kijkt naar iets wat je eigenlijk haat. Ik vind dat een raar fenomeen. Als ik iets niet goed vind, dan zet ik het af. Ik ga er mijn tijd niet in steken. Maar er zijn bijvoorbeeld mensen die Temptation Island haten, maar er toch elke week naar kijken. Dus het fenomeen hatewatching, doe je daaraan mee? En welk tv-programma haat je, maar bekijk je toch? Laat het weten in de Q-app. Ondertussen.

0: hate-watching, series bekijken die je niet goed vindt, of die heel slecht zijn en die je stiekem toch goed vindt. Dat is het, hate-watching. Stuur mij even een berichtje in de Q-app. Laura uit Deerlijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij doet af en toe aan hate-watching.
1: Ja, inderdaad.
0: Welke film of serie?
1: Bij mij was dat de filmreeks Robert. Eigenlijk Robert uitgesproken, maar wij zijn voor te lachen Robert.
0: Oké. Ik heb er nog nooit van gehoord. Waar gaat het over?
1: De meeste mensen kennen de film wel Chucky over de verduivelde pop. En Robert is eigenlijk hetzelfde, maar eigenlijk echt de versie van de Aldi.
0: Dan echt de versie van de Aldi. Alright.
1: Ja.
0: Waarom?
1: De special effects en de verhaallijn, dat is het echt niet. Je zit er bijvoorbeeld zo met een mesje in de hand, de grootte van een tandenstoker en het bloed spat overal en nee. Het is echt een comedy.
0: Brengt mij bij de volgende vraag opnieuw. Waarom? Waarom kijk je dan?
1: Omdat het grappig is.
0: Ja, omdat het zo slecht is dat het grappig wordt.
1: Inderdaad.
0: Ja, snap ik wel. Ik had het op een bepaald moment met een serie die Under the Dome heette. Die begon heel goed en dan ontspoorde die volledig. En dan dacht je, maar waar zit ik nu naar te kijken? Waar gaat dit over? De makers waren volledig de weg kwijt, denk ik.
1: En je hebt verder uitgekeken?
0: Nee. Ik ben op een bepaald moment gestopt. Nee, ik dacht echt, hier ga ik mijn tijd echt niet meer insteken. Nee. Maar Robert, een soort van Chucky van een Aldi. Dankjewel om het even te melden, Laura. Fijne ochtend, dag.
1: Dag, Vincent.

0: Martin uit Oudsbergen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nu heb ik gevloekt in de kerk voor jou, hè?
1: Ja, alles is keigoed, die serie.
0: Under the Dome, waar ik het daarnet over had?
1: Ja, ja, echt wel. Je moet je echt uitkijken.
0: Ja, maar is er een einde aan? Komt het tot een einde?
1: Ja, ja.
0: Weten we waar de dome vandaan komt?
1: Dit al wel niet, maar...
0: Ja, nee, nee. Goed, dag Martin. Yo, salutjes. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, daar gaan we geen tijd voor maken. Chris, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij doet ook af en toe aan hate-watching?
2: Ja, soms ja.
0: Ja, soms ja. Welke serie heb je gehate-watched?
2: Nero was dat. Op Netflix.
0: Ja, waar gaat die over?
2: Nero. Dat gaat over het laatste duivelskind. De laatste afstammeling van een duivel, zo gezegd.
0: En het was echt niet goed?
2: Nee, voor mij toch niet. Dus dat is
0: maar je hebt wel de volledige serie uitgekeken?
2: Ja, inderdaad.
0: Waarom dan? Heb je dan het gevoel dat je als een serie... dat je wanneer je een serie begint te kijken, dat je die dan moet uitkijken?
2: Gewoon een beetje, omdat je hebt al begonnen en je wilt dat toch zien.
0: Ja, ja, ja, dat heb ik ook.
2: Verveling.
0: Ja, ik snap het. Dat is erg, hè. Erg.
2: Ja, ik ben een tijdverlies.
0: Ik weet het. Dankjewel, Chris. Fijne ochtend.
2: Oké, bedankt.
3: Dit is deze week de Q Topschijf.
4: Taylor Swift. Hey,

het is de Q-top schijf deze week. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Het is de soundtrack van Toy Story 5 en die kan je vanaf vandaag gaan bekijken in de cinema. Zometeen beginnen we de dag met een dansje. Dat doen we elke morgen, want dan lach je de hele dag. Maar dit is ook al een dansje. En dans van Clouseau. En dan gaan we samen zingen eerst van... wee wee wee. Daar gaan we. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. En nu de benen losgooien en dans. Dit is Clouseau in de vroege ochtend.

Een hele erg goedemorgen. Het is woensdag 17 juni 2026. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow. Een nieuwe Q-musical van Born en Arne. WK voetbal, de Q-musical, hoor je om 19:15. Het is vandaag de werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte. Dat is een officiële dag van de Verenigde Naties. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de klimaatverandering. Het wordt warmer en droger. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met Venus Williams, de tennisster. Ze wordt 46 jaar en ze tennis nog altijd. En haar zus Serena, die heeft net een comeback gemaakt in het tennis. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: tot en met volgende week vrijdag verzinnen we elke dag een zin. Het verhaal gaat over Bjorn, het lieve heersbeestje. En hij is al sinds het begin onderweg naar Lievegem. Een paar dagen geleden zat hij met de grote boze wolf in de sauna, maar het was daar veel te warm.
1: En dus namen Bjorn en de wolf het vliegtuig naar de Noordpool.
2: Bjorn kwam aan op de Noordpool, maar hij was zijn zomerjas vergeten.
1: De grote boze wolf deed stoer, maar trilde als een vibrator.
3: Ik wilde naar Lievegem, zei Bjorn, maar ik zie enkel sneeuw.
4: De wolf dacht dat Lievegem een diepvries was en likte aan het ijs.
5: Een pinguïn wees aan de weg naar Lievegem, maar vroeg daar €3 voor.
0: Ja. De vraag is nu natuurlijk, hoe gaat het verder? Een volgende zin zometeen van Heike uit Wervik na Shabuzi en Miles Smith bij Q.

0: 5 voor 5. Vandaag gaan we naar Nederland. Als je deze zomer naar Nederland op vakantie gaat, dan moet je blijven luisteren.
1: Verzin een zin.
0: Jorn het lieve heersbeestje en de grote boze wolf zijn op de Noordpool aangekomen. Maar Bjorn wil naar Lievegem en een pinguïn heeft hem voor 3 euro de weg gewezen. Heike uit Wervik, goedemorgen.
2: Goedemorgen Vincent.
0: Vandaag is het aan jou, jij mag de volgende zin verzinnen. Doe maar.
2: Bjorn betaalde met een kruimel en dat was perfect.
0: Bjorn betaalde in plaats van die 3 euro dus met een kruimel en dat was perfect. Dankjewel voor deze zin, Heike, en ik wens je een hele fijne ochtend.
2: Dankjewel, jij ook.

0: foute 728. Q-music.
1: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nicole.
2: Goedemorgen. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En bevoegd minister De Ridder wil dat ze weer besparen. Politiek journalist en collega Karel Latré legt uit.
3: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus zij hebben het budget overschreden jaar per jaar tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, oh, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
2: Dat zou betekenen dat niet iedereen thuis weer kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zo net zijn eerste groepswedstrijd gewonnen zonder veel moeite met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede-topschutter op WK's aller tijden. Zit aan 16 doelpunten en daar zullen er dit WK wellicht nog wel bij komen. Messi is trouwens ook al aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen-Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde daar twee keer. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé twee doelpunten. En hij is daarmee topschutter aller tijden voor de Fransen. De dag begint bewolkt met plaatselijk kans op wat regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon tot 31 graden. En vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
0: Music. Vincent van Geel.
1: Maandag Frankrijk, gisteren Italië. Vandaag gaan we op reis naar Nederland. Na als

Het is warm deze week, dus ik heb al heel veel zin in de zomervakantie. En daarom gaan we deze week in onze hoofden in gedachten op vakantie naar de populairste vakantiebestemmingen van de Belgen. Vandaag kom je te weten wat je moet weten over Nederland. En wat is de hoofdstad?

0: is Amsterdam. Flemming hoorde je bij Q-Music. En zometeen een gigantische zomerhit uit Nederland over Van Poppekezwam doen op het strand. Want een van de populairste, van de vijf populairste vakantielanden van de Belgen is Nederland. Iets minder tropisch dan Frankrijk of Italië, maar op een andere manier ook heel gezellig. Sarah, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Nederland is niet zo ver. Waarom ben je naar daar verhuisd?
1: Een paar jaar geleden. Ik woon hier nu 3,5 jaar. En ik wou toch eens iets anders in mijn leven. Ik woonde al heel mijn, heel mijn leven in Gent. En ik dacht, het is misschien toch ook wel leuk om nog eens ergens anders te wonen. Nederland is niet zo ver. Ze spreken ook onze taal. Dus ik ben heel spontaan naar hier verhuisd.
0: En waren dat de belangrijkste redenen? Nederland is niet zo ver. Ze spreken onze taal. Of waren er andere dingen die jou hebben overtuigd?
1: Kijk, je hoort het al aan mij. Ik woon hier al lang. Ik spreek nog altijd wel Vlaams, maar wel met een Nederlands, vocabulaire intussen.
0: Ja, goed.
1: Ik vind Nederlandse cultuur en de Nederlandse mensen en hun directheid en enthousiasme heel fijn. En dat past ook echt bij mij. Dus ik moet zeggen dat dat cliché wel echt klopt.
0: Wel, als je het hebt over cultuur, Nederland heeft ook een grote campingcultuur. Hè? De caravan. Ja. Ik kan het niet zeggen, de caravan.
1: De caravan.
0: Of de sleurhut. Heb je daar al kennis mee gemaakt?
1: Vorig jaar ben ik met mijn Nederlandse vrienden naar Lowlands geweest. En toen hebben we wel een caravan meegenomen.
0: Oh ja, een groot festival, hè? Lowlands.
1: Ja, stonden we op de camping. En ik moet zeggen, ja, het beviel me wel. Ik vond het wel echt leuk. Ja.
0: Wat zijn belangrijke verschillen tussen Belgen en Nederlanders?
1: Nederlanders zijn echt wel iets grover gebekt, iets directer. Zowel in, zeg maar, de sociale context valt mij dat op, als in de professionele context. Mm-hmm. Dus dat klopt gewoon. In Nederland is alles iets beter geregeld. Ik denk dat we in België daar wel nog iets van kunnen leren. Dus er zijn hier iets meer regels. Soms is dat niet zo leuk, maar vaak is dat ook wel heel fijn. Want dan is het toch wel heel duidelijk hoe het allemaal in elkaar zit.
0: Ja.
1: En verder, ik denk dat toch wel voor mij de twee belangrijkste dingen zijn die ik echt wel als verschil zie.
0: Ja, en je zei het daarnet, we spreken dezelfde taal, maar zijn er specifiek Noord-Nederlandse woorden die we moeten kennen op vakantie?
1: Ik denk, misschien niet alleen op vakantie, maar een van de belangrijkste dingen hier in Nederland is toch de borrelcultuur. En op vrijdag is er zoiets als de Vrijmibo. En dat wil zeggen de vrijdagmiddagborrel. En dat is echt wel een heel belangrijk iets in Nederland. Hè? Dus op vrijdag, iedereen doet zijn laptop dicht en gaat gaan borrelen. En dan is het tijd voor de Vrijmibo. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is als Belg, als je naar Nederland komt. Dat je daarvan op de hoogte bent.
0: Oké, wat wij de apéro noemen, dat is in Nederland de borrel. Zijn er naast de Vrijmibo, de vrijdagmiddagborrel, nog lokale gerechten die we moeten kennen?
1: De bitterbal is echt wel een klassieker. Uiteraard de kroket uit de muur. Al denk ik dat bitterballen toch wel meer, ook onder Nederlanders, echt wel veel geconsumeerd wordt. Verder denk ik misschien aan een tosti. Ja, tosti, dat is eigenlijk gewoon, wat wij een croque monsieur noemen, is hier gewoon een tosti. Mm-hmm. Met kaas of met kaas en ham. Stampot. Ook wel een klassieker in Nederland.
0: In de zomer wordt dat niet zo vaak gegeten, denk ik, hè?
1: Nee, klopt. Het is vooral een wintersgerecht. Maar ik denk inderdaad dat vooral de bitterballen, dit is gewoon echt wel deel van de Nederlander.
0: Onmisbaar.
1: Ja. Onmisbaar.
0: Sarah, bedankt voor deze uiteenzetting over onze Noorderburen. En dan sluit ik af met, denk ik, doeg.
1: Doei! Ja.

Orange van Teaspoon, Nederlandse band, klinkt niet Nederlands, maar komt wel uit Nederland. En zo weet je meteen ook wat je kan verwachten als je naar Nederland op vakantie gaat deze zomer. De Walletjes in Amsterdam bijvoorbeeld. Rob uit Oudsbergen zegt, ik ben al blij dat Sarah niet begonnen is over Frit Mikado. Wat is dat ook weer? Zijn dat frietjes met chocoladesaus? Ja, crazy mensen, de Nederlanders, soms. Mark uit Oostende zegt, goedemorgen Vincent, wij gaan het lange weekend van 21 juli naar Texel met het gezin. Ah, de Waddeneilanden. Mooi, hè? Heel veel plezier in Nederland. Het is daar echt altijd plezant. Ik kom er heel graag. Dat was Nederland. Morgen gaan we op vakantie in onze gedachten naar Duitsland. Augurk is de nieuwe hype in de wereld van de lippenstift. Ja, augurk, dat staat in de krant vandaag. Zometeen Lindsay de Postbode.

0: van Bruno Mars. Lindsay de Postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe zit dat met die augurk?
1: Ja, speciaal of niet? Een onverwachte nieuwkomer in de toilettas. Dus zeker onverwacht, maar dat is een make-up merk dat heeft onlangs een lipgloss gelanceerd met augurksmaak. Er was blijkbaar ook wel een parfum. Er zijn maskertjes voor onder de ogen van augurken. Ja, ik weet het niet.
0: Nu moet ik zeggen, ik eet heel graag augurk. Ja, dus een pistoletje met rauw gehakt, augurkje erbovenop. Oh.
1: Ja, maar dan als we naar Rieken en Jan dagen,
0: ja,
1: ik weet het niet.
0: Dat is natuurlijk lipgloss of lippenstift, ik gebruik het niet. Of niet regelmatig. Ik bedoel, lippenstift niet, ja, snap je? Maar wel om mijn lippen te verzorgen. Maar met een augurk smaak vind ik raar. Vind ik echt raar.
1: Ja.
0: Nee. Nee. Nee, gaan we niet doen, hè, Lindsay? Nee.
1: Nou, nee, voor mij moet het nog niet. Maar het verkoopt blijkbaar, dus ja. Alleen,
0: misschien is het fris. Ja. Voor de zomer. Wat staat er nog in de kranten vandaag, Lindsay?
1: Ja, Google Earth wordt uitgebreid. Vanaf nu kan je dus rechtstreeks in je browser vliegen en de wereld vanuit de lucht bekijken. En nog spectaculairder is dat je zelfs je eigen vliegtuig kan besturen.
0: Wacht even. Dus mensen die gefascineerd zijn door vliegtuigen en die sowieso al zo'n vliegsimulator hebben, die kunnen dat nu ook doen via Google Earth.
1: Ja, klopt. En dan kan je echt de wereld bekijken vanuit de lucht, hoe dat er allemaal uitziet, in uw eigen vliegtuig.
0: Heb ik een bijzondere hobby gevonden altijd? Riyad Bari doet dat toch, hè? Dat heeft hij toch al vaak verteld. Dan zit hij zo in een cabine of zo, in zijn woonkamer of aan zijn computer. En dan doet hij alsof hij van Brussel naar New York vliegt. En dan duurt dat ook effectief 8 uur. Dus dan zit hij 8 uur aan zijn computer. Te doen alsof hij naar New York vliegt.
1: Maar ja, moet kunnen, hè.
0: Ieder zijn hobby, you do you, absoluut. Lindsay de Postbode, ik hoor je graag morgen terug.
1: Zeker, alvast. Tot morgen.

We hebben met z'n allen zin in de zomer. En die zomer is begonnen, dat is wel duidelijk. Het KMI zegt temperaturen boven 30 graden vanaf nu vrijdag. Het worden tropische dagen. En dat hebben we allemaal te danken aan de zon. Dus beste vrienden. De zon.

1 over half 6 met Harry Styles en American Girls. Er is niet alleen het WK voetbal op dit moment. Vandaag begint ook de Ronde van België. En alles wat je daarover moet weten, hoor je zo meteen. Na Thomas Gray en Rumours. En dit zijn Topic en Nico Santos met Body in de vroege ochtend van Q Music.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: heel erg goedemorgen. Het is woensdag en de datum is 17 juni. Vanaf vandaag kan je in de cinema gaan kijken naar Toy Story 5, de terugkeer van Woody en Buzz Lightyear. Vandaag is het de eerste dag van de Baloise Belgium Tour, zo is het beter bekend als de Ronde van België. Hè. De eerste etappe is in Scherpenheuvel-Zichem en morgen fietsen de renners van Merelbeke-Melle naar Knokke-Heist. Je zal maar renner zijn. Hè. Vrijdag wordt het, 33, 34 graden. Zit dan maar eens op een fiets, man. Zo meteen om 6 uur start de volgende match op het WK. Oostenrijk tegen Jordanië. En vanavond zijn er ook nog Portugal tegen Congo en Engeland tegen Kroatië. En hoe warm wordt het vandaag? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint bewolkt met plaatselijke kans op wat regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon tot 31 graden en vrijdag plaatselijk tot 34 graden.

Sabrina Carpenter en haar zomerhit van, wat is het, 2 jaar geleden, Espresso. Zometeen de debuutsingle van The Voice van Vlaanderen 2026, Bas, komt eraan. Eerst nog even zeggen dat ik alle vroege vrienden beter wil leren kennen. Dat kan deze zomer in het Q Beach House bijvoorbeeld. In juli ben ik er de 4e en de 5e en ik ben er ook op 8 en 9 augustus. Van 15 tot en met 20 augustus en van 23 tot en met 27 augustus. Dus kom zeker eens langs. En als dat niet lukt, dan wil ik je graag nu al leren kennen. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door in de Q-app. Want zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.

0: Dit is Nieuw Week U.
1: Hij is de voice van Vlaanderen, Bas Serra, All Because of You. You sound

0: Leen uit Hasselt vraagt nog in de Q-app wanneer ik in het Q Beach House ben. Ja, dat heb ik daarnet gezegd, maar ik zal alle data ook op de Facebookpagina van de vroege vrienden van Vincent zetten straks. Daar kan je ze nalezen. Dus die Facebookpagina die heet De Vroege Vrienden van Vincent.
1: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
0: Daar gaan we. Ann uit Zwevenzelen zegt: goedemorgen vroege vrienden, onderweg van Zwevenzelen naar Mettler, Toledo, Zaventem voor een meeting day. Hopelijk staan we niet te veel in file vandaag. Kim uit Balen zegt: goedemorgen, nog 1 uurtje werken, kindjes naar school en dan kan ik gaan slapen. Jos uit Schellen zegt: goedemorgen, nog een weekje en het is verlof. Johnny zegt: goedemorgen Vincent, al op weg om schoolkinderen op te halen. Fijne zonnige dag nog. Kurt uit Ichtegem heeft een berichtje gestuurd.
2: Goedemorgen Vinnie. It's my birthday!
0: Oh. Woep woep. Hey, proficiat Kurt.

0: We love you.
1: Carlo uit Hasselt zegt een goedemorgen aan alle collega's van VDS van der Straten. Eline uit Kortrijk zegt goedemorgen Vincent. Ik en mijn vrienden zullen van de partij zijn op de foute party. We kijken er echt naar uit. Nancy uit Anzichem zegt goedemorgen Vinnie. We komen zeker af naar het Q Beach House. En zo ziet de minuut er alweer op. Hey. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Hè. Nu Axwell en Ingrosso bij Q Music.

Maarten en Dorothee houden je wakker tussen 6 en 10 met om 7:45 de nieuwe Q-musical van Born en Arne. Hoor je straks. Volgend jaar in maart komt Sienna Spyro naar Vos Nationaal in Brussel. Vandaag start de ticketverkoop, de voorverkoop. Dit is ze, Material Lover.

0: Vincent Live brengen de Backstreet Boys hun officiële merchandise uit. Allee, ja, de Vlaamse Backstreet Boys, hè.
1: Nee, de Romeo's.
0: Featuring Gerben. En ja, ikzelf dus ook, hè.

0: Kopend tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
2: Goedemorgen. Veel kritiek op de besparingsplannen van de lijn. Dat moet volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat werd nogthans net uitgebreid omdat te veel leerlingen te lang op de bus zaten. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn er niet over te spreken, zegt collega Karel Latré.
3: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus zij hebben dat budget overschreden jaar per jaar. En plots zegt de minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
2: En daardoor worden niet meer alle kinderen thuis opgehaald en zitten meer leerlingen weer langer dan anderhalf uur op de bus. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland. Dat is beslist op de G7-top in Frankrijk met de belangrijkste industrielanden. Die sancties moeten de olie- en gassector treffen en er komt ook opnieuw meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is ook aan zijn 6e WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1 en Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Blijft droog vandaag en wordt 26 graden. Morgen vrij zonnig en 31 graden en vrijdag wordt het nog warmer, zelfs 34 graden.
4: En op dit moment geen files op onze snelweg. Waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: 1 over 6 op deze woensdag. Laten we dan de dag beginnen.
5: Music. Maarten en Dorothee.
1: Morgen trouwens, we hebben een glimlach op ons gezicht, want we hebben onze ogen open gedaan. I'm good.

0: Sierra con Ciro. 7 over 6, goedemorgen.
1: Het is woensdag 17 juni.
2: Vanochtend op de voorpagina van het laatste nieuws. Mensen die langdurig ziek zijn, zullen elk jaar geëvalueerd worden door hun dokter om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te krijgen. De ministerraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. Je hebt dat misschien ook al wel zien passeren. Voor ernstige ziektes zoals kanker bijvoorbeeld is zo'n jaarlijkse evaluatie niet nodig. Dat hoorde je soms ook wel eens, hè, als er zo een check werd gedaan. Volgens mij was het de vrouw van Lieve Scheire, die ook schrijfster is, die daar ooit zo een column over had geschreven, dat haar papa zo elk jaar werd gecheckt, terwijl die ja, gewoon iets had dat niet meer beter ging
0: heel pijnlijk,
2: worden.
0: Heel pijnlijk.
2: Ja, exact.
0: Vanaf 1 januari volgend jaar zullen er strengere regels zijn voor stroom- en aardgascontracten. Korting voor nieuwe klanten mag niet meer zo heel groot zijn, daarom lijkt het nu alsof leveranciers nog heel rap alles uit de kast halen. Als je voor elektriciteit en aardgas overstapt van leverancier, kan je in juni nog tot ruim €900 voordeel.
2: Dat is wel waanzin inderdaad. Hè? Ja, en ook, ja, dus ze gaan het dan verbieden omdat de cadeaus soms te groot zijn, hè, omdat ze zoiets hebben van, ja maar mannen, allee, moet mensen hun kop niet altijd zo zot maken? Maar ja, dan creëer je dus nu dat ze gewoon nog meer al ingaan, de leveranciers.
0: Dat is altijd, hè, als iets wordt aangepast. Ja.
2: Ook vanochtend in de kranten, België is steeds minder een bierland. In 1962 waren we nog wereldkampioen bier drinken, maar het biergebruik per inwoner daalt sindsdien jaar na jaar. En zelfs een WK-zomer verandert daar weinig aan. Dat vind ik wel opvallend.
0: Minder cafés ook en zo. Hè?
2: Dat wel, maar je zou toch denken, ja, als de Belgen naar het WK gaan. Ja, ja en Kevin De Bruyne en co, die zagen er ontspannen uit gisteren in het oefencomplex. Van spanning of paniek ja, was er dus geen sprake na die match tegen Egypte, die toch wel is tegengevallen. Ze zijn wel zelf kritisch geweest. Ze hebben in groep ook zelf hun fouten benoemd over die wedstrijd. Maar het algemene gevoel is dus ja, nog steeds positief. En deze namiddag is er ook een barbecue met de families.
0: Oh ja, dat heeft Wilmots in de tijd ingevoerd, denk ik, onder druk. Omdat Wilmots was de hele tijd van geen familie, geen familie. En dan zeiden ze, ja, maar ja, dat willen we niet. Heeft hij uiteindelijk een barbecue gedaan en dat is dan zo'n traditie geworden. Dus dat doen ze nu altijd. Ik denk dat wel gezellig is.
2: Je bedoelt geen familie zal zien dat er geen contact mocht zijn.
0: Ja, of heel weinig. Ja, Wilmots vond dat niet tof. Die had zoiets van, het is nu toernooi. Nu, allee, ja.
2: Terwijl dat er toch wel heel veel, niet alleen voetballers, maar ook wielrenners, toch net extra opladen als ze eens even hun familie en hun kinderen en zo kunnen zien.
0: Natuurlijk, ze moeten ervan genieten, absoluut.
2: Ik pas even de muziek aan, nu we toch richting de foute 728 gaan. Maarten, je sukkelt al een paar dagen met tandpijn. Wat is de stavaza en wat zijn de next steps?
0: De stavaza is dat er een...
2: Oh, mijn manneke
0: zo
2: toch.
0: Zo lang om het allemaal uit te leggen. Ik heb gewoon dit weekend tandpijn gehad op een plek waarvan ik dacht, huh? En dan...
2: Aan je tanden toch?
0: Maar ik had al een afspraak gisteren bij de tandarts om mijn gat van drie tanden die al weg zijn, om daar nieuwe tanden in te steken. Maar ik heb die afspraak dus ook moeten gebruiken om te checken wat er mis is aan de andere kant onderaan. En daar blijkt dus een ontsteking op te zitten. Dan moet ik straks bellen om die er ook uit te halen.
2: Ah, dus je gaat nog een tand minder hebben dan?
0: Nog een tand minder, ja. En ik kan er echt niks aan doen. Het was zo'n proper afgewerkte ontzenuwing van al een paar jaar oud. Er was niks aan de hand. Dat kan ook normaal niks komen. Maar ja, er zat blijkbaar al jaren een klein microopje of zo. Ik weet het niet, ja. Dus het is voor u.
2: En wat heb je nu? Want je bent verdoofd van de pijnstillers, hè?
0: Ja, ik ben al wel, ik weet niet of je het hoort, maar ik ben al wel 3 dagen op pijnstillers aan het
2: presenteren. Ik zie het ook wel. Je ogen zijn eigenlijk amper open, maar...
0: Ik heb nu antibioticum, dus ik hoop er snel vanaf te zijn. En ik hoop dat iedereen met mij bidt dat ik straks, als ik bel, dat ik een afspraak heb om die tand er snel uit te...
2: En ga je die tand dan zo aan een kettingske hangen en die bewaren?
0: Medisch afval, jong, zo ver mogelijk weg.
2: Zo'n mooie herinnering.
0: Nee, geen mooie herinnering. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: 14 over 6.
1: Wat zit er in de show vandaag? Daar is de vraag.
2: Jordi voorziet 7 minuten en 28 seconden fout stemadvies rond 20 over 8. Want jij moet natuurlijk de foute 728 helpen samenstellen. Dat kan door op je favoriete foute hit te stemmen in de Q-app en op qmusic.be.
0: Born en Arne spelen tijdens de lijst graag ook een bijzondere rol. Hoe die er gaat uitzien, vertellen ze rond 7:15 zelf. En ze gaan uiteraard ook een Q-musical maken.
2: De auditieweek van de foutste stem op de werkvloer die gaat ondertussen ook verder. Q-DJ Jore Linse die gaat later vanochtend op pad om te ontdekken of kinderbegeleidster Chinook geschikt is om op te treden op de foute party.
0: En Gilles uit Sint-Truiden is een grote voetbalfan. Zo groot dat hij een huis heeft gekocht met een extra kamer om deftig voetbalfan te kunnen zijn. Dat is vrij extreem. Zijn verhaal zo meteen.
3: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Eén keer per jaar gaan we er samen los over. Eén keer per jaar gaat het dak er 728 keer af. Start je zomer fouter dan ooit met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang.

0: De Foute 728. Q-Music. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
1: 5. Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
2: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
2: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: ik ga schilderen.
6: Nee, Bompie, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Oh ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vinden vrouwen dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
16: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
17: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
18: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
17: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
19: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
17: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: 3, 2, 1.
22: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
23: Sorteren kan je zo meteen.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.

0: morgen gaan we boven de 30 graden. Vandaag valt het nog mee. Het is nog lekker fris rond deze tijd. Dus ja, ideaal om nu even alle ramen open te zetten.
1: 104 wedstrijden, 48 deelnemende landen. Het grootste WK-voetbal ooit is bezig.
0: Mensen verzamelen op café. De grote schermen zullen extra goed marcheren deze week met het mooie weer.
1: Ah, ja.
0: De grote fans doen zelfs nachtjes door om alles gezien te hebben. Gilles uit Sint-Truiden, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
1: Hallo.
0: Ja, Gilles, het is toch plezant, hè? Zo'n WK, dat is toch sfeervol, hè?
2: Ja, dat is altijd heel plezant. Plezant periode.
0: Zeg, er werd ons verteld, beste Gilles, dat jij van elke deelnemer aan dit WK, het zijn toch veel ploegen, dat jij daar een voetbalshirt van hebt.
2: Ja, dat klopt. Dat
0: hoezo,
2: klopt.
0: Gilles? Hoezo?
2: Een uit de hand gelopen passie, hobby. Begonnen met één truitje en dat is stelselmatig gegroeid. En ja, over de hele wereld truitjes verzamelen en dan met de periode van het WK proberen zo van elk land een truitje te hebben en dan zo foto's te maken. De match tussen het thuisland en het uitland, om het zo te zeggen.
0: Maar Gilles, maar dat is toch duur, man? Die van de Rode Duivels, die kostte meer dan 100 euro.
2: Ja, maar ik heb niet, het laatste nieuw heb ik niet, maar dan zo naderhand koop ik het, omdat ja, anders te duur is en zo. Okay. Niet de eerste volle pot en zo, om het zo te zeggen.
0: Maar je hebt dus bijvoorbeeld het uitshirt van Qatar, dat heb jij.
2: Nee, het uitshirt, nee, ik heb van elk land wel een shirt, maar ik probeer zo uit en thuis, probeer ik wel, maar ik heb niet van elk land het uit- en het thuisshirt, maar okay. Ik heb wel van meerdere landen uit- en thuisshirt.
1: Want we hebben het nu natuurlijk over het WK en landen, maar ben je bijvoorbeeld ja, in België van een specifieke ploegsupporter?
2: Van Beerschot.
1: Oké, okay. Enkel Beerschot, dus het is niet echt dan zo, weet ik veel, teamploegen. Ja.
2: Nee. Ja. Enkel Beerschot.
1: En zo,
2: enkel
1: Beerschot. Ja, zo van die Champions League ploegen, heb je daar ook favoriet?
2: Ik was van kleins af aan eigenlijk fan van Ajax.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Dus ja, ja. Dat is zo het team dat eigenlijk van kleins af aan mijn team is geworden. En dan zelfs normaal je Beerschot ook gekomen. Dus.
1: Maar dus daar heb je dan vermoedelijk ook voetbaltruitjes van?
2: Ja, van die twee ploegen heb ik het meeste shirts. Ik weet nu van Beerschot, dat gaat richting de 100 shirts zijn. Van die ploeg alleen.
1: 100?
0: Oké.
1: Dat begint hier wel serieus aan te tikken, hè? Hoeveel truitjes heb je in totaal?
2: Ja, dat gaat toch richting de 1300 shirts zijn.
1: Oh, 1300 voetbal, dat kan toch niet? Waar liggen die allemaal?
2: Ik heb samen met mijn vriendin een huis gekocht en ik heb gezegd, ik moet een kamer apart hebben voor die grotendeels uit te stallen. Of
0: ja, dat is wel win-win. Anders moeten ze er de hele tijd op kijken.
1: Ja. Een aparte dat is, kamer. Jij hebt nu een aparte shirtkamer in je huis.
2: Ja, klopt. Okay. Klopt.
0: Gilles, er is één vraag die we nog niet gesteld hebben. Dat is meteen ook de laatste en belangrijkste vraag. Wat is het pronkstuk?
2: Ja, ik heb eigenlijk wel verschillende pronkstukken.
0: Nee, maar één ding. Of een top drie.
2: Eén.
1: Wat red je uit een brand?
0: Ja.
2: Ja, dan is het misschien een shirt van... Ja, eigenlijk, ik heb er meer van Beerschot, maar als je dan naar de handtekeningen kijkt, is een shirt van Real Madrid met handtekening van Sergio Ramos, Iker Casillas, Van der Vaart, Trente. En uiteindelijk toch nog Cristiano Ronaldo een handtekening kunnen scoren.
0: Dus. Dat is een mooie. Ja. Dat is heel erg cool. Dat zal ook wel wat waard zijn. Een uit de hand gelopen hobby, maar goed, we leven maar één keer. Hè. Waarom ook niet? Chill.
2: Het is dat. Moet kunnen.
0: Allee, geniet van dit WK. Hè.
2: Dankjewel.
0: En dat uitshirt van Qatar, kom aan, maak er werk van.
2: Komt in orde.
1: Salut,
2: komt in orde. Dankjewel. Salut, Kees.

0: Daarnet Gilles uit Sint-Truiden in de show. Die heeft een aparte kamer in zijn huis voor al zijn voetbaltruitjes. Eentje is zelfs gesigneerd door Cristiano Ronaldo. Himself. En Ronaldo staat vanavond met Portugal op het WK voetbal. Heeft van alles te vieren. Zijn oudste zoon is jarig vandaag. Cristiano Ronaldo Junior viert zijn Sweet 16.
1: Dus ja, een overwinning van de papa is dan wel een mooi cadeau, denk ik.
0: Dat denk ik wel.
1: En iets duur, hè? Toch?
0: Oh,
1: als Ronaldo
0: klein.
1: Je papa is, dan mag je... Allee, iets duur. Niet?
2: Oh. Ik ben aan het denken wat zo'n zoon dan zou nog willen krijgen.
1: Maar ja, zou die dan niet zo, weet ik veel, een Rolex van 20.000 euro krijgen? Oh, zo dat soort cadeaus.
0: Zo'n Tesla Model 3 of zo.
2: 1300 shirts van andere ploegen.
0: Iets bescheiden. De lijnen gaat weer ritten schrappen.
2: Ja, meer dan 200 buslijnen inderdaad. Voor leerlingenvervoer in buitengewoon onderwijs. Dat vervoer werd nogthans uitgebreid omdat te veel leerlingen te lang op de bus zaten. Maar de lijn heeft jarenlang het budget ervoor overschreden. En bevoegd minister De Ridder vindt dat niet oké. Dus worden er weer ritten geschrapt. Waardoor dus weer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus gaan zitten. En minder kinderen thuis gaan opgepikt worden die zelf niet aan een bushalte raken. En als je dacht dat onze Rode Duivels een paar dagen rust kregen tussen twee WK-matchen, niets is minder waar. Ze hebben een oefenmatch gespeeld tegen de B-ploeg van Seattle Sounders. Onder meer Van Aken, Seys, Theat en Lukaku deden mee. Het moet zeker Lukaku wat extra speelminuten geven na zijn blessure. Maar moeten de Duivels ook fit houden tussen die matchen, zeker de bankzitters en de invallers. Ze hebben gewonnen trouwens met 2-1. Mogelijk dankzij de supporter en de familie aan de zijlijn. Die is er vanmiddag trouwens ook bij. Dan houden de Duivels een familielunch.
0: Dat doet mij ook denken aan de vierde keeper van de Duivels nu. Die keeper van de Seattle Sounders is het zeker. Die traint mee, hè. Dus de Belgische bond heeft gevraagd, zeg, kunnen wij even jullie keeper lenen voor zo de trainingen? Dus die gast, die zit daar in full Rode Duivels outfit, is die aan het mee trainen. Die keeper van Seattle.
1: Maar,
0: samen
1: wacht.
0: Met Courtois en zo. En met,
1: maar voor de fun of wat bedoel je?
0: Nee, gewoon voor de trainingen.
2: Om onze keepers wat te ontlasten dan?
0: Ja, om zo inderdaad.
1: Ja, wel, het is toch...
0: Ja, dus die traint mee met de Rode Duivels. Die is teruggekomen uit vakantie. Omdat die vraag kreeg, die zegt, ja, dat laat ik niet liggen met al die wereldsterren.
2: Dat zou ik ook wel cool vinden.
0: Ja, dat is heel tof. Je kan hem aan het werk zien op de Instagram van de Rode Duivels. Bell Red Devils is dat zeker. Dus ja, heel cool. Het weer, Delphine.
2: Ja, droog vandaag. Ja, veel zon en maximaal tot 26 graden.
3: En één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel is dat op de A12 tussen Londerzeel, Industrie en Domein Levendalen. 10 minuten extra.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapkamers. Comfort en bedtextiel. Sleep Life.
5: Dorothee's Doordenker.
3: Eerlijk is tegelijk het hardste en het zachtste dat je kan zijn.

0: morgen. Alex Warnham wakker te worden. Fever Dream. 7:04. We kregen gisteren een berichtje van Gilles uit Antwerpen met een prangende vraag, waar wij als gerespecteerd, diepgravend journalistenduo toch meteen mee aan de slag zijn gegaan.
1: Bedoel je dan ons twee of jezelf en Delphine van het nieuws?
0: Ons twee.
1: We zijn eigenlijk met drie diepgravende journalisten wel, hè? Toch?
0: Dat is waar. Wij zijn het in hart en ziel. Delphine heeft ook wel effectief een perskaart om het te bewijzen.
1: Ja, voilà.
0: Dat is
1: ja.
0: Het enige verschil. Nee, maar Gilles vroeg zich af of de koning naar de matchen van de Rode Duivels kijkt. Vind ik een goede vraag. We hebben dat geverifieerd bij bronnen heel dicht bij de koning. Zo'n beetje bronnenonderzoek. Even alles dubbelchecken, trippelchecken. Dat is voor zo.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
2: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
2: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
13: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
12: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
13: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
14: Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
15: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
16: Ah, ik zal het eens opzoeken.
15: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
16: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
15: Ah, top, hè, die Kate.
17: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
18: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Want daar is Maya de Bij.
21: Yeah. Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
22: Het verhaal begint, dus kom maar dichterbij.
21: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
23: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
24: Ja!
23: Carrefour.

0: Fijne samenwerking van Kungs & Purple Disco Machine.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Acteur Tom Holland heeft zijn huwelijk met Zendaya eindelijk bevestigd. In een Amerikaans tijdschrift. Aanleiding zijn de valse AI-huwelijksfoto's die op sociale media rondgingen met 10 miljoen likes. Beelden waren fake, maar je zag dat eigenlijk amper.
2: Ja, het waren zo dat ze zo bijvoorbeeld een glaasje champagne aan het drinken waren en het komo meer op de achtergrond en zo. Ja, als je het weet, zie je het inderdaad. Maar als je het niet door hebt, dan denk je, ah ja, het zijn gewoon echt zo wat selfietjes van op een trouwfeest.
0: Ja, maar het huwelijk is dus wel echt. Ja. Ze verschenen begin deze week ook voor het eerst sinds lange tijd nog eens samen in het openbaar op de rode loper van de première van Spider-Man Brand New Day, waar ze allebei in meespelen.
2: Ja, maar ik las ook door die valse AI-foto's van dat huwelijk dat de oma van Tom Holland zoiets had van oeh, en ik was niet uitgenodigd, of wat? Alleen dat zo echt dan helemaal fout gaat, hè, dat soort dingen. Dat dat ook maar gewoon de gast is die trouwt, hè? Met een oma die die foto's dan ziet passeren. Ja, ja. Gisteren in het Nerdland Weekoverzicht een heel leuk weetje van Lievenscheire, maar je moet even je hoofd erbij houden, hou je vast.
3: Er zijn meer sterren in het universum dan er ooit woorden zijn uitgesproken door alle mensen die ooit geleefd hebben.
2: Dat is zo niet te bevatten.
0: Ja, dat is eigenlijk het bevattelijk maken van iets wat bij onze hersens niet te bevatten is. Hè.
2: Nee, als je nadenkt over alle gesprekken die je ooit zelf hebt gehad.
0: Alle woorden.
2: Wij, wat we nu aan het zeggen zijn, dit zijn dus allemaal dan sterren. Ja. Wacht. Wil je nog één keer laten dat het echt even goed kan doordringen?
3: Er zijn meer sterren in het universum dan er ooit woorden zijn uitgesproken door alle mensen die ooit geleefd hebben.
0: Dat is waanzin, hè?
2: Kan je wel mee uitpakken bij de collega's, hè? Als je zo eens even wil flexen aan het koffiemachine.
0: Maar als je dan zegt van, nee, ik geloof niet in buitenaards leven, dan ben je echt ziek arrogant, hè? Want hoezo?
2: Ja, de vraag is natuurlijk
0: als
2: gewoon
0: rond al die sterrenplaneetjes zweven. Allee, ja. Dat is er zo. Dan zijn er duizenden planeten waar leven is. Hè?
2: Maar daar hadden we het nog over, hè, met Lievenscheire. De vraag is natuurlijk, hoe ziet dat leven er dan uit? Hè?
0: Ja,
2: dat wil niet zeggen dat dat ook mensen zijn die woorden uitspreken.
0: Het kan ook mos zijn of zo. Hè. Maar ja, inderdaad. Ja. We hebben een berichtje gekregen in de Q-app van Jill uit Antwerpen. Ze vraagt zich af of koning Filip de Rode Duivels op het WK ook volgt. En hoe dan? Onderzoeksjournalisten als we zijn, zijn we dat gaan onderzoeken. En royaltyjournalist Wim de Hanschutter kon ons voorzien van het antwoord.
4: Koning Filip volgt de wedstrijden van de Rode Duivels op de voet. Ik zou zelfs durven zeggen dat hij supporter nummer 1 is. Zondagavond gaat hij ongetwijfeld België-Iran kijken. En misschien vraagt hij de Japanse keizer en keizerin om mee te supporteren. Want die komen op staatsbezoek naar België en ze logeren bij Filip en Mathilde. In het verleden heb ik het zelf al meegemaakt dat ik met de koning naar de Rode Duivels kon kijken. Dan waren we op officiële reis, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of Turkije, en zaten we in een bar voor een groot scherm met de Belgische delegatie, met Belgisch bier in de aanslag. En als België doorstoot op dit WK, ga ik er ook vanuit dat het de oceaan gaat oversteken om de Rode Duivels live aan te moedigen.
2: Ja, dat hebben we al wel eens gezien, hè? Koning Filip zo in een stadion aan supporteren. Maar alleen deze zondag dus gaat hij dan misschien naar in de zetel in het paleis met de Japanse keizer naar het voetbal kijken. Hoe uitbindig is dat dan?
0: Ja,
2: is dat
0: en dat vooral ook.
2: Of is dat met een chipje erbij en een pintje?
0: Nou, als het met chips en bier is, dan hoeft hij het ook niet op te ruimen, want die Japanners die ruimen al hun dingen zelf op.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze is geboren in 2009, in oktober. Dus ze moet dus nog altijd 17 worden. Freya Sky.

Dutchke Ghost, Silent Treatment. Als jij in een diepe crisis zit, er kan altijd iets moois uit bloeien. Bijvoorbeeld hier de schrijver van deze, Iris, zat in een zeer diepe crisis toen hij dit heeft geschreven. Want zelfs geen thuis, woonde uit een koffer van heel veel gedoe. Maar er is iets moois uitgekomen. Iris. Google.

0: staat op nummer 29. In de lijst met de meest gestreamde songs ooit. Op 2 na best beluisterd uit de 90s. Na Smells Like Teen Spirit van Nirvana.
1: Oeh, ja.
0: Heeft een revival gekregen toen het gebruikt werd in Deadpool en Wolverine. 2 jaar geleden. Dat is zo'n scène dat is iedereen dat opnieuw gaan streamen. Google Dolls, wat een song, hè. Iris, liever. Goedemorgen. Vanaf maandag tellen wij af naar de zomer met de foute 728.
1: We zijn ook vanochtend in blijde verwachting van de Jordi. Die gaat draaien op de foute party. En ook elke dag dus hier in de ochtendshow deze week 7 minuten en 28 seconden foute muziek in de mix. Rond 20 over 8 vandaag.
0: In juli en augustus zijn onze vrienden van de show ook even met verlof. Maar deze week zijn ze allemaal nog trouw op post. Gisteren het Nerdland weekoverzicht met Lieve Scheire. Als je dat gemist hebt, je kan dat ook beluisteren als mini podcast. Je kan de weekoverzichten deze zomer zelfs allemaal inhalen als je wil.
1: Ja, het kan wel zo'n leuk tussendoortje zijn als je bijvoorbeeld met de auto op vakantie gaat.
0: Zeker, absoluut. Ja,
1: de meeste onderwerpen zijn ook wel heel geschikt voor kindjes die iets kunnen bijleren. Dus
0: absoluut.
1: Misschien wel leuk om op te slaan in je favoriete podcast-app.
0: Maandag nog een bekende hit in een ander genre. De opdracht die uit de muziekbingo was gerold. Viva la vida van Coldplay als zeemanslied.

0: Maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
1: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Veel kritiek op de besparingsplannen bij de lijn. Dat schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat is nogthans net uitgebreid omdat leerlingen te lang op de bus zaten. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn er niet over te spreken en ook de scholen zelf maken zich zorgen. Vooruit parlementslid Els Robijns.
3: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparing op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren, zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving, de zwakste die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
2: De lijn heeft jarenlang het budget overgebruikt en dat vond bevoegd minister De Ridder niet oké en daarom wordt er nu dus bespaard. De NMBS heeft dan weer een klacht ingediend tegen een extreem linkse activistengroep en vraagt haar personeel om extra alert te zijn omdat er medewerkers met de dood bedreigd werden.
4: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL. Onze veiligheidsdienst is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
2: Er komen nieuwe sancties tegen Rusland. Dat is beslist op de G7-top in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en de gassector in het land treffen en ook de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. En daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste match gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle 3 de goals en wordt daardoor mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu aan 16 doelpunten. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1 en Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten. Hij is nu topschutter aller tijden voor de Fransen. En op dat WK hebben onze Rode Duivels een oefenmatch gespeeld om fit te blijven. Ze wonnen met 2-1 van de B-ploegen van de Seattle Sounders en ze zijn klaar voor de match van zondag, zegt Leandro Trossard.
5: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben, dus ik denk dat we gewoon niks meer onderschatten. Ik denk dat het toch weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Het is belangrijk voor ons om gewoon te proberen die goal zo snel mogelijk te maken en dan denk ik dat het een open wedstrijd voor ons kan worden waar we een doelpunt te kunnen maken.
2: De match nu moest vooral Lukaku extra speelminuten geven na zijn blessure en ook de bankzitters en de invallers warm houden. Vanmiddag is er tijd voor ontspanning met een familielunch. Blijft droog vandaag, het wordt 26 graden. Morgen vrij zonnig bij 31 graden en vrijdag wordt het nog warmer, zelfs 34 graden.
1: Oh, beeld je in dat je zo'n verdediger bent van de Seattle Sounders en ineens krijg je daar Lukaku voor. Wow, dat is een ervaring, denk ik wel, hoor. Wauw.
6: Ja, als je... Ik vraag me dat altijd af. Als je nu zelf bijvoorbeeld verliest, of je weet, oké, wij zijn hier de mindere ploeg, maar je staat wel tegenover grote sterren. Kan je daar dan een soort van troost en vreugde in vinden? Ik vraag me dat altijd af.
2: Denk ik wel. En ook, ze hebben met 2-1 verloren.
1: Dat zijn ook geen pottenstampers natuurlijk.
6: Nee, nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon in het algemeen.
1: Ja, ja.
6: Zo... Heb je gehoord wat ik heb gezegd, Maarten, of niet?
1: Nee, ik was aan het opzoeken waar ze in de stand stonden. Dacht de Seattle Sounders.
6: Ja, goed.
1: 7 in de MLS. Ja. Ja.
6: 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen moet je 20 minuten extra
7: rekenen. Wat was je dan aan het zeggen?
6: Ah, je zal het nee, nooit
7: zeggen,
6: weten. Pa. Nee, zeggen, je zal het nooit weten.
1: Dat vind ik wel wat aan het zeggen.
6: Ja, maar zullen we zo anders alles 2 keer vertellen, zodat Maarten het ook weet? Door een leuke
2: heb je naar het nieuws geluisterd of moet ik dat ook nog
7: doen? Nee, alleen.
6: Ja, zal ik zeggen waar er file staat?
7: Maar nee, maar wat was aan het zeggen?
6: Kom, allez, doe voort.
1: Ah, oh, jongen. Ay. Vermoeiende vrouwen.
8: Music. Maarten en Dorothee.
1: Een heerlijk warme dag vandaag, dat is tof. Laat ons beginnen met Kygo. En Save My Love.

0: Het is woensdag 17 juni.
1: Wij tellen volop af naar de foute party. En de dag nadien dan opent ons Q Beach House in Oostende. Daar zal ook meteen live muziek zijn bij de opening. Van wie, dat ontdek je vrijdag hier bij ons in de ochtendshow.
2: De hele zomer door zal er van alles te doen zijn. De volledige kalender kan je nu al checken via qmusic.be.
1: Ja, dat is wel handig. Hè? Als je dan eens een weekendje of een weekje aan zee plant, dan kan je zo al eens even kijken wat je back your music kan komen doen aan, ja, aan ons Q Beach House.
2: Absoluut.
1: Vanochtend in de krant, Teams toont of je op kantoor aan het werk bent of niet. Op basis van het wifi-netwerk waarmee je op dat moment verbonden bent, herkent dus dat systeem waar je aan het werken bent. Die functie die werd al eens geïntroduceerd, maar dan weer verwijderd, omdat heel veel gebruikers vonden, dat voelt nu wel een beetje als spionage als ik nu thuis wil werken of op kantoor, kan dat toch ook gewoon laten weten of je kan het mij toch vragen. Moet dat per se weergegeven worden en gaat mijn baas dan zitten checken wie is hier allemaal thuis aan het werken vandaag? Ja. Maar ja, dus nu is het gewoon wel weer terug.
2: Ja. Mooi programma op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië is aan zijn toernooi begonnen. Lionel Messi stond tegenover Algerije. 3-0 voor Argentinië. 3 goals van Messi. Ja, hij is goed, hè. Oh, man, het zijn ook mooie goals. Om 6 uur vanochtend is de match van Oostenrijk tegen Jordanië begonnen. Even checken. Daar staat het nu 1-0 voor Oostenrijk. Oostenrijk maakt na 28 jaar zijn WK-comeback. Jordanië is er voor de eerste keer bij. Vanavond Portugal tegen de Democratische Republiek Congo. De eerste keer Ronaldo op dit WK. Wel al zijn 6e WK samen met Messi. Die is er ook al voor de 6e keer bij.
1: Ongelooflijk dat je zo al 6 WK's.
2: En in Congo leeft het ook heel erg. Hè. Daar zijn de mensen echt super enthousiast. Die gasten van Congo zijn ook zo stylish. Die hebben zo'n heel vet suit aan, zo. Mega vet kostuum en zo'n tijgerprint, zo'n luipaardprint.
1: Oh, dat heb ik nog niet gezien. Vet. Dat is iets voor mij.
2: De foto's maar eens checken, het is heel vet. En daarna natuurlijk nog het topduel tussen Engeland en Kroatië, waar veel mensen naar uitkijken.
0: De foutste stem op de werkvloer.
2: Ja, die zoeken wij deze week, hè. Elke dag is er een auditie ergens op een werkvloer in Vlaanderen. QDJ Jolien was gisteren in Tielt bij elektricien Jorik. Iedereen.

0: enthousiasme geen gebrek. En als jij denkt, oh wel ja, dat is voor mij de voice van het Foute Anthem. Die mag het zingen op de Foute Party. Dan kan je vanaf deze vrijdag op Jorik stemmen.
1: Nog 3 audities te gaan. Rond 8:30 checken wij waar en bij wie QDJ Joren Linssen is voor een nieuwe auditie.
0: Ik lag echt vannacht heel lang wakker omdat ik met het Foute Anthem in mijn hoofd zat.
1: Ach.
0: Dat is zo, hè. Je probeert dat dan
1: uit te zingen.
0: Uit te zingen, hè. Daardoor blijf je daarmee in je hoofd zitten. Dat is echt een half.
1: Het is catchy.
0: Ja.
1: Het is catchy.
0: Catchy en vreselijk tegelijk.

0: Vincent Live. Brengen de Backstreet Boys hun officiële merchandise uit. Al ja, de Vlaamse Backstreet Boys. Hè.
1: Wij, de Romeo's.
2: Featuring Gerben.
0: En ja, ikzelf dus ook, hè, Vincent Virus.
2: Backstreet's back, alright.
0: Ja, Gerben, dat was niet nodig. Alright. Koop nu je tickets voor de Foute Party en krijg het exclusieve t-shirt van de Vlaamse Backstreet Boys er gratis bij. Kopen, kopen, kopen dus. De officiële release. Straks bij Vincent Live.
3: Vincent Live. Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burger.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
7: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haar omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Sabotage en confrontaties bij VTM vanavond in Florentina en in familie. En middeleeuws dineren bij VTM 2 in de hygiënepolitie. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Offenbach in de ochtend en Miles Away. Goedemorgen.
1: Vier op een rij.
0: Julie uit Borgloon, hallo.
2: Hey, hallo, goedemorgen Maarten en Dorothy.
3: Hallo.
0: Jouw plannen vandaag zijn om jaloers op te zijn. Wat ga je doen vandaag?
2: Ja, s'avonds ga ik voor mijn nagels en dan namiddag ga ik ook nog voor mijn gezicht.
4: Amai.
0: Treat yourself. Is dat elke woensdag de planning?
2: Meestal ga ik op woensdag bij mijn oma naar de winkel boodschappen doen.
0: Oh.
3: Ah, maar dus die heeft dan geen eten deze week?
2: Ja, ja, we gaan zo meestal om de 2 weken gaan.
3: Oké, oké.
2: Ja, en dan koopt ze genoeg dat ze door kan.
0: Oh my, die gaan goed plannen, jong, voor 2 weken. Dat zou ik niet kunnen. Allee, dat is echt...
3: Dat heb jij nu ook wel. Ik kan ook wel makkelijk. Allee, of ja, 1 week of 2. Maar ja, het is ook anders, hè. Ja, ik ben bijvoorbeeld met 2, ik weet niet meer hoeveel je oma thuis is.
2: Ja, zij is nog alleen, dus ze heeft niet zoveel nodig.
3: Dat is inderdaad wel anders dan bij jou, Maarten. Een gezin van 5, dat is al wel... Ik heb wel een grote frigo voor nodig om alles te bewaren voor de komende week.
0: Wie weet kan je binnenkort met haar gaan shoppen voor 1000 euro shoppingsbudget, want dat kan je nu wel winnen. Dat zou mooi zijn. 1000 euro shoppingbudget als de 4 woordassociaties van jou matchen met die van Dorothee. Zij luistert nu naar Q-Fouten Radio.
3: Yo.
0: Ik neem de woorden er al even bij. Veel succes.
2: Dankjewel.
0: Zomer.
2: Winter.
0: Aarde.
2: Tuin.
0: Vers.
2: Riem.
0: Wat zei je?
2: Riem.
0: Ah, ik zei vers.
2: Oh, vers.
0: Ja.
2: groenten.
0: Tunnel.
2: Auto.
0: Oké. Ik zwaai even naar Dorothee.
3: Oké, ik kan jullie opnieuw horen.
0: 4 dezelfde woorden, hopelijk dezelfde associaties. Succes. Zomer.
3: Winter.
0: Aarde.
3: Planeet.
0: Tuin.
3: Ah, zo.
0: Vers.
2: Ja.
3: Rot.
0: Groente. Tunnel.
3: Auto.
0: Dat is juist. Ik had het niet meer verwacht. Ja, juist. Dat wil zeggen dat je 2 op 4 hebt gescoord. Dat wil ook zeggen dat je onze troostprijs krijgt aan Maarten en Dorothee. Kussensloop en een hoofdkussen van Beterbed. Waarvoor?
2: Ja, dat is ook heel leuk.
0: Proficiat, want daar moet je ook moeite voor doen. Hè. Je moet je inschrijven, je moet met ons babbelen. Je moet nadenken over die woorden.
3: Vervelend dat babbelen met ons.
0: Nee, maar ja, dat is waar. Het hoort er allemaal bij.
3: Geniet van de meetime deze namiddag.
2: Ja, dankjewel.
0: Tot de volgende. Bye-bye.
1: Beterbed, dat is alle...

0: Maarten, ik ga even eerlijk zijn. Ik zie je echt een beetje verder en verder wegzakken vanochtend. Tijdens Damiano David lag je gewoon op de grond van de studio. Je bent aan het afzien van de tandpijn, toch? Hè?
1: Ik was niet in vorm bij vier op een rij. Hè. Het was niet in vorm.
0: Nee, maar jawel. Maar gewoon, ik zie het dat je zo aan het afzien bent. Maar jongen toch. Wat was het? Een ontsteking onder een ontzenuwde tand, waar je nu al een paar dagen mee loopt. Gisteren het verdikt.
1: Waar ik in principe niets aan kan doen, want vandaag het is eigenlijk onmogelijk dat daar iets kan ontsteken. Nee. Maar ja, kijk.
0: En vandaag antibiotica en... Wat helpt precies niet zo?
1: Ja, ik heb juist de pijnstiller gepakt, maar ik denk dat ik er te veel aan het pakken ben, dus dat is ook niet goed natuurlijk. Ja.
0: Nee, moet je wel mee opletten.
1: Ja, moet
0: je
1: mee opletten.
0: Maar ja, ik snap het ook wel, want tandpijn is heel vervelend.
1: Dat programma hier ook kunnen presenteren, hè. Mensen wakker maken, hallo.
0: Ja, dat was de voorbije jaren ook niet per se een vereiste, welkom. Dus ça va wel.
1: Welkom in de nieuwe dag. Jee.
0: Als je tandpijn hebt, heb je tandpijn.
1: Ja, ik weet het, maar goed, ik word niet betaald om op de radio te zeggen ik heb zo veel pijn. Ik bedoel, daar wordt ook niet vrolijk van natuurlijk. Maar ja, het is wel wat.
0: Maar ja, de tandpijn hoort ook bij het leven. Hè? En dat wij met z'n allen, ja, sympathy pain hebben, Maarten, en met jou meeleven hoort ook bij het leven. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ga je het halen? 10 uur, het einde van het foute uur.
1: Ja, de pijnstiller zal tegen de Q-musical zal die wel ingekikt zijn. En ik verwacht ook heel veel van de antibioticum. Dus ik hoop,
0: van wie?
1: De antibioticum.
0: Ah, ja.
1: Dus ik hoop dat...
0: Ik ken het uit Scherpenheuvel-Zichem. Die stuurt
1: wat zeer... stuurt Kenneth uit Scherpenheuvel-Zichem?
0: Een heel lief berichtje.
1: Ja, allee, zeg het eens. Wat stuurt hem? Zeg het.
0: Dat je bijsteken, Maarten. Ja. Je bent er bijna van.
1: Ik ben blij dat je
0: bedankt dat we je even aan de tand mochten.

0: Soms kan hoe een luisteraar klinkt en wat hij vertelt heel mooi overeenkomen. Q-music. Ik heb een ontsteking op mijn tand.
1: Ja, het is onder een ontzenuwde tand. Hè. Je hebt vreselijke tandpijn. En er komen heel veel berichtjes binnen in de Q-app. Ook eentje van Lenny uit Buggenhout. Maar wat bedoel je precies over...
0: Wat hij vertelt, komt heel goed overeen met hoe hij het vertelt.
1: Ah ja.
0: Moet maar eens luisteren, wacht.
2: Okay. Ja, Maarten. Ik kan er volledig mee meespreken. Ik heb 2 keer kort na elkaar een ontsteking gehad op mijn wortelkanalen.
0: Hij voelt het nog, hè?
2: En echt afgezien van de pijnen.
0: Oh.
2: Op de grond gekropen van de pijnen.
0: Man.
2: Verschrikkelijk was het.
0: Je voelt het gewoon. Hij heeft geen pijn meer, maar je voelt de pijn nog door hoe hij het zegt. Snap je wat ik bedoel? Oh, man. Ik voel de Bruffin wel inkikken, dus... Daphine, het korte nieuws, daarvoor ben je hier natuurlijk 7:55, is voorbij met de welkomstkortingen van energieleveranciers.
3: Ja, vanaf 1 januari verbiedt de overheid dat leveranciers bij nieuwe stroom- en aardgascontracten kortingen en cadeaus en zo geven, omdat daar vaak verborgen voorwaarden aan vasthingen. Zo moest je bijvoorbeeld een jaar klant blijven of verloor je dat voordeel. Schoemelkortingen werd dat ook wel al eens genoemd. En het heeft ook meteen gevolgen, dat verbod, want energieleveranciers bieden nu nog massaal deals aan om klanten te overtuigen. Wie nu nog van aanbieder veranderd, kan in juni nog tot €900 voordeel doen. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste match gewonnen. 3-0 werd het tegen Algerije. En wat een one-man show. Alle 3 de goals waren van Lionel Messi. Daarmee scoorde hij nu al 16 keer op WK's en is hij mede topschutter aller tijden op WK's. Bij de volgende match mogelijk dus de topschutter. En eerder vannacht klopte Noorwegen nog Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En op dit moment spelen Oostenrijk en Jordanië tegen elkaar. Daar staat het nu 1-1.
1: Dag Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Heb jij vaak last van tandpijn?
4: Wel, nee, houd vasthouden, maar nee, ik heb daar totaal geen last van. Ik ga iedere keer 1 keer per jaar naar de tandarts en iedere keer denk ik van oei, het is te hopen dat ik geen gaatje of iets dergelijks heb. Nee, heel bizar. Dus op dat vlak heb ik sterke tanden, gelukkig.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook verzorging, maar het is ook wel genetisch. Hè? Of je goede of slechte tanden hebt, daar kan je niet altijd iets aan doen. Hè?
0: Tuurlijk is het genetisch.
1: Want je poetst flink en zo, hè, Maarten?
0: Ja, tuurlijk wel. Maar ik zie het nu ook al bij mijn dochter bijvoorbeeld, die heeft echt de P. Hè. Die heeft zelfs al een tand laten trekken, nog haar met meisje. Dat was,
4: Ja, het is niet leuk. Dat is een van de dingen. Bijvoorbeeld aan een tandarts gaan, dat vind ik verschrikkelijk. Hè. Dat is echt? Als ik zo tegenover... Ja, ik vind
0: Ik vind dat altijd gezellig. Dat meen ik nu echt.
1: Ja, maar jij gaat naar de tandarts zoals Frank en ik een boek lezen.
0: Lieve man, ik eet mijn tandarts heel graag. Dus,
1: Je eet je tandarts heel graag?
0: Ik heb hem heel graag. Nee, ik kan gewoon niet meer zo goed praten. Maar ik ben ook dankbaar, weet je. Je moet altijd denken, de zonnekoning himself, hè, met dat prachtige paleis in Versailles, die had keiveel tandpijn. Dus weet je, die had toen op dat moment de beste geneeskundige van de wereld tot zijn beschikking. Maar ja, dus we mogen dankbaar zijn dat we zo goed verzorgd worden.
4: Ja, en er zijn nog ergere dingen in het leven ook al. Je kan alles relativeren natuurlijk, Maarten.
0: Nee.
4: Wel, dan wil ik net zeggen, je kan alles gaan relativeren, maar het doet gewoon pijn bij jou.
0: Er is weinig erger.
1: Wij onthouden, Maarten is de zonnekoning van Q-Music. Weerman Frank, wat mogen wij van het weer verwachten vandaag?
4: Zon, hè. Die gaan we vaak zien, hè, de komende dagen. Vandaag toch wel bij momenten meer bewolking dat binnencijpelt vanaf het westen. Misschien een spat regen, ook niet uitgesloten, maar fijn zin ook gaat in dat wolkendek. En het wordt al warm, hè, relatief warm toch, met zo'n 26 graden. Vanaf donderdag, vanaf morgen, gaan we de tropische toer op, hè, met 31 graden, met veel zon morgen. Later kans op onweer, maar dat zal pas 's avonds zijn. Vrijdag 34, lokaal 35 graden, luchtvochtigheid die toeneemt, dus op het puffen en zweten. Tegen het eind van de dag gaat het dan opnieuw onweren. En ook het weekend blijft warm. Hè. Met zaterdag 29 graden, zondag 31 graden. Zaterdag misschien een buitje, maar zondag houden we droog met zonnige perioden. Dus de zomer, die kan beginnen.
0: Dankjewel Frank, tot over een uur.
4: Ja, tot straks.
1: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Brussel. Op de A12 is een ongeval gebeurd ter hoogte van Londerzeel. De rechterrijstrook is daar versperd. Je moet 20 minuten extra rekenen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, een kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen schuif je aan op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook 12 minuten extra.
0: We maken ons klaar voor de Q-Musical. Sleep
5: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle...

0: niet aan het videobellen is met Vincent Fierens om zijn nieuwe album te promoten. Dan maak je muziek met Miles Smith, Niall Horan. Life is a road, don't know what's along the way.
1: Dus schrijf eigenlijk alsjeblieft.
0: Maar snij af en toe eens een paar bochten af.

0: Goedemorgen.
1: De Q Musical met Born en Arne.
2: Hallo, goedemorgen allebei.
3: Good morning.
2: De laatste Q Musical voor de grote vakantie. Want volgende week voorzien wij al onze tijd voor zoveel mogelijk foute muziek. Maandag dan begint de foute 728. Maar we horen jullie wel nog terug op de finale dag, op vrijdag 26 juni. Aan jullie de eer, Born.
4: Maar ja, het is een beetje traditie intussen. We vinden dat heel plezant dat op vrijdag van de Foute Party, de finale dag van de Foute 728, dat wij kleine zelfstandigen of ondernemers, bedrijven, eens in het zonnetje zetten met een gratis foute reclamespot. En we doen dat zo graag dat we dat eigenlijk stiekem iedere vrijdag in de Foute Firma op Q Foute Radio ook al doen. En we vinden dat altijd een van de leukste dingen om te maken.
2: Ja, en dat is natuurlijk onbetaalbaar, hè? Een spotje door jullie gemaakt.
5: Dat is onbetaalbaar. Dat is een ongelooflijk platform dat je krijgt, inderdaad, als kleine zelfstandige. Helemaal gratis reclame. Ja, de enige voorwaarde is dat wij er wel ons eigen zin mee gaan doen. Dus het kan zijn dat het ook echt wel een beetje fout is, dat het u de rest van uw leven zal achtervolgen. Ja. Maar als je toch die uitdaging wil aangaan, dan kan je dus inschrijven via de Q-app of via qmusic.be. En wie weet krijg je dan een gratis reclame vrijdag.
2: Ja, en ook, dat zeggen ze toch altijd, hè? Er is geen slechte reclame.
4: Absoluut niet.
5: Nee, zeker niet. Dat is zeker niet als wij hem maken.
3: Ja, absoluut.
4: Nee. En als je voor een kleine bedrijfje een beursgenoteerde multinational wilt maken, dan begint het hier.
2: Als dit als muziek in de oren klinkt, dan kan je inschrijven dus op qmusic.be. En hopelijk klinkt ook jullie musical als muziek in de oren.
1: Born en Arne presenteren WK Voetbal, de Q Musical.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
7: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
8: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
7: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
8: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
7: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
8: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
7: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
8: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
10: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
12: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Weerman Frank heeft het net nog eens bevestigd. Het worden warme dagen. Je kan misschien afkoeling zoeken in de cinema. Want de nieuwe Toy Story film komt vandaag uit. De soundtrack is van Taylor Swift. Je hoort hem zo.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: De laatste voor de zomervakantie. Wat zijn de plannen voor de zomer, Born?
2: Een paar leuke projecten afronden, een paar nieuwe opstarten en dan tegen het eind van de zomer met het gezin naar de Azoren. Daar kijk ik wel naar uit. Dat zou een heel mooie bestemming moeten zijn.
3: Ja. Ja, gaan jullie ook opnieuw zo met een mobiloom? Dat hebben jullie nogal gedaan, hè?
2: Ja, maar dat gaan we nu niet doen, want ja, dat is een eiland, hè. Dat ligt heel ver van hier. Dus met de mobiloom tot daar is al moeilijk. Nee, we gaan daar ter plaatse rondtrekken.
4: Wel. Ik geloof in u, je kan het.
2: Ja,
3: En Arne, wat zijn jouw vakantieplannen?
5: Mijn hoogtepunt, buiten natuurlijk quality time met het gezin, is op de nationale feestdag op de Gentse feesten mogen spelen. Dat gaat heel leuk zijn. Half tien op het Luisterplein, dus dat is een heel goed uur. En daar nog een keer mijn eigen liedjes mogen spelen in mijn favoriete hometown. Dat gaat tof zijn.
0: Maar zeg nog eens waar en wanneer het?
5: Op 21 juli, dat is een dinsdag, om 21:30 op het Luisterplein.
0: Waar is het Luisterplein? Waar is dat?
5: Dat is eigenlijk het François Laurentplein. En dat is eigenlijk heel dicht bij Sint-Baafs, echt het centrum.
0: Ah, zo gezellig. Ja, dat is wel tof. Ik heb al eens Arne gezien, maar dat was al... Ja,
3: ik heb Arne ook al eens gezien.
0: Nee, maar ik bedoel, live zien optreden in Gent, maar dat moet, ja, dat moet bijna 20 jaar geleden zijn, Arne. We go way back, hè. Arne en ik als student. Goed.
5: Het is intussen nog beter geworden.
3: En volgende week vrijdag dan voorzien jullie dus kleine bedrijfjes van gratis reclame. Een op maat gemaakt spotje voor jouw bedrijf. En wij zenden dat dan gratis uit op de radio qmusic.be. Daar moet je zijn. Maar nu eerst nog een Q-musical over het WK voetbal. Welke wedstrijden heb je al allemaal gezien, Born?
2: Dat zijn er, wacht hoor. Nog geen enkele.
0: Hoi.
3: Geen enkele? Nee. Maar zondag is de volgende match van de Rode Duivels. Arne, dan ga je toch... Die ga je kijken, hè?
5: Ja, zo vanaf dat de grote schermen echt buiten gezet worden, zo kwartfinaal, halffinaal. Als ze daar geraken, dan verdienen ze mijn aandacht. Dan wil ik graag even kijken.
3: Ja.
0: U hoort het, dit zijn de ideale mensen om dit toernooi te bezingen.
1: Born en Arne presenteren WK Voetbal, de Q Musical.
6: Het WK is intussen een kleine week bezig aan de overkant van de oceaan en echte supporters zijn, ondanks alle obstakels, afgereisd naar de USA om daar hun natie naar de overwinning.

is nog maar de vraag. Want met het huidige migratiebeleid en de strenge controles is het allesbehalve zeker of je de USA wel binnengeraakt. Zowel supporters, spelers als scheidsrechters werden al de toegang geweigerd om de gekste reden.

Maar het WK is wel een welgekomen afleiding voor alle pijnlijke schandalen en oorlogen waar de VS in betrokken is. Dus is er nood aan brood en spelen. Net zoals Trump die zijn eigen verjaardagsfeestje gaf in de tuin van het Witte Huis met een potje...

Ja, ze hebben elkaar echt wel gevonden. Twee rijke, oude, blanke, machtsgeile mannen. De president van Amerika en de baas van FIFA, Donald Trump en Gianni.

0: is boos.
1: Terwijl voetbal zo'n mooie sport is die mensen van over de hele wereld zou moeten samenbrengen, wordt er op dit WK weer gedaan aan sportswashing, waarbij een organiserend land het toernooi gebruikt om zijn slechte imago op te poetsen en doet of er geen vuiltje aan de lucht is. Daarom zeggen

0: Ja.
1: Duidelijke boodschap.
0: Dat is ook een manier om het WK te bezingen, inderdaad.
2: Ja. Ja, en ik heb ook gehoord dat na de finale, dus als de wereldbeker wordt overhandigd, dat Trump mag blijven staan.
3: Ja.
2: Want dat was bij het WK voor clubs, stond hij daar ook zo tussen die Chelsea-spelers. En dan zag je die, Cole Palmer was het denk ik, zag je die echt zo zeggen van, waarom is die hier nog? Die moet toch weg, die moet toch weg? Maar Trump bleef zo mee feesten en is dus van plan naar schijnt om dat opnieuw te doen bij de winnaar van het WK. Dus dan krijg je de winnende ploeg met Donald Trump. Ja. In het midden. Oh, dat wordt weer zo vreselijk.
0: Ja. Born en Arne, merci. En heel graag tot de volgende week voor de gratis reclamespotjes tijdens de foute 728.
4: Yes.
1: Tot dan.
4: Yes,
1: kijk maar.
5: Dit is deze week de Q Topschijf.
6: Taylor Swift.
7: Hey, it's Taylor. I knew it.

0: topschijf van deze week. De soundtrack van de vijfde Toy Story film. Die komt vandaag uit. Ja, ik ben aan het twijfelen. Ik zou misschien willen gaan kijken.
1: Om even de tandpijn te vergeten.
0: Ja, ik weet het nog niet.
1: Maar ga je dan alleen kijken of met de kinderen?
0: Ja, met de kinderen dan. Hè.
1: Ah, dan moet je zo de Vlaamse versie kijken.
0: Ja, allee, ja, dat wel.
1: Tof, maar bij Toy Story vind ik wel zo, hè, Tom Hanks, die dan zo een van de stemmen is, dan denk ik, ik wil die wel graag.
0: Ja, maar ik ga geen Engelse versie kijken. Dat gaat nooit gebeuren, hè. Ah, ik bedoel.
1: Dan toch ook eens zonder de kinderen naar de cinema?
0: Ja, maar ik ga niet zonder de kinderen een Engelse versie van Toy. Dan zal ik wel wachten tot hij op Disney Plus staat of zo. Ah, ik bedoel.
1: Zeg, kwaai.
0: Nee, maar ja, wat? Oh. Zo, ja, nee, dat
1: zijn dat de pijnstillers die je zo licht agressief maken? Mai. Ja.

0: voor 8 bij Maarten en Dorothee.
1: Hallokes, ik ben Jens de Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
0: En straks...
2: Ja, de foute party wordt één groot feest, maar we hebben nog één probleem. We hebben nog niemand om het foute anthem daar te zingen. Vorig jaar was dat Wesley Song. Dit jaar sowieso een foute Q-luisteraar. Vanochtend een nieuwe auditie hier in de show. En jij mag eind deze week beslissen wie mag optreden op de foute party.
3: Wie wel al zeker op het podium staat, de Jordi, de foutste DJ van Leuven, die van ver een klein beetje, als je goed kijkt, op Jonas van Geel lijkt. En hij haalt zijn DJ-skills deze week al boven hier in de ochtendshow rond 20 over 8.

0: leveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
1: Energieleveranciers bieden nu nog massaal deals aan om klanten te overtuigen. Als je nu verandert, kan je nog honderden euro's voordeel doen. Er komt veel kritiek op de besparingen bij De Lijn. Dat schrapt vanaf volgend schooljaar 200 buslijnen voor leerlingen van buitengewoon onderwijs. Zij zullen langer op de bus moeten zitten en niet iedereen wordt nog thuis opgepikt. Terwijl het busvervoer vorig jaar net uitbreidde door de lange reistijden. Luisteraar Joy houdt haar hart vast voor haar zoontje van 6 met een vorm van autisme.
2: Ik vind dat eerlijk gezegd heel schandalig. Dat zijn ook kinderen die recht hebben om op tijd op school te zijn. 'S Ochtends is die meestal onderweg van 7:15. En dan durven we pas rond 9:00 op school aan te komen. 'S Avonds komt hij thuis tussen 6:30 en 7:30. Overprikkeld, de kluts kwijt, waardoor dat hij soms aanvallen krijgt.
1: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn ook niet te spreken over de besparingen van bevoegd N-VA-minister De Ridder. Op de G7-top met de belangrijkste industrieën zijn nieuwe sancties afgeklopt tegen Rusland. Die moeten de olie- en de gassector daar treffen en ook de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal is Lionel Messi met 16 goals mede topschutter aller tijden op een WK. Hij scoorde afgelopen nacht 3 keer tegen Algerije, waardoor titelverdediger Argentinië met 3-0 won. In dezelfde groep speelt Oostenrijk momenteel tegen Jordanië. Het staat daar 2-1. Eerder vannacht klopte Noorwegen nog Irak met de 4-1 en Frankrijk versloeg Senegal met 3-1. En nog op dat WK hebben onze Rode Duivels een oefenmatch gespeeld tegen de B-ploeg van de Seattle Sounders. Ze wonnen met 2-1, maar de match moet hen vooral fit houden voor de volgende groepsmatch tegen Iran, zegt collega Jarno Berto.
3: De doelpunten kwamen van Axel Witsel en Matthias Fernandez-Pardo. Romelu Lukaku heeft ook gescoord, al is zijn doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Wat nu nog volgt is een familiedag. Vanmiddag staat er dan nog een lunch op het programma met iedereen. En pas daarna gaat de focus volledig naar die tweede groepswedstrijd tegen Iran.
1: Dat is op zondag. Het is zomerzonnig vandaag bij 26 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het 31 graden en vrijdag zelfs 35 graden.
4: Maar die zijn nog altijd bezig, die zijn al 10 minuten over tijd.
1: Ja, het is nog altijd bezig inderdaad.
4: Heb je daar 10 minuten bij gedaan?
1: Ja, dat heb ik ook net voor het nieuws gezien, ja, want ik was aan het wachten op de uitslag.
4: Normaal. Die zullen waarschijnlijk veel hebben moeten drinken. Het zal er heel warm zijn.
1: Dat kan wel.
4: Speciaal.
5: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel op de A12. Daar is ter hoogte van Londerzeel een ongeval gebeurd. 25 minuten extra rekenen. E19 tussen Zemst en Machelen. 25 minuten erbij tellen. E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook 20 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier erbij tellen.
4: Goedemorgen trouwens en dankjewel dat je naar Q-Music luistert vanochtend. Je weet, het gaat heel erg warm worden. Wij hebben, denk ik, de mens gevonden die vermoedelijk het hardst zal zweten deze hittegolf.
6: Q-Music. Maarten en Dorothee.
4: Dat is voor zo na een welgemeende ochtendkus van Calvin Harris en Dua Lipa.

0: 7 over 8.
1: Het is woensdag 17 juni.
0: Vanaf 1 januari volgend jaar zullen er strengere regels zijn voor stroom- en aardgascontracten. Kortingen voor nieuwe klanten mogen niet meer zo groot zijn. En daarom lijkt het nu alsof de leveranciers nog alles uit de kast halen. Rap, rap, rap. Als je voor elektriciteit en aardgas overstapt van leverancier, kan je deze maand nog tot ruim 900 euro voordeel doen.
2: Ja, dat is altijd, hè, dat ze zo om de zoveel tijd wel eens aanraden van hey, check het eens, vergelijk het eens goed. Ja. Je hebt daar verschillende sites voor, hè, waarop je dat kan doen. Maar 900 euro, dat is stevig voordeel al. België is steeds minder een bierland. In 1962 waren wij nog wereldkampioen bier drinken, maar het biergebruik per inwoner daalt sindsdien dus jaar na jaar. Zelfs een WK-zomer verandert daar weinig aan. Want je zou dan toch denken, als er zoiets een WK'tje is, dan gaat dat... Maar dat is dus niet genoeg om opnieuw richting wereldtop te gaan.
0: Er zijn veel alternatieven. Vroeger was het bier of wijn en nu is het... Ja.
2: Je hebt ook heel veel lekker alcoholvrij bier.
0: Zeker,
2: hè?
0: Zeker, absoluut. De oudste zoon van voetballer Cristiano Ronaldo is jarig vandaag. Cristiano Ronaldo junior wordt 16 en zijn papa speelt vanavond voor de eerste keer op dit WK. Portugal tegen de stylish guys van de Democratische Republiek Congo met hun... vesten met luipaardprint, heel vet. Argentinië speelde tegen Algerije. 3-0 voor Argentinië. Daar waren ze heel blij mee in Argentinië. 3 goals voor Messi. Gol, gol, gol, gol, gol.
3: Para Rodrigo de Paul. Boca de Paul para Leo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Para el primero, Leo, pegale, pegale, pegale, pegale. Pegale.
0: Oh,
2: ik vind het echt altijd zo sfeervol in zo'n andere taal, zo die, ja, die commentaar.
0: Heerlijk,
2: zo leuk.
0: Heerlijk.
2: Vandaag begint de 95ste Baloise Belgium Tour, de Ronde van België. 5 dagen koers, zondag de finale. Tom uit Sint-Niklaas, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, jij gaat meerijden in de Baloise Belgium Tour.
4: Ja, klopt.
2: Oké, zijn de benen ingesmeerd?
4: Dat is niet zo belangrijk voor mij. Ik rijd niet mee als fietser. Ik rijd mee als mobiele seingever op de motto.
2: Mobiele seingever op de motto? En wat moet je dan precies doen? Wat zijn jouw taken tijdens de tour?
4: Dat is eigenlijk, wij rijden voor het, een paar minuten voor het peloton. En wij, onze opdracht is eigenlijk gevaarlijke punten aanduiden aan de renners door middel van een gele vlag en een fluitje.
0: Amai, dat is, ik dacht dat dat een dag op voorhand al gedaan werd.
4: Ja en nee, er worden echt al bouwplans gezet. Dat zijn eigenlijk de grote totems voor echt heel gevaarlijke punten. Maar toch moeten er motards meerijden voor de verkeerseilanden aan te duiden. Of een wagen die dat hinderlijke parkeert staat. Of een wagen die dat een oprit verlaat. Putten in de baan, paaltjes in de baan.
0: Oh man,
4: je kunt
0: dat
4: zo tot niet bedenken of het bestaat.
0: Lijkt mij intens dat je zo constant de weg moet scannen naar hier kan iemand echt heel hard op zijn gezicht gaan. Daar moet een vlag. En zo constant en dan dat peloton dat achtervolgt jou dan ook. Dus dat is toch echt... Dat is wel intens, hè?
4: Ja, inderdaad. Dat is een hele dag werken voor ons.
0: Amai. En dan bij die temperaturen zie je dat.
2: Ja, het gaat toch heet worden ook?
4: Het gaat voor ons inderdaad ook vrij warm worden. Want wij, ja, renners die hebben dan enkel een outfit aan. Wij hebben ook nog een volledig motopak aan.
0: Goh.
2: En kan je dat gevoel van de hitte in dat motopak beschrijven? Voel je dan al na 10 minuten het zweet van je lijf gutsen? Of?
4: Het valt mee. Het is te zien hoe warm het echt is en hoe groot de vochtigheid is. Maar het kan wel zijn dat na 10 minuten, een kwartiertje, de eerste zweetdruppels van de rug beginnen lopen.
0: Ja, dat kan wel.
2: En om hoe laat moet je er zijn vandaag om te beginnen?
4: Vandaag ben ik vrijgesteld. Het is vanaf morgen dat ik de rit mee rijd.
2: Ah, ja.
4: Vandaag is nog werken een dag voor mij.
0: Dit is jouw hobby.
2: Ja, wat je net hebt omschreven klinkt voor mij ook wel als werken, maar dat doe je dan eerder uit passie, zo met de koers meerijden als motaar.
4: Ja, klopt. Dat is eigenlijk gewoon als passie. Ik ben heel hard geïnteresseerd in wielrennen en ik ben dan aangestoken door vrienden om mee te rijden. Dus dat is, het is een hele dag bezig zijn, maar ja, het is eigenlijk ook meer de ervaring van in de koers zelf mee te rijden dat je hebt.
2: En wat vind je zo de coolste renner die je al eens van heel dichtbij hebt gezien?
4: Ja, echt de grote, Wout van Aert, een Mathieu van der Poel. Ook een Pogacar. Die heb ik ook al een paar keer van dichtbij gezien. Nu, ik rij ook heel veel wielerwedstrijden bij de dames. Dus ja, dat is dan een lotte kopakkie.
2: Wauw, amai, je hebt echt zo de grootte der aarde. Je hebt daar echt al oog in oog mee gereden eigenlijk.
4: Ja, klopt.
2: Oké, heel cool. Tom, vandaag nog succes met dan gewoon werken. En vanaf morgen met dan werken uit passie.
4: Ja, inderdaad. Dankjewel.
2: Geniet ervan en probeer het een beetje fris te houden. Salut, hè.
4: Salut,
2: hè.
4: Ik probeer.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Goedemorgen, 7:15. Vandaag begint de 95e Baloise Belgium Tour, de Ronde van België. Tom uit Sint-Niklaas, die hadden wij net aan de lijn. Die gaat zweten als motaar in de koers. Zo'n heet pak bij 30 graden. Maar hij kan wel opnieuw grote vedetten spotten.
1: Ja, het zijn veel grote namen die meerijden. Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jasper Stuyven, Florian Vermeers. Ook internationale renners die aansluiten. Binyam Girmay bijvoorbeeld, die fietst ook mee. Dus ja, ik vergeet die zo op de een of andere manier zo. Even die koers. Dat is, nee, niet Binyam Girmay, maar ik bedoel... Zo, dan denk ik, ah ja, juist. Ja, die zit daar ook nog tussen. Op een bepaald moment ging dan zo naar de Tour de France af te tellen.
0: Ja.
1: Dus, tof.
0: Ja, voor mij is dat... Nog een WK.
1: Is altijd zo'n verrassingske voor mij. Dan denk ik, ah, leuk. Nog extra koers deze week.
0: Houd de 728 ook nog. Ja, welke foute hits wil jij volgende week zeker horen? Stem voor jouw favorieten via de Q-app en qmusic.be. Het foute alter ego van Jonas van Geel voorziet jou elke dag van stemadvies. De Jordi staat klaar met 7 minuten, 28 seconden foute muziek. En...

0: de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: Avicii, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Van verre lijkt hij op Jonas van Geel, van dicht eerder op de Jordi. Volgende week vrijdag op de Foute Party, nu al bij ons. Wij komen in de sfeer voor de foutste week van het jaar. Met 7 minuten en 28 seconden foute muziek in de mix.
7: Goedemorgen, de Jordi hier. Ik hoop dat uw buren al vertrokken zijn naar hun werk. Want we gaan de boksen een keer open draaien. Volle gaas.

Days, maar dan een uur lang. En mijn voorprogramma mag er ook zijn. K3, Ojolelei, Ingeborg, Halleluja, Den Donzel, Grote Meneer, Respect en Natalia. Mo, mo, mo.

0: seconden stemadvies van de Jordi. Met onder andere de Spanish Vibes van Ricky Martin.
1: Pitbull.
0: En ook Vlaamse foute hits. Xink, de Vriendschapsband, Samson en Marie, natuurlijk ook Natalia. Zij staat ook op de foute party. Zoals de Jordi. Tickets, qmusic.be.
2: En morgen dus opnieuw stemadvies van de Jordi. Iets over 7 al wel. Dus zet je wekker goed op tijd. En dat gaat sowieso misschien ook deugd doen. Hè? Zo op tijd wakker zijn, even de frisheid voelen. Een beetje vroeger op de dag, voor we dan morgen de eerste keer boven de 30 graden gaan.
0: Details krijg je zo meteen van Weerman Frank. Eerst gaan we nog doen van You Got Me So High, Got Me So High, Won't You Be Mine, Be Mine. Dat is... You got me so high, got me so high. Daar word je ook vrolijk van, hè.

0: Goedemorgen, kamerad. Half negen, Daphine heeft het nieuws. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland.
1: Ja, de leiders van de G7 zaten daarover samen en hebben dat afgeklopt. Ze hebben beslist dat er extra sancties komen om Rusland te treffen in die oorlog met Oekraïne. Het zijn strengere regels voor de olie- en de gassector, importbeperkingen bijvoorbeeld. En Oekraïne krijgt dan weer extra militaire steun van de G7. Zij krijgen meer luchtverdediging, onderscheppingsraketten en ook lange afstandswapens. Lange afstandsraketten zijn dat dan. Opvallend wel, want Amerikaans president Trump past daar ook bij. Volgens de andere landen kan deze goedkeuring de kans op vrede bieden in Oekraïne. En dan vanaf volgend jaar verbiedt de overheid dat leveranciers bij nieuwe stroom- en aardgascontracten kortingen en cadeaus geven door de verborgen voorwaarden die daar vaak aan vasthangen. Je moet dan nu bijvoorbeeld een jaar klant blijven om die voordelen te kunnen krijgen. Energieleveranciers lokken daardoor nu nog snel nieuwe klanten door nu wel nog met serieuze welkomstkortingen te komen. Soms tot honderden euro's win je ermee, terwijl minister van Consumentenzaken Beenders de bedrijven net had opgeroepen om daarmee te stoppen.
2: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We moeten er nog van genieten vandaag, want vanaf morgen wordt het bakken, hè?
3: Ja, puffen en zweten, dat is een feit, hè. Dus vandaag is het dan nog zo'n graad of 26, op dit moment 17, 18. Dus dat zijn eigenlijk zeer aangename temperaturen. Bovendien is het ook niet zo dat het een volop zonnige dag wordt, hè. De zon gaat af en toe schuil gaan achter meer bewolking. Helemaal droog, dat houden we ook niet. Het is zo dat plaatselijk toch wat regen kan vallen. Of een enkel buitje in de loop van de namiddag, hè. Dus als er stapelwolken tot ontwikkeling komen, dat wel. Maar dus voor de rest is het echt wel toch genieten vandaag. Want ja, vanaf morgen... We weten het allemaal. Hè. Dan gaan we echt het tropische toer op. 31 graden morgen al. Met weliswaar nog een... Ik denk dat de luchtvochtigheid nog sava is. Dus gaan we een zonnige dag hebben met pas 's avonds eventueel kans op een warmteonweer. Ja, en dan vrijdag hou je vast 34, 35 graden. Dat is allemaal te veel van het goede natuurlijk. Ja. Hè. We gaan starten met een enkele onweersbui vrijdag. Met in de loop van de dag natuurlijk weer droog en zonnig weer. En dan vooral 's avonds moeten we opletten voor eventueel zwaar onweer dat vanaf het zuidwesten gaat binnenkomen. En dan het weekend blijft het warm sowieso met 29 graden op zaterdag. En Maarten...
2: Ja, maar wie krijg je berichtjes, Frank? We hoorden dat je een WhatsApp-berichtje kreeg op de achtergrond.
3: Allee, mannetjes toch. En ik moet me proberen te concentreren.
2: Maar ben jij al heel de tijd aan het sturen, Maarten?
4: Nee, ik hoorde gewoon twee belletjes en die anderen zijn van mij.
3: Ach, is dat niet mogelijk?
2: Maar wie had er eerst een berichtje gestuurd, Frank, voor Maarten?
3: Je gaat het niet geloven. Maar
2: iemand,
3: dat
2: van
3: is dus,
4: iemand van ons.
3: Ja. Paulien.
2: Ja. Ah ja.
3: Maar ik had een mailje gestuurd. Allee, ik had eigenlijk een foto van een mail gestuurd. Allee, als je het al moet weten. Naar Paulien. En ze schrijft, foto is wat wazig. Dus kan je hem anders gewoon forwarden via mail. Dus voilà. Dat is dus dat ene bericht. En voor de rest is het van Maarten.
2: En wat schrijft Maarten dan?
3: Ja, goed bezig. Frank, is geluid staat nog aan. Misschien uitzetten voor de radio. En dan nog eentje, want dat stoort anders. En nog eentje, goed bezig, Frank. Ja. Weet je, kinderen van 10 jaar doen dat ook in de genomen.
2: Maar hij heeft tandpijn, hoor. En het is heel vermoeiend om te komen werken vandaag.
3: Ja, ik snap het.
4: Sorry. Ja. Waar waren we nu eigenlijk?
2: Dat het warm is.
4: Dat het warm wordt. Ja,
3: ja, dat we, dus die vrijdag, je hebt even eens weten. En het weekend ook nog altijd warm. Hè. Dus zelfs de kans op onweer neemt dat weer af. Dus staat ons een mooi weekend sowieso ook te wachten.
4: Kijk eens. Leuk. Dankjewel, Frank. Tot morgen, hè.
3: Ja, tot morgen.
2: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de A12. Ter hoogte van Londerzeel is een ongeval gebeurd. Een half uur erbij tellen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier extra. E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg een kwartier erbij tellen. Sleep
5: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles. Slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Eerlijk is tegelijk het hardste en zachtste dat je kan zijn.
7: Hi, I'm Ed Sheeran and you're listening to Maarten en Dorothee.
6: Maarten en Dorothee.

0: see what?
1: Yeah, yeah, yeah. Ed Sheeran.
0: Goedemorgen.
1: 7:30. Los in de Hitterhof.
2: Ja, ongeveer.
3: De foutste stem op de werkvloer.
1: Ja, vandaag toch al de derde auditie van de vijf. Wij zijn op zoek naar iemand die het foute anthem wil zingen op de foute party.
4: Op het werk wordt elke dag meegezongen op heel veel plaatsen met het foute uur. Dus dat leek ons de ideale plek om deze talentenjacht te doen. QDJ Joren die is vandaag verantwoordelijk om de auditie van kinderverzorgster Chinook in goede banen te leiden. Waar ben je precies beland, Joren?
5: Wel, Maarten en Dorothee, ik zit op dit moment in het idyllische Opuurs. En op dit moment is het hier rustig, maar dat kan ook elk moment veranderen, want ik heb Chinook eigenlijk nog niet gezien. Zij is op dit moment de kinderen aan het verwelkomen. En nu, luister eens even mee. Dat zijn kinderen die worden afgezet door de mama en de papa, die die een hele dag niet gaan zien en die huilend, Maarten, je zult het misschien wel herkennen, die huilend op dit moment aan het afwachten zijn, wanneer zie ik mijn ouders terug? Maar gelukkig is Chinook er en die doet haar werk met zoveel plezier, maar of ze ook met evenveel plezier na al dat gebrul hier zal kunnen zingen, dat gaan we zo meteen ontdekken.
1: Ja, dat is goed, laten we dat afspreken. We horen jou zo meteen.
3: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728. Q.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
6: Er is een pakje voor jou.
5: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Sounds better with you.
13: Maarten en Dorothy.

0: Katy Perry. Firework komt eraan. En vuurwerk zal er ook zijn op de Foute Party. 26 juni in Flanders Expo. Volgende week vrijdag. Het enige dat nog ontbreekt is iemand om het foute anthem te zingen.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Elke ochtend doet één foute stem auditie om 9 uur aan de start van het foute uur. Vrijdag, na de 5e auditie, dan kan je meteen stemmen op jouw favoriete foute stem. Q-DJ Joren die is nu bij kinderverzorgster Chinook.
0: Ja, in volle ochtend rush worden daar kindjes gedropt. Heb jij Chinook ondertussen al gevonden?
3: Wel, Maarten en Dorothee, ik heb Chinook nog altijd niet gezien, dus ik denk dat ik ze eens ga roepen. Ik heb me ondertussen wel zeer comfortabel gezet.
0: Ja.
3: Chinook! Komt er eens bij, jong. Zet u. Ik heb hier de ereplaatsen voorzien.
2: Kleine zeteltjes.
3: Zeg, heb jij eigenlijk wel tijd om zo meteen te zingen? Want wat een zotte kot is dat hier 's ochtends?
4: Ja, gelukkig heb ik mijn lieve collega's die mijn kindjes nu aan het opvangen zijn. Dus ze zijn in goede handen, zodat ik even tijd heb om hier een liedje te komen zingen.
3: Hij gaat dat ongelooflijk goed doen zo meteen. Daar ben ik je van overtuigd. Want jij bent al helemaal bij Wikivief, hè, zoals ze zeggen. Het is met al die... Want er zijn veel kinderen die binnenkomen 's ochtends. We hebben het zojuist ook al gehoord. Dat is af en toe eens met een traantje. Hoe ga jij daarmee om dan?
4: Ja, meestal probeer ik hun zo wat verschillende soorten speelgoed aan te bieden. En soms is dat heel snel over, want dan zeggen we dat ook 's avonds tegen de ouders van de deur was al toe en hij was al gaan spelen. Dus meestal is dat heel snel over.
3: Goed, en hoe hard zit het kind nog in jou?
4: Heel hard. Ja, ik probeer echt wel heel veel met de kindjes om mee onnozel te doen en te zingen en te dansen. De muziek staat hier elke dag op, van 's ochtends tot 's avonds. Dus ze krijgen de muziek van mij al mee.
3: Oh ja, want ben jij ook zo de collega die hier het meest van al zit te zingen en waarvan dat anderen zeggen, oh, Chinook is weer bezig.
4: Een beetje wel. Ja. Ze zijn niet zo van... Oh, allee, weer al. Maar ze vinden het ook wel tof dat er hier vaak muziek op staat en dat de kindjes zo leuk dansen. Dat doen ze in de andere groepen ook. Dus ja, ze vinden dat wel heel leuk.
3: Hoe heb je je voorbereid op deze foutste stem op de werkvloer?
4: Wel, ik heb dat hier dat liedje, het foute anthem, een paar keer laten afspelen. En de kindjes waren ondertussen aan het dansen en ik was dan mooi aan het meezingen. En dan keken ze ook zo eerst van... Huh? Wat is dat? En dan begonnen ze eigenlijk kei leuk mee te dansen en te springen op het liedje. Dus ik heb ze ermee bij betrokken.
3: Ben je er klaar voor?
4: Ik denk het wel, ja.
5: Born ready?
4: Yes.
3: Oké, dan zou ik zeggen, het is bekend aan u.
4: Top, dank u.
0: Oké, wij zijn er ook klaar voor.
1: De foutste stem op de werkvloer.
6: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: Harry is betoverend. Vraag dat maar aan Justin Trudeau. De ex-premier van Canada. Ja, het was een beetje gedoe, een beetje controverse, want de Justin is natuurlijk ex-premier van Canada, dus je zou verwachten dat hij, als hij naar het voetbal gaat, dat hij dan naar de Canadezen gaat kijken, die in Toronto moesten spelen tegen Bosnië-Herzegovina. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is naar Amerika gaan kijken.
1: Oké. Okay.
0: Was maar een paar uren verwijderd van elkaar, die match. Hij zegt, oh, Canada, nu ik geen premier meer ben... Ik ga gewoon naar Amerika kijken. Het had er misschien ook mee te maken dat Katy Perry zijn lief moest optreden voor de match.
1: Dat vind ik nu wel een goede uitvlucht.
0: Ja.
1: Allee, of een goed excuus.
0: Hij zei, sorry Canadezen, soms roept de plicht van een steunende boyfriend. Maar je weet wel voor wie ik duim. Om de World Cup te pakken met een Canadese vlag erbij. Dus Justin wil toch nog even laten weten, oké, jongens, ik support er wel echt nog altijd voor Canada. Dus ja. Het Foute Uur begint elke dag met het Foute Anthem, dus openen wij daar uiteraard ook de Foute Party mee.
1: Alleen, we zijn dus nog op zoek naar iemand om het te zingen op het podium als een soort van dirigent voor de rest van Flanders Expo. Zometeen om 9 uur is het aan kinderverzorgster Chinook. En met elke auditie komen wij ook een stap dichter, ook bij de Foute 728.
0: Ja, die begint maandagochtend al. De hele week tellen wij af naar de Foute nummer 1 met volgende week vrijdag jouw kans op een gratis reclamespotje.
1: Born en Arne, die je kent van de Q-musical, die maken dat. En wij zenden het gratis uit op de radio. Dus Born, die zei het vanochtend al, als jij van jouw kleine bedrijfje een beursgenoteerd bedrijf wil maken...
0: Zoals SpaceX.
1: Het kan gebeuren, ja. Hè. Schrijf je in op qmusic.be.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Meteor, hij gaat altijd op zoek naar de nooduitgang.

0: Goedemorgen. Richting het fout uur. Bruno Mars en Mark Ronson erbij. Uptown Funk.
1: Straks bij Maarten en Dorothee. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: Zij ziet 30 tot 40 deuren per dag. En ze komt overal een warme maaltijd brengen. Wendy uit Sint-Truiden weet dus wat het is om snel te werken. En snel werken, dat gaat daar goed van pas komen.
1: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-music.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Geen welkomstkorting meer op energiepakketten. Energieleveranciers mogen vanaf volgend jaar geen welkomstkorting meer geven van de overheid door de verborgen voorwaarden daarbij. Zo moet je nu bijvoorbeeld vaak een jaar klant blijven om ze te krijgen. Energie-expert Kenneth van Sina legt het uit.
5: Energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen en dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
4: Leveranciers lokken nu nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen tot honderden euro's. De Verenigde Arabische Emiraten hebben weer 3 drugscriminelen uitgeleverd aan ons land. Dat brengt het totaal nu op 15. Criminelen uit de hele wereld trokken daar naartoe omdat er daar amper samenwerkingen zijn met buitenlandse autoriteiten. Maar al 2 jaar worden er weer criminelen aan ons land uitgeleverd. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk

0: party volgende week. Vandaag al de derde auditie.
1: QDJ Joren staat bij Chinook uit Baasrode in het kinderdagverblijf waar ze werkt. Joren, is ze er klaar voor? Kunnen we?
2: Ja, we zijn dus bezig met de laatste stemopwarmingen, Maarten en Dorothee. Okay. Dus doe mij nog even na. Tsa, tsa, tsa.
3: Tsa, tsa, tsa.
2: Tippen, tappen, tippen, tappen, top.
3: Tippen, tappen, tippen, tappen, top.
2: Ja, Chinook, ik denk dat jij er klaar voor bent. Ik ga jou volledig. De stage is yours. Ga ervoor en geniet.
3: Dankjewel.

0: audities achter de rug zijn, dan kan jij vanaf deze vrijdag mee beslissen welke Q-luisteraar het foute anthem zingt op de foute party.
1: Ja, daarnet gaf Chinook uit Baasrode het beste van zichzelf vanuit het kinderdagverblijf waar ze werkt. Q-DJ Joren is erbij.

0: Ja, ik sta hier bij de sterren van de ochtend natuurlijk. Hoe goed heb jij gezongen, Chinook?
1: Dank u.
0: Ja, echt. Ja, maar dat was te zien ook. En je weet wat ze zeggen, hè? Achter een sterke vrouw staan nog twee sterke andere vrouwen, collega's van jou, de achtergronddanseressen. Goedemorgen, mevrouw.
2: Goedemorgen.
0: Waarom vind jij dat Chinook de foutste stem op de werkvloer moet worden?
2: Ja, misschien mag ik dat niet zeggen, maar ze is gewoon de foutste collega. Maar in de goede zin van het woord natuurlijk. Ze staat hier altijd te dansen, te springen, te zingen. Met die kindjes, dat is gewoon niet normaal.
0: Ja, fout zijn is natuurlijk een compliment. Hè? Dat is het grootste compliment dat je iemand kunt geven. Bij een andere collega ga ik nu staan. Goedemorgen, mevrouw.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ga je dan ook meekomen? Stel dat Chinook wint, hè, de foutste stem op de werkvloer. Kom je dan mee dansen op het podium van Vlaanderen?
3: Zeker en vast. Zeker en vast. Ja. Zeker en vast. Zeker en vast.
0: Dat staat genoteerd, Maarten en Dorothee. Okay. Dus die zetten we mee op de lijst, want zij twee zijn nodig om haar nog extra te laten shinen. Maar Chinook, you did a great job, girl.
1: Dankjewel.
4: Ja, dat heeft ze fantastisch gedaan. Er komen ook veel berichten binnen van mensen die maar het was zo ontzettend goed. Ja. Ze heeft wat fans verzameld, dat is duidelijk. Maar de race ligt nog steeds open. Hè. Vrijdag beslissen wij pas wie op dat podium terechtkomt. Golden Earring in het foutuur. When the lead

0: Vincent Live brengen de Backstreet Boys hun officiële merchandise uit. Allee, ja, de Vlaamse Backstreet Boys, hè.
1: Wij, de Romeo's.
2: Featuring Gerben.
0: En ja, ikzelf dus ook, hè, Vincent Virus.
2: Backstreet's back, alright.
0: Ja, Gerben, dat was niet nodig. Koop nu je tickets voor de Foute Party en krijg het exclusieve t-shirt van de Vlaamse Backstreet Boys er gratis bij. Kopen, kopen, kopen dus! De officiële release, straks bij Vincent Live.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zeg jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse binnenring. Tussen Strombeek-Bever en Machelen moet je 10 minuten extra rekenen. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten extra. En dan nog richting Brussel op de enige 10 tussen Vilvoorde en Machelen ook 6 minuten erbij tellen.
10: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
11: Wendy uit Sint-Truiden, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Wat doe je van werk?
12: Ik ben maaltijdbedeler.
11: En hoeveel adressen doe je elke dag?
12: Gemiddeld op 35 of 40.
11: Dan ben je dan toch een hele dag mee bezig.
12: Au. Een voormiddag toch.
11: Ah, oké, het is halftijd en je moet 40.
12: Het is halftijd.
11: Amai, amai, amai. Okay. Heb je dan tijd om nog een babbeltje te slaan met de mensen? Of is dat echt zo, hier is uw eten, dag.
12: We proberen ons best wel te doen voor toch hier en daar een babbeltje te doen.
11: Ja, ja, ja.
12: Indien mogelijk.
11: Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
12: 1426,23 euro.
9: Maar dus het halftijdswerken is elke dag een halve dag?
12: Elke dag een halve dag, ja.
9: Oké. Okay. En vind je dat fijn? Want ja, je werkt eigenlijk wel elke dag. Hè? Je moet, het is niet, ja, je kan ook halftijds werken en zo 2,5 volle dagen werken bijvoorbeeld.
12: Het is goed verdeeld, het is heel fijn en het zijn fijne collega's. Dus.
9: Ah, leuk. Oké. Okay. Wendy, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. En dan verdien je ja, wat je zou verdienen als je voltijds de job zou doen. Je mag je 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord is het afgelopen. Ik hoorde mezelf even heel hard dubbel. Heb je iets veranderd aan de telefoon of zo, Wendy?
12: Nee, toch niet.
9: Ah, oké. Okay. Top. Want we moeten je goed kunnen verstaan. En voor de antwoorden, dat is het belangrijkste.
12: Jawel.
9: Ah, oké, okay, super.
11: Dan gaan we eraan beginnen. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
9: Hoeveel punten is een gescoorde vrije worp waard in het basketbal?
12: 2.
11: Nee, 1. Een gewone shot is 2. Ah. En van heel ver is 3. En dan zo'n vrije worp is 1.
9: Was het een gokje?
12: Dat was een gokje,
11: ja. Ja. Niks aan te doen. Je moet gokken in dit spel. Je moet vooruit. Als je dacht, dat zal het zijn, dan moet je dat gewoon doen. Je hebt geen tijd om alles na te kijken.
9: Nee,
11: dus,
9: voilà.
11: En nu draait het verkeerd uit, maar dat mag je jezelf echt niet verwijten.
9: Nee, zeker niet.
12: Dat is jammer, maar het was leuk.
11: Ja.
9: En wat is de maaltijd die je vandaag rondbrengt, Wendy?
12: Kippenboot met een slaatje.
9: Oh, goed. En ook een beetje fris inderdaad. Als het zo warmer weer wordt, kunnen jullie daar rekening mee houden? Want soms zijn de boodschappen of de inkopen al gedaan, voor je weet.
12: Ja, het menu ligt meestal wel op voorhand al vast.
9: Ja, dus morgen is het kroketten met rosbief en...
12: Zo'n dienaard, ja.
9: Merci om mee te spelen. Succes nog met de ronde. En geniet ook van het zonnetje deze namiddag. Hè.
11: Salut, hè.
12: Dankjewel, doei.

0: kende niemand daar. Die is gewoon naar die set gereden. Misschien met haar vader of zo. Daarna naar de supermarkt. Niemand kende haar. Maar zo werd ze weer een ster. Britney Spears, Baby One More Time. Ik heb niet veel talenten, maar een van mijn talenten is wel dat ik kan meezingen met René Froger. En dat ik dus perfect kan meelippen met dit nummer. Bijvoorbeeld, ik kan niet zeggen dat ik iets kort kom. Geen idee, geen bedoel, wat gebrek aan liefde is. Vandaag goed zit mijn derde videorecorder. Van nu af aan is er dus geen programma dat
1: of
0: ik...
1: moeilijk met al die pijnstillers, wegens dan pijn vandaag.
0: Zijn er wel, ja. Ik doe mijn best. Ik ga...

0: Luister naar Q Foute Radio. Op DAB Plus, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout.
1: Proxima stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Carrefour.
5: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Goedemorgen, hier is Delphine met het nieuws van 10.
9: Goedemorgen. Een explosie aan een huis in Anderlecht. De brandweer bevestigt dat er vannacht mogelijk een brandbom is gegooid. Er vielen geen gewonden, maar de voordeur van het huis raakte wel beschadigd. De politie onderzoekt het motief nog. Bij eerdere gelijkaardige explosies, ook in Anderlecht, was er vaak een link met het drugsmilieu. Het groeipakket helpt effectief tegen kinderarmoede. Dat heeft bevoegd minister Caroline Gené laten onderzoeken. Dankzij die gerichte steun halveert het aantal kinderen dat onder de armoedegrens opgroeit, zegt ze.
10: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
9: 1 op de 10 kinderen in ons land groeien op in armoede. En de Britse tv-presentator Jeremy Clarkson heeft een agressieve kanker. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Clarkson is 66 jaar. Je kent hem vooral van het auto programma Top Gear op BBC. Zon en wolken, 26 graden en lokaal ook een buitje vandaag. Daarna tropisch. Morgen 31 graden. 'S Avonds kans op warmte onweer. Vrijdagavond ook, maar dan wordt het ook 35 graden.
8: Amai. Ondertussen 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 9 minuten ben je kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook richting Antwerpen vertraag je A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 6 minuten bij tellen. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
11: Music.
12: Matthias van den Bulke.
8: Gisteravond scoorde Noorwegen 4 keer op het WK en ze scoren ook in de hitlijsten met de Bausa. Yeah.

Deze hit van Pink is ondertussen een classic geworden, want het nummer bestaat 20 jaar deze zomer. En nog deze zomer.

Kygo, Andy Lewis en Lost Without You. Er bestaan nog zekerheden in het leven. Alex Warren die scoorde gisteren 10 op 10 in Repeat of Niet. En dat was volgens de verwachtingen.

0: Heel serieus in de smaak. Alex Warren is op dit moment echt een van de mannen van het moment. Dus het was te verwachten dat hij 10 op 10 ging scoren. Betekent dus zometeen een nieuwe song in Repeat of Niet na Cameron Whitcomb.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Hou je van een goede ochtendshow?
5: Maarten en Dorothee.
4: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
4: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
11: Peugeot. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
14: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
15: Excuse me.
16: Ja.
15: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
16: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
14: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
18: Midas.

Jente uit Roeselare vraagt: Matthias, is er volgende week terug een foute week op Q? Het zal wel zijn, Jente, zeker en vast. Volgende week krijg je de foute 728. En zo meteen om 10:30 krijg je stemadvies van de slimste mens ter wereld. Repeat of niet. Maar eerst nieuwe muziek in Repeat of niet van een niet zo nieuwe DJ. Topic is een Duitser en die ken je sowieso. Hij heeft al heel wat hits gescoord. Hij heeft de handen in elkaar geslagen. Deze keer met Becky G. Dat is een van de grootste namen in de Latin popwereld. En wij willen weten wat jij ervan vindt. Laat u vooral gaan in de Q-app en stuur...

Becky G en topic met Sorry Papi. Repeat of niet? Isabel stuurt niet Sorry Papi. Dat is haar mening, dat is duidelijk. Anna uit Rotem die deelt die mening niet. Ze zegt, the summer hit is born. Wat een geweldige schijf. Repeat, Matthias, ze wil het graag nog eens horen. Fien uit Veurne heeft ook een repeat gestuurd. Ze had het gisterenavond al gehoord bij Jore Linse rond 20:20. En het speelt al de hele avond en hele ochtend af op haar Spotify. Sylvia uit Aalst is niet zo'n fan. Het is een niet voor haar. Ze vindt het gewoon niet zo leuk. Maar voor de rest zijn bijna allemaal positieve berichtjes die binnenkomen. Sander uit Zarren die zegt repeat. Een dansje placeren op het werk. Als dat mag van de baas, waarom niet, Sander? Maxime uit Zedelgem die heeft ook een repeat gestuurd. Frankie uit Kieldrecht ook. Laat de zon maar komen. En Laura uit Izegem die heeft ook een repeat gestuurd. Met een zonnetje daarbij en met ook een cocktail emoji. Dat zijn twee van mijn favoriete emojis, beste Laura. Goed, het nummer gaat door naar Vincent Live straks.

0: Volgende week dus de foute 728 bij Q-Music, maar zonder stemmen geen lijst natuurlijk. Dus ga vooral stemmen op qmusic.be of via de Q-app. En zeg maar zeker dat de slimste mens ter wereld ook proud to be fout is. Je hoort zo meteen zijn foute favoriet. Eerst de files, want het is 10:30 en er zijn 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring schuift het langste aan richting Nederland. 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 5 minuten vanaf Antwerpen-Zuid tot Deurne. Ook richting de grens met Nederland op de E34 gaat het trager. 6 minuten moet je bijtellen vanaf Reti tot aan de grens. Maar op andere plaatsen verlies je dus minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1. Op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Felix Heermans en mijn favoriete foute hit is Anja van Gorky. Omdat Luc de Vos mijn favoriete rockstem is van Vlaanderen.

0: foute 728. Q-Music.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op ikea.be.
7: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
8: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
7: Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
11: Ik ben blind.
12: Wij zitten vast.
11: Ik ben blind.
12: Het licht is uitgevallen. Oh, ik dacht even...
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
13: Yellow.
0: Q-Music.

to the Rain van Adele. En zo zie je maar, aan alle mooie liedjes komt een einde. Maar maak je geen zorgen, de toekomst van Q-Music is sowieso in goede handen. Allee, dat hoop ik toch. En je kan het in elk geval zelf horen vandaag.

Walker met Faded. De toekomst van Q-Music is in goede handen. Allee, het is te zeggen, dat hoop ik toch op dit moment. Q-Academy. Je kan er zelf over oordelen op dit moment in onze Q-app of via qmusic.be, want daar hoor je op dit moment onze Q-Academy studenten. Die hebben de afgelopen maanden heel wat uren radio gemaakt, heel wat geoefend. We waren geen kat, daar heeft kunnen luisteren weliswaar. Het werd gewoon niet uitgezonden. Zo simpel is het, maar wij hebben uiteraard backstage wel kunnen luisteren. Nu wordt dat wel uitgezonden. Dus hun talent hoor je op dit moment via de Q-app of via qmusic.be. Daar kan je klikken op Q-Academy Radio. Een mini-digitale zender hebben we ervan gemaakt. En daar zal je op dit moment de stem horen van Noah. Noah is begonnen om 10 uur daarnet en je hoort ze nog tot 12. Dan is er ook Matthias. Goeienaam. Tussen 12 en 2. En deze namiddag is er ook nog Brit tot 4 uur. Dus ja, ze hebben elke 2 uur om het beste van zichzelf te geven. Ik weet nog, 9 jaar geleden ben ik ook zo begonnen via de Q-Academy. En de stress die ik had, oh my god. I feel them. Maar het was het zeker waard. Anders zou ik hier na 9 jaar niet nog altijd...

New Radicals. And you get what you give. Onze studenten van de Q Academy zijn ook alles aan het geven. Clara uit Diest, die vraagt via de app. Als ik hier een berichtje stuur, Matthias, zien de studenten van de Q Academy dat dan ook binnenkomen? Het zal wel zijn, Clara. Laat die berichtjes maar komen. Noah, Matthias en Britt, die zullen er heel blij mee zijn. En als jij hun talent ook wil horen, de Q Academy studenten kan je beluisteren via de Q-app of qmusic.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
2: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11. Dat krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Protest in Brussel. Verschillende mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International betogen in Brussel tegen de komst van de Taliban. Die zouden naar ons land komen om met de Europese Commissie te overleggen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. De Taliban zijn aan de macht in Afghanistan. Ze nemen daar vrijheden af en onderdrukken de rechten van vrouwen. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Steunpunt Welzijn op vraag van bevoegd minister Caroline Genee.
4: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht.

0: 5 minuten extra. Richting Antwerpen A12. Ook 5 minuten file rijden vanaf Aartselaar tot aan de Kleidalaan. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Music. Matthias van den Bulk.
0: Het vuurwerk in de Q Top 40 komt deze dagen van Samber. Je hoort hem naar Camille en haar epische viool.

man die voor het vuurwerk zorgt in jouw Q-top 40. Hij staat ermee op nummer 1, Homewrecker van Samber. Oké, okay, belangrijke vraag. Hoe is het gesteld met je outfit en je goesting? Geen rare dingen denken nu. Ik heb het wel degelijk over de foute party van volgende week vrijdag in Flanders Expo in Gent. De outfit is namelijk superbelangrijk. Dat is echt waar. En als ik een tip mag geven voor deze editie, als het misschien je eerste is, draag zo weinig mogelijk. Ja, en dat zeg ik niet omdat ik zelf ook meestal niet zoveel aan heb. Nee, ik zeg het omdat het gewoon altijd heel warm is in Flanders Expo. En je moet kunnen dansen, je moet kunnen bewegen. Dus als je daar in een gigantisch flamingo-pak gaat toekomen, dan ga je zweten. En dat is niet zo aangenaam voor de medemens en ook niet voor jezelf. Dus voilà, ik zou zeggen een Marcelleke, een rokje en misschien wat pluimen in je gat. En you're ready to go.

0: We gaan onze Tanja uit Evergem even moeten helpen. Ze zit namelijk met een dilemma. Ze weet nog niet welke outfit ze gaat aantrekken op de foute party. Ze twijfelt tussen schoolmeisje in uniform of rups. Zoals Heidi Klum ooit deed op het Met Gala. Oh ja. En dat is de moeilijke, want ik zeg het, ja, het gaat er heel warm zijn. Het kan natuurlijk ook niet meer uit elkaar liggen dan die twee, schoolmeisje in uniform of rups. Als je single bent, Tanja, dan zou ik als schoolmeisje in uniform komen. Ja, daarmee ga je net ietsje meer in de smaak vallen, denk ik, dan als een rups.
1: Straks bij Vincent Live brengen de Backstreet Boys hun officiële merchandise uit. Al ja, de Vlaamse Backstreet Boys. Hè.
2: Wij, de Romeo's.
1: Featuring Gerben. En ja, ikzelf dus ook, hè, Vincent Virus. Backstreet's back, alright.
2: Ja, Gerben, dat was niet nodig.
1: Alright. Koop nu je tickets voor de foute party en krijg het exclusieve t-shirt van de Vlaamse Backstreet Boys er gratis bij. Kopen, kopen, kopen dus. De officiële release. Straks bij Vincent Live. Vincent Live.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
7: Jackpot, we love you!
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto.
7: Let's go!
6: Omdat het kan. Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
8: 4.000?
6: Ça va toch, dat is €20.
8: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Mannekes.
10: Bombie.
9: Ik ga schilderen.
10: Nee, Bombie, we gaan klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Oh ja.
9: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
14: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: Q Music.
19: Q

0: de nieuwe Taylor Swift. Q topschijf deze week. I knew it, I knew you. Ze heeft deze week een nachtje doorgetrokken. Het was niet om uit te gaan, maar wel om te werken. Ze is druk bezig aan nieuwe muziek. En zoals je misschien ook weet, Taylor Swift werkt altijd 's avonds aan nieuwe muziek of tot een gat in de nacht. Dus als jij ook 's nachts moet werken, dan heb je een band met Taylor Swift. Dan zijn jullie echt collega's, dus te zeggen. Ondertussen 1 minuut over 11:30 en er zijn 4 files van 5 minuten of langer. Richting de grens met Nederland op de E34 ga je het traagst. 20 minuten moet je bijtellen tussen Oud-Turnhout en de grens. Ook op de Antwerpse ring richting Gent 12 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland ook een file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten. En vanaf Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost moet je 8 minuten bijtellen. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Laura Tesoro en mijn favoriete foute hit is Pump It Up van Denzel, omdat dat gewoon super nostalgisch is.

0: is een ex-nummer 1 hit, Fever Dream. Bloep. De outfit op de foute party is van levensbelang. Daar draait het ook deels om natuurlijk, in een leuke foute outfit naar Flanders Expo afzakken. Het leuke bij de outfit op de foute party is dat alles kan en alles mag. Bij Febe zijn de outfits net gearriveerd, laat ze weten via de Q-app. 20 stuks in totaal, want ze gaat in een groep van 20 man. 20 collega's allemaal in het thema Baywatch. Ja, ik zie het al voor mij. Dat is sowieso een groep die ik ga willen spotten.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Chinook uit Baasrode?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
3: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benji.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
10: Play it smart.

Not Serial Lover, de nieuwe single van Sienna Spyro. Het zal wel zijn. Vanaf vrijdag kan je stemmen wie de foutste stem op de werkvloer wordt. Drie kandidaten hebben we al gehoord in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee deze week. Nog twee te gaan. Ik mag er morgenochtend op uittrekken, niet om te zingen, maar wel om de zanger te gaan zoeken. Het is namelijk morgen de beurt aan Brahim. En hij gaat het foute item zingen in het station van Gent Sint-Pieters. Dus als je morgenochtend de trein neemt in Gent en je ziet iemand in een glittervestje, het is waarschijnlijk Brahim of het is waarschijnlijk ik. Vanochtend was het de beurt aan Chinook. En Chinook heeft dat zeer goed gedaan.

0: Martijn uit Rumbeke weet al wat hij gaat aandoen op de foute party, maar ik weet niet of wij er klaar voor zijn.
1: Wel, Matjas, ik zit vrot van de hosten voor te komen naar de foute party.
0: Goed zo.
1: En er doet het zo weinig mogelijk, dus mijn Borat-pakje is al zeker klaar.
0: Oei, ja. Ja, wat moet, dat moet zeker, Martijn. Zorg gewoon dat alles zo goed weggestopt is. Ja. Zo'n Borat-pak, Harry Styles, zou het ook niet afgaan. Zelfs Harry Styles.

0: Het is ondertussen 1 over 12. Delphine is er met nieuws.
1: Goedemiddag. Wout van Aert past voor de Tour de France. Hij heeft nog te veel last van zijn elleboog, dat laat zijn ploeg weten. Van Aert viel tijdens een training op zijn elleboog weken geleden. Die blijkt nu ontstoken en Van Aert raakt niet op tijd in topvorm. Hij noemt het zelf een grote teleurstelling. De Tour de France was een van zijn belangrijkste doelen dit jaar. De eerste rit is op 4 juli. De doodrijder van Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assisenjury in Bergen beslist en dat is ook wat het Openbaar Ministerie had gevraagd. De jury vond geen verzachtende omstandigheden. De man werd vorige week al schuldig bevonden aan 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Zijn neef, die naast hem zat toen ze inreden op een carnavalstoet 4 jaar geleden, krijgt 2 jaar cel met uitstel voor schuldig verzuim. En het Vlaams parlement houdt straks een debat over de besparingen bij de lijn. Dat schrapt 200 busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn, want zij zit voor het werk in het buitenland. Je hoort de oppositie Partij Vlaams Belang.
2: Sowieso zal er een actualiteitsdebat zijn, met of zonder De Ridder. En nog eens met de andere ministers, de minister-president, mevrouw De Mier, de minister van Onderwijs. In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister De Mier. Dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs.
1: Morgen is er ook nog de commissie Mobiliteit. Het is niet duidelijk of De Ridder dan terug is. Zon, wolken en een lokaal buitje vanmiddag, wel 26 graden. Morgen wordt het 31 graden en vrijdag een bloedhete 35 graden met wel telkens kans op warmte onweer.
0: Jammer van Wout van Aert, natuurlijk, die niet naar de Tour gaat. Maar we hebben mooi weer, dat verzacht

0: steenweg. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Music. Matthias van den Bulke.
0: En eentje die ik sowieso naar rechts zou swipen op Tinder. Ik kom hem helaas niet tegen. Damiano David.

Faithless. 10 over 12. Op deze woensdag 17 juni. Een hele fijne middag. Blij dat je weer luistert naar Q-Music. Het is nog exact 10 dagen en dan gaat ons Q-Beach House in Oostende terug open. Je bent zeer welkom dan voor tapas, drankjes, summer vibes, live muziek, etc. Je kent het concept en het recept sowieso. Er is al een soort van sneak peek van hoe het er gaat uitzien dit jaar. Dat je kan checken op onze socials, op qmusic.be, maar ook op de Instagram-pagina van Q. En ik moet zeggen, ik kijk enorm uit naar het Beach House, maar het gaat een klein beetje anders zijn dan anders. Normaal gezien ben ik altijd op de officiële opening van het Beach House, maar dit jaar niet. Ik heb namelijk een ticket voor Werchter Boutique gekocht. Ja, dat is op dezelfde dag, dus het is met pijn in het hart. Maar ik zeg het, de line-up van Werchter Boutique is dit jaar zodanig goed dat ik niet anders kon dan gaan. Want ik geef een huisfeestje voor twee. Roxy Dekker. Ik wacht alleen.

op één dag. Mika komt ook naar Werchter Boutique. En ik wil die man al heel lang live zien. En ook Katy Perry staat op de wei van Werchter Boutique. Dus ja, ik kon niet anders. Ik vind het wel echt spijtig hoor. Maar ik ga er 8 van de 9 weken wel zijn in het Q Beach House. Dus dat compenseert, denk ik wel. Katy Perry hoor je trouwens straks, Becky. Q.

je zomer fouter dan ooit met de Foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout. Op

0: foute 728. Q-Music. Kissie, kendo, lekker op de camping. Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissen.
8: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour.
11: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
12: Ah, super. Allee.
11: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
12: Ah, dan is het gewoon.
11: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
12: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
11: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
13: Hoogstraten.
11: Hoogstraten aardbeien.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.

0: En dan zie ik deze vrouw. Voor de eerste keer in mijn leven. Ze staat op Werchter Boutique. Volgende week zaterdag. Katy Perry en Roar. En ik ben lang niet de enige die naar Werchter Boutique gaat volgende week zaterdag. Sieben uit Oudsbergen, die gaat er ook zijn. Suzy uit Balen ook. Zij moet er helpen, ze gaat er werken. Wie weet, tap je wel een pintje voor mij, Suzy, dat zou fijn zijn. Doe ze maar extra vol dan of zo. Of doe 1 plus 1 gratis. Misschien wel. Hé, want pintjes kosten wel wat op een festival. Enfin, goed. Ook Jolien uit Hasselt is erbij op Werchter Boutique. En wel, wie weet allemaal, tot volgende week.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu de nieuwe van Lost Frequencies, Live It All.

0: dat presentatrice en actrice Lien van den Broek proud to be fout is? Dat zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar wat is haar go-to foute track? Je hoort het zo meteen bij Q. Maar eerst de files, want ondertussen is het 12:30 en er zijn 10 files van langer dan 5 minuten. We beginnen bij de langste, die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra rekenen vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West en 14 minuten vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Dus al bij al daar samen een half uur erbij. Richting Gent, 8 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Ook op de E34 richting Nederland. 11 minuten extra vanaf Oud-Turnhout tot de grens. Ring rond Gent richting Zelzaten. File rijden vanaf Brugse Vaart tot Wippelgem. 8 minuten bij daar kwijt. Dan richting Antwerpen. E19, 6 minuten bij vanaf Sint-Joop en Goor. E313, ook 6 minuten vanaf Frans tot Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring dan 6 minuten extra vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. De buitenring 5 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En ook op de E429 staat er nog een file tussen Tubeke en de Bergse Steenweg. Daar doe je 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Lien van den Broek en mijn favoriete foute hit is Laat het gras maar groeien van Sam Goris. Omdat ik dan weer uitkijk naar zo de goede zomerdag.

0: Kygo, Khalid en Griffin. En daarvoor kreeg je Sam Goris en Laat het gras maar groeien. Tara uit Willebroek stuurt er nog over. Wat een topschijf van Sammeke. Guess the song. Geeft zoveel energie. En wel, Tara, volgende week de foute 728. Je gaat uit je vel springen van energie, sowieso. Nu gaan we Guess the song spelen. Dat is een spel waarbij we eigenlijk jouw parate muziekkennis op de proef stellen. Je krijgt zo meteen een fragmentje te horen. Een snippet. Een stuk muziek uit een bekende Q-hit. En het is aan jou om te raden welke hit we zoeken en van wie. De lijnen van de Q-app gaan open in 3, 2, 1. Het is in een andere taal. Het is een hit uit 2001. Maar welke hit hoorde je zo net? Even denken. Als je het weet, het juiste antwoord, uitvoerder en titel in de Q-app graag.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Leg het op, laat het op. Werkt het op stroom?
12: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
13: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
16: Q-Music.

0: Veel alerte luisteraars vandaag, zo zie ik het graag. Wie hoorden we hier en met welke Q-hits? Het was lekker exotisch en ook zomers. Past perfect bij het weer deze week. Heel veel kleine jonge luisteraars, want het is uiteraard woensdagmiddag. Dus zijn er al veel die gedaan hebben met school. We luisteren onder andere naar De Kleine van Christine, denk ik.
1: Mannetje met me gusta tu.
0: En ook De Kleine van Ine heeft gestuurd.
2: Me gusta tu. Manu Kao,
0: ongeveer.
3: Zingen gaat niet lukken.
0: Oké, okay, Kelly.
3: Ik heb niet zo'n groot zangtalent.
0: Dat is oké. Okay.
3: En uitspreken, me gusta tu, denk ik, van Manu Chao.
0: Ja, dat is zeker juist. Rino nog?
4: Te-re-te-te-te-te. Me gusta tu.
0: Ja! Me gusta los aviones, me gusta tu. Perfecte song, denk ik, voor tijdens je woensdagmiddag break. Probeer pauze te nemen in de zon als je kan. Het is eigenlijk een opsomming dat hij zingt van allemaal dingen die hij leuk vindt. Me gustas tú. Dit is Manu Chao, Becky. 12 de la noche en la...

voor één. Manu Chao, Black You en Mi Gustas Tu. Ik denk dat we allemaal een beetje zijn zoals Manu Chao. Hij zingt dat hij houdt van reizen, van de motto en van de zee. Van de motto misschien nu iets minder mijn ding, maar bon. Ik zou dat dan vervangen door Jolien Roets, want daar houden we uiteraard ook van. Ja. Ze komt eraan zo meteen. Ik heb nog

0: morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Mannekes, Bombie, ik ga schilderen.
7: Nee, Bombie, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg iemand een tom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op ikea.be.
14: Zeg de Vos.
15: Ja, Lemmes.
14: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
15: Oei, wat doet hij er zo op?
14: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
15: Ja, en?
14: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
16: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
17: Dat is
18: de Vos Lemmes.
19: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
20: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
19: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
21: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
22: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
23: Goedemiddag.
22: Wout van Aert past voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training al voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Op zijn elleboog die raakte ontstoken, waardoor hij in die Tour al moest opgeven. En blijft maar duren, zegt collega Stijn Vlamenk.
24: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage. Stond ook nog niet op zijn scherpst. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma Liezebike beslist heeft om van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper. Ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen en dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
22: De Tour was dan ook een van zijn grootste doelen dit jaar. De doodrijder van de carnavalstoet in Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assise jury beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf ook gevraagd. Collega Katrien Salissen van in Bergen.
25: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt. Hij is veroordeeld voor 7-voudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
22: En zijn passagier krijgt 2 jaar cel met uitstel voor schuldig verzuim. De bestuurder van 17 die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat is verhoord, dat weet HLN. Het jongeman raakte zelf zwaar gewond, daarom duurde het zo lang voor ze hem konden ondervragen. Bij die crash overleed iemand van 16 en vielen er nog 4 gewonden. De bestuurder zou voor het ongeval nog nooit met de auto hebben gereden. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Zon, wolken en een lokaal buitje vanmiddag 26 graden. Morgen 31 graden, vrijdag 35 graden met telkens kans op warmte onweer. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 17 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 10 minuten bij. Op de E17 van Zwijndrecht tot Antwerpen-West 5 minuten. En ook op de E19 verlies je van Kleine Bariel tot Antwerpen-Noord 5 minuten. Op de Brusselse buitenring dan, tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 9 minuten bij. En op de binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan tot Jette 8 minuten. Op de ring rond Gent, tenslotte in de richting van Zelzaten, van Brugsevaart tot Wip.

0: Lekker de middag in met Lady Gaga en ook lekker weertje zeg vandaag. Vanaf morgen zitten we met tropisch weer zelfs. Dat wordt zweten en puffen. En toch ben ik aan het snotteren. Niet normaal. Alsof het terug herfst is of zo. Ik moet dus keiveel niezen. Mijn neus zit al de hele dag verstopt. Ik voel me echt ellendig. Ik snap het niet. Hoe kan dat nu? Maar bon, ik hoop dan dat we de komende dagen er gewoon alles gaan uitzweten. En vitamine D gaan opdoen. De zomer die is wel in aandacht. Toch, dus hopelijk is er beterschap op komst.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En het wordt de zomer van Bas Serra. Look at him, this is all because of you. Q sounds better.

0: Zie.
1: Oei, bij Nadia uit Gerardsbergen is er helemaal niks te werken, merken van het lekkere weertje. Ze stuurt dus een frisse wind en al de hele dag bewolkt. Is de Belg al tevreden als het niet regent? Het antwoord is zeker ja. Oké, het is een beetje wisselvallig dan over het hele land, niet overal zonnig. Kimberly uit St. Paul's kan ook niet genieten van het weer, want ze is ziek. Ja, kijk, dus net als ik, hè. Snotteren, verstopte neus, niezen. Maar Caroline die stuurt ook nog een voice.
2: Jolien, stop met dat mooi weer, want boven de 20 ben ik niet welgezind, want ik heb veel te warm. En snotterende neus, je hebt misschien hooikoorts. Groetjes.
1: Zou dat? Is het hooikoortsseizoen nu? Ik weet het eigenlijk niet. Was dat niet in het voorjaar meer? Vroeger had ik dat heel fel als kind, dat weet ik nog. Maar de laatste jaren is dat precies beter. Maar dat kan dan terugkomen, of hoe werkt dat?
3: Straks bij Vincent Live brengen de Backstreet Boys hun officiële merchandise uit. Al ja, de Vlaamse Backstreet Boys. Hè.
4: Wij, de Romeo's.
5: Featuring Gerben.
3: En ja, ikzelf dus ook, hè, Vincent Vierens.
5: Backstreet's back, alright.
3: Ja, Gerben, dat was niet nodig. Alright. Koop nu je tickets voor de Foute Party en krijg het exclusieve t-shirt van de Vlaamse Backstreet Boys er gratis bij. Kopen dus. De officiële release. Straks bij Vincent Live.
5: Vincent Live.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
8: 5. Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
9: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
8: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
9: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
8: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
9: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
8: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
10: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia, movement that inspires.
11: Voorwaarde op kia.be.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
17: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
18: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
19: Oh, ik zat eens op zoek.
18: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
19: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
18: Nou, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: Shania Twain. Koen uit Waregem stuurt een bericht. Jolien, van hooikoorts kan je bijna de hele zomer last hebben. Als iemand allergisch is aan iets dat net in bloei staat, dan heb je het zitten. Groetjes van een lotgenoot. En Bart uit Endermonde stuurt ook nog.
1: De maanden mei en juni zijn graspolen.
0: Maar jongens toch, ik ben dus niet verkouden. Ik ben meteen iedereen aan het zeggen dat ik verkouden ben. Iedereen die op dit moment aan het snotteren is, is gewoon allergisch aan gras. We leren bij. Crazy. Goed, dat hij grappig en slim is, dat weten we al. Maar proud to be fout is Kamal Karmach dus ook. Hij kiest zo meteen zijn favoriet voor de foute 728. En hij kiest goed. Hij kiest echt goed. Eerst nog de files. Er staan er 8 op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 14 minuten. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten bij. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel verlies je 6 minuten. Richting Antwerpen op de E19 van Sint-Joppetgoor tot Antwerpen-Noord 9 minuten extra. En op de E17 verlies je van Kruibeke tot Antwerpen-West 7 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 8 minuten extra. En op de binnenring van de Groot-Bijgaarde dan Saarlaan tot Jette 7 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
3: Hey, ik ben Kamal Karmach en mijn favoriete foute hit is Khalid met C'est la vie, omdat we op dit moment in zo'n rare wereld leven, dat we gewoon terug wat meer moeten genieten van het leven. En we denken aan alles, het is inflatie, het is miserie, het is oorlog. En net dan is het belangrijk om in onze micronetwerk van ons gezin en vrienden en familie gewoon te

0: Liedjes Miles Smith en Niall Horan. Zometeen de king of funk of soul. Maar het is deze week al bewezen dat onze Q-luisteraars ook een pakje kunnen zingen, hoor. En zeker als het Proud to be Fout is.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Chinook uit Baasrode?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
3: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Q Music.

0: Valt op vrouwen met ritme. I just might. Bruno Mars, I just might. Oh, I just might. Dan denk ik dat Chinook uit Baasrode wel het type is van Bruno.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Want zij deed vanochtend auditie om de foutste stem op de werkvloer te worden. En ze deed dat live.

0: Ja, Chinook kan zingen hoor. Zij kan zingen. Ze deed het echt goed. Er kwamen ook een paar reacties binnen in de Q-app van Imke bijvoorbeeld uit Roeselare. Ze heeft een hele toffe stem, Chinook. Ik stem sowieso voor haar. En Nathalie uit Tienen die stuurde zelfs stop met zoeken. We have a winner. Nog niet. Nog niet. Dat is alleen morgen. En overmorgen zijn er nog 2 audities. En pas daarna mag je stemmen op je favoriet. Dus vanaf vrijdag na de laatste auditie mag je stemmen. En op maandag weten we dan wie die vacature op onze foute party mag invullen en samen met ons uit de foute anthem mag brengen. Heel spannend. Ja, en stem op je favoriet, hè.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met

moment Solid op nummer 23 in jouw Q-top 40. Een berichtje van Stijn uit Nienhoven, die stuurt hiep, hiep, hoera, Jolien. Dat is heel lief, maar je bent een dag te vroeg. Het is morgen mijn verjaardag pas. Nu, die telt al hoor. Ik neem die felicitatie al mee. Dus dank je wel. Heel erg lief. En morgen mag je mij dan overspoelen met berichtjes in de Q-app. Ik verwacht niet minder. Deze man, die zou gisteren jarig geweest zijn. Op 16 juni zou hij 55 geworden zijn. Maar we moeten hem al missen sinds 96. Dit was postuum een nummer 1 hit voor Tupac. Het fenomenale Changes.

0: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Go Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
5: Goedemiddag.
4: In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 9 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. De ene reed achteraan in op de andere. 2 gewonden zijn er erg aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. De lijn onderzoekt dat nog. De bestuurder van het drama in Strepy moet onmiddellijk naar de cel. Dat heeft de assisevoorzitter in Bergen bevolen. De man van 38 kreeg 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Collega Katrien Saal.
6: Laat ons zeggen dat er hier een beginnend luid applaus weer klonk. Applaus dat meteen in de kiem werd gesmoord door de voorzitter. Ze zei voor dergelijke reacties is geen plaats in een assise zaal. De advocaat van Paulo Valson had gevraagd om hem met een enkelband thuis te houden gedurende de 15 dagen termijn waarbinnen ze cassatie kunnen aantekenen.
4: Maar daar ging het Hof dus niet in mee. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. Frankrijk maakt zich op voor een eerste hittegolf van het jaar. Het wordt daar vandaag in de meeste regio's meer dan 30 graden. In het zuidwesten en centrum van het land zelfs tot 37 graden. En zondag kan het op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Anderlecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby uit Zweden. Dat is gloot in Nyon in Zwitserland. De heenwedstrijd wordt al op 23 juli gespeeld in Zweden. De terugmatch volgt een week later in Brussel. Vanmiddag en vanavond meer zon, 26 graden bij ons. Morgen en vrijdag zonniger en ook warmer. Morgen 31 graden en vrijdag 34 graden. 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 17 minuten bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je 9 minuten. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 6. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 11 minuten bij. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 8 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 7 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzate tussen Brugsevaart en Evergem 10 minuten bij. Op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde en Jette verlies je 6. Dus hier versprongen. Ja, 6 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Music.
8: Jolien Roets.
4: Wat doe je als je s'avonds in een van de grootste stadions van de wereld moet optreden? Harry Styles, die weet het.

Turn the lights off. En de lichten die mogen zeker nog even uitblijven, want een goede slow die werkt het allerbest als het een beetje donker is. Zo lekker dicht tegen elkaar. Niemand die kijkt, alleen jij en je favoriete persoon. Het is misschien een beetje raar op woensdagmiddag, maar als je hart zegt doen, ja, dan moet je luisteren, hè. Dit is Roxette.

0: komt een klacht binnen van Katelijne uit Koekelaren. Ze stuurt: Jolien, ik probeer hier al een uur om mijn ogen even dicht te doen. Maar je music staat op, dus het lukt me niet. Veel te goede muziek. Sorry, Katelijne, maar het gaat er ook niet meer in zitten, want de namiddag blijft goed. Top, zou ik dat zelf durven zeggen, want de Q-top schijf die is onderweg.
1: Mannekes, ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen. Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
7: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
19: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
19: Meer info op IKEA.be.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op Midas.be.

0: je topschijf. Deze week Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, uit de soundtrack van Toy Story 5. Deze week extra veel in onze playlist. En dat vindt Tom uit Leuven niet erg. Het staat bij me de hele dag door op repeat, stuurt hij in de Q-app.
1: Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.
0: De nieuwe Toy Story film kan je vanaf vandaag trouwens gaan checken in de cinema. En hij krijgt bijna overal 5-sterren recensies. Ontroerend en hilarisch lees ik. Ik ben er niet klaar voor. Die gaat volgens mij recht naar het hart. Als je vandaag gaat kijken, laat het mij weten.

0: trappen.
1: Weppa, zometeen stemadvies van James Cook voor de foute 728. Dus we blijven nog een beetje in de foute vibes na Ricky Martin. Maar eerst ga ik even kijken naar de files. Er staan er 9 op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Dus het is wel drukker aan het worden op deze woensdag. Wacht, welke dag is het? Ja, woensdag. Ik was het even vergeten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 39 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 24 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 25 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Zwijnaarden en Gentbrugge 26 minuten bij. Daar is een ongeval gebeurd. Van Haasdonk tot Antwerpen-West verlies je 24 minuten. Op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 19 minuten bij. Op de E19 van Sint-Joppentgoor tot Antwerpen-Noord 14 minuten. Op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever ook 14 minuten bij. En op de E313 verlies je van Massenhoven tot Antwerpen-Oost 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
3: Hey, ik ben James Cook en mijn favoriete foute hit is Mbap van Hanson. Gewoon omdat...

0: Via Dean en Man I Need. Ze was de langst genoteerde in de queue top 40 tot vorige week. In totaal hield ze het 36 weken vol in de lijst. Maar deze week is het over and out. Nergens meer te bespeuren of toch niet met Man I Need. En dus neemt een andere zangvogel haar plekje over. En die hoor je straks na Enrique.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.
2: Van

0: de foute 728. Q-Music. Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
0: Q Music.
2: Q. Doe mij maar

Daarvoor is misschien nog iets te vroeg, maar de radioluider, dat mag zeker. Voor de langst genoteerde in de Q-top 40 deze week. En die eer is voor Sienna Spyro. De dochter van een juwelier. En dat merk je, want ze heeft een diamanten stem. Ze is piepjong, nog maar 20 jaar. Maar ze klinkt alsof ze heel wat heeft meegemaakt. Hè. Je kan haar zo'n beetje ja, de soort van Amy Winehouse van haar generatie noemen of zo. Heel particulier stemgeluid. Eerder dit jaar stond ze bij ons in een uitverkochte Ancien Belgique. Dat is al een hele prestatie voor een beginnend artiest. Maar ze is klaar voor een stap groter en die gaat ze ook zetten. Volgend jaar op 16 maart staat ze met haar My House Tour in de Vorst Nationaal in Brussel. Dus dat is een hele grote zaal. Haar grootste Belgische concert tot nu toe wil je niet missen als fan. Als je dat niet wil missen, omdat je een fan bent, de kaartjes daarvoor kan je kopen vanaf morgenochtend, 18 juni om 10 uur 's ochtends. Dus als je wil gaan, zet je wekker, want volgens mij gaat dat snel gaan, snel uitverkopen. Op 3 juli komt dan Sienna haar debuutalbum uit. Dat heet Visitor en daarop staat de gelijknamige single. Than me for the night, for some pleasure, if that's all we are. Ook zo magistraal. En als je de extended deluxe versie gaat aanschaffen, dan hoor je daarop ook Material Lover. Komt ook uit de film The Devil Wears Prada 2. En in de Q-top 40 doet ze het heel erg goed, want Material Lover staat op 27. En haar doorbraaksingle Die on this Hill staat al 29 weken in de lijst. Deze week helaas op 40. Vrijdag hoor je of ze het nog volhoudt. Dit is de langst genoteerde, Sienna Spyro.

Marieke uit Assenede heeft al tickets voor Sienna, haar concert volgend jaar in Vorst. Ja, dat zal dan met een pre-sale zijn, hè? Een echte fan, denk ik daar. Altijd zo'n mooi, dromerig momentje, die Die on this Hill.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
3: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
4: Een goedemiddag.
3: Minister van Onderwijs Joël Demeer is bereid om de bevoegdheid van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs over te nemen. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen. Tot nu lag de bevoegdheid bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Zij krijgt bakken kritiek omdat de lijn nu weer moet besparen op dat leerlingenvervoer en daarom 200 buslijnen schrapt. De wissel stond al in het regeerakkoord, maar was dus nog veel discussie rond. Wanneer Demeer overneemt is nog niet duidelijk. In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 9 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. 2 gewonden zijn er ook erg aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Je hoort de politie.
5: Deze middag hebben we een kopstaartaanrijding gehad tussen 2 trams in Mortsel. De voorste tram stond eigenlijk stil aan de halte. En de tram die er achteraan kwam, is daar achteraan op ingereden. Maar de reden, dat zal het onderzoek verder moeten uitwijzen.
3: Het onderzoek loopt. AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Tcherkassy. Dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon en halen we tot 31 graden. Het is druk op onze snelwegen. 8 files waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 37 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komt daar nog eens een kwartier bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost een kwartier. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 21 minuten extra. Op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen-West een kwartier bij. Op de A12 in de richting van Antwerpen van Viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid 13 minuten en van Leugenberg tot Antwerpen-Noord verlies je 11 minuten. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 13 minuten extra, maar als je nog op een andere plek in de file staat verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Music.
6: Jolien Roet.
3: Zometeen een van de protégés van Martin Garrix. Hij leert het dus van de beste. Eerst nog Dasha en Austin.

Een Canadees, allee, eerder een Canadeesje. Hij is pas 21, Thomas Gray, en verovert nu al de wereld dankzij zijn hit Rumours. Q-music. The rumors are true trouwens. Het Q Beach House wordt dit jaar weer epic. Met een nieuwe studio op het strand. Ook een beetje een anders ingevulde beachbar. Maar er gaat heel veel te doen zijn zoals elke zomer. Er gaan elke dag activiteiten zijn. Sportactiviteiten, dingen met eten, muziek, uiteraard live muziek. Brunch, er is eigenlijk elke dag wel iets. En de kalender voor de zomer, die staat nu al in de Q-app. Dus als je je zomerplanning aan het maken bent, dus aan het kijken bent van waar heb ik even een dagje verlof nodig, of waar ga ik dat eens inplannen, of wanneer wil ik eens naar de kust, check de kalender in de Q-app en plan gewoon je dagje bij ons. En je bent ook heel erg welkom op onze officiële opening. En die is traditiegetrouw op zaterdag 27 juni, de dag na de foute party. Ik ga er ook zijn. Maar weinig slaap. Op heel weinig slaap. Wel goede vibes, dat beloven wij jou nu al.

0: Zij komen op woensdag 15 juli naar het Q Beach House. DJ Licious en Milo. Ze gaan daar live hun hit Forever Young brengen. Just remember, we're forever. De volledige kalender van wie wanneer komt, die vind je terug in de Q-app.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Chinook uit Baasrode?
2: Iedereen van jong tot oud.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.
4: Want daar is Maya de Bij.
5: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
6: Het verhaal begint, dus kom maar dichterbij.
5: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
16: NowJobs.
17: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
18: Adem uit, Lucy. Ja, en nog.
17: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
18: Ja, blijf gaan.
17: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: En als de zon er nu bij jou nog niet doorgekomen is, dan toch door je radio. Galantisch en Leider. Zometeen hoor je de Britney Spears van Vlaanderen kiezen voor haar favoriete foute plaat. Gepast ook voor Britney Spears. Eerst gaan we eens kijken hoe het loopt op onze Vlaamse snelwegen. Er staan 8 files waar je 10 minuten of langer verliest. Dat zijn er best wat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 31 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 19 bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je op dit moment 13 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 24 minuten extra. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 17 minuten. Op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever 14 minuten. En op de A12 van Poldervliet tot Antwerpen-Noord 13. Op de ring rond Gent in de richting van Zelzaten verlies je van Evergemse Steenweg tot de Riemensteenweg 16 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Jade Mintjes en mijn favoriete foute hit is Oops, I Did It Again van Britney.

0: Vincent Live brengen de Backstreet Boys hun officiële merchandise uit. Al ja, de Vlaamse Backstreet Boys. Hè.
1: Wij, de Romeo's.
0: Featuring Gerben. En ja, ikzelf dus ook, hè, Vincent Virus. Backstreet's back, alright.
1: Ja, Gerben, dat was niet nodig.
0: Koop nu je tickets voor de Foute Party en krijg het exclusieve t-shirt van de Vlaamse Backstreet Boys er gratis bij. Kopen, kopen, kopen dus! De officiële release. Straks bij Vincent Live. Vincent Live.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
3: 4.000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
5: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
6: Ah ja, oké, okay, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
6: Oef.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
9: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
8: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
9: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
8: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
9: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
8: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
9: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
14: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
16: Meer info op IKEA.be.
18: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
19: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
20: Dat is de ja van Jumbo.

als je wil gaan sporten, doe het 's ochtends vroeg, zou ik denken, de komende dagen. Een berichtje binnen van Evie uit Wevelgem. Ze laat weten dat ze gestemd heeft net voor de foute 728. Ik ben net even haar top 3 gaan opzoeken, want ze had het er niet bij gezet. En die is volledig Belgisch, die top 3 van haar. Op 3 zet ze de Kreuners. Extreem meezingbaar, die Ik Wil Je. Een plaatje hoger. Ja, het was het jaar van K3, dus die moesten er wel bij.

een beetje zo je laten voelen hoe het hier volgende week gaat klinken, hè, bij Q. Maar misschien denk jij er helemaal anders over. Dat kan. Dat is helemaal oké, dat mag. Maar als jij volgende week zeker jouw favoriete foute hits wil horen...

0: dag start met een fantastisch avontuur.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
7: Vier uur goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
8: Goedemiddag. Bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost dat probleem niet op, dat zegt Vlaams onderwijsminister Zoal Demir in het parlement. Eerder zei Vlaams minister-president Diependaele dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij krijgt veel kritiek omdat de lijn opnieuw moet besparen en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
9: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
8: Wanneer Demir het dossier overneemt, is nog niet duidelijk. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. En AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Tcherkassy, dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne en de terugwedstrijd in Gent volgt dan een week later. In de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Vanavond droog en zonnig, maximaal tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en halen we zelfs 31 graden.
10: 23 juli begint het al. Dat is 4 dagen na de WK-finale. Ja. Tot zover de zomerbreak. In het voetbal, al is de kans dat een speler van Genk of Anderlecht de finale van het WK speelt, niet zo heel groot. 14 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat naar goede gewoonte op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen A12 een half uur vanaf Antwerpen-Haven en 11 minuten vanaf het viaduct van Wilrijk. Op de E17 een half uur vanaf Haasdonk. E19 25 minuten vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En 13 minuten vanaf Kontich tot Antwerpen-Zuid. Op de E34 een kwartier vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 een kwartier vanaf Frans tot Wommelgem. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tel je 15 minuten bij vanaf Wippelgem tot de Riemse Steenweg. Op de Brusselse binnenring 12 minuten van Astridlaan tot Jetten. Op de Brusselse buitenring verlies je 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem en 10 minuten van Grimbergen tot Wemmel. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Een heel erg goedemiddag iedereen. Welkom bij Vincent Live. Wij verwachten zo meteen de Romeo's in de show. En die hebben merchandise bij voor volgende week.
11: De Romeo's featuring
12: Gerben en Vincent.
10: Het is Foute Party volgende week vrijdag. Wat ook bijzonder is als ik dat uitspreek, want het is echt dichtbij.
2: Ja.
10: En op de Foute Party gaan de Romeo's een medley van de Backstreet Boys gaan zingen. Maar de Backstreet Boys, ja, die waren met 5, de Romeo's met 3. En dus sluiten Gerben en ik aan. Ik kijk daar ontzettend naar uit. Ik ben heel benieuwd naar de merchandise ook.
2: Ja, ik ook.
10: Maar tegelijkertijd is het wel een moeilijke dag. Ik ben kapot.
2: Ja.
10: Ik heb het WK voetbal gevolgd afgelopen nacht. Argentinië speelde met Messi. En ik dacht, ah, wil ik dat toch zien? Maar het was om 3:00 s'nachts.
2: Malie.
10: Dus ik heb mijn wekker om 2:55 gezet.
2: Maar...
10: Ik ben wel gaan slapen.
2: Ah ja.
10: Ik had het ervoor wel wat gepit, ja.
2: Wanneer ben je dan gaan slapen? Op tijd?
10: Ja, mijn ambitie was 10:00. Het was 11:00. Tegen dat ik liep was het al 12:00. Ja. Ik ben kapot. Ja,
2: ja daar heb ik het zelf voor gekozen.
10: Maar het was het wel waard. Het was fantastisch. Ik had veel verder, maar ik ben ook gewapend tegen de vermoeidheid die mij de komende 3:00 mogelijk parten speelt. Dus dat, ik zal dat zo meteen uitleggen, want ik heb wel echt wat dat betreft plannen. En jij hebt ook iets bij, heb ik begrepen.
2: Ja, ik ben ook voorzien.
10: Ja, ik hou mijn hart al vast.
0: Music. Vincent Live.
10: Eerst begint Vincent Live, zoals je ons kent, met de grootste hits van het moment.

0: beste girl bij Vincent Live. Vincent Live! Afgelopen nacht was een zeer bijzondere nacht. Ik heb mijn wekker gezet om 2:55. Dat was geleden van toen ik het programma tussen 4 en 6 s'nachts presenteerde op Q-Music. Dan stond hij elke dag om 2:55.
1: En waarom precies had je er nu weer gezet?
0: Wel, dus zoals je weet vindt het WK voetbal plaats en is dat aan de andere kant van de wereld. En dus zitten we met tijdzones die soms wat slecht vallen.
1: Ja,
0: en dus de wedstrijd van de Rode Duivels, voor ons was dat leuk, 9:00 s'avonds. Ja. Maar ginter is dat gewoon 's middags. En afgelopen nacht om 3:00, tussen 3 en 5, speelde Argentinië hun eerste WK-wedstrijd tegen Algerije. Ja, dat wou ik niet missen.
1: Maar waarom niet?
0: Wel,
1: allee, dat is toch ook maar gewoon een voetbalmatch?
0: Ja, ik snap het. Maar ik ga het proberen uitleggen op maat van iemand die voetbal niet zo heel goed begrijpt. Wat denk ik...
1: Oké, ja, klopt. Ja,
0: op de passie voor voetbal niet zo heel goed begrijpt. Dus Lionel Messi, die ken je.
1: Ja.
0: Dat is volgens velen de beste aller tijden. Dat is iets magisch. Als hij de bal raakt, gebeurt er iets. Dat is poëzie, dat is prachtig, dat is fantastisch. Hè?
1: Ja.
0: Maar die man is ook oud. Die wordt volgende week 39, dus die is... aan het uitbollen als voetballer.
1: Oké.
0: Die speelt in de Amerikaanse competitie. En dat is... Je kan hem even goed inschrijven in het cafévoetbal in Vlaanderen. Dat niveau ligt daar niet zo hoog. En nu op het WK kan hij plots nog eens op het allerhoogste niveau laten zien wat hij allemaal kan.
1: Maar kan hij het nog?
0: Wel, dat was eigenlijk de vraag. Daarom wou ik het absoluut niet missen.
1: Ah.
0: Omdat het was erop of eronder, nu of nooit.
1: Want jij hebt al zoveel tijd weggegooid. Maar je kunt
0: Hij heeft 3 goals gemaakt, Pauline. Het was 3-0, 3 keer Messi. Opgelost.
1: Ja.
0: Het was
1: maar ja, de ander land was waarschijnlijk gewoon super slecht.
0: Die waren niet fantastisch, maar, daar,
1: ah, voilà,
0: maar
1: ja.
0: Wel beter dan de doorsnee. Dit is op een WK.
1: Oké, maar voorstel. Kijk,
0: ja.
1: Dus bijvoorbeeld die shotten dan voor ons, 's nachts.
0: Ja.
1: Kan je dan niet gewoon je nachtrust gebruiken om vandaag fris te zijn voor je radioprogramma en HLN open doen en daar de highlights bekijken?
0: Nee, omdat dan zie je de goals, maar soms het ook in de kleine pasjes. Die dan net zo fantastisch uitgevoerd zijn, dat haalt dan de highlights niet.
1: Wat vond Emma daar eigenlijk van?
0: Wel, ja. zij begrijpt het.
1: Ja?
0: Ja.
1: Was ze blij dat je wakker werd?
0: Maar blij
1: en zij
0: werd
1: dus
0: ze
1: ook,
0: niet van. Met zien was ze nog niet klaar.
1: En zit je dan echt zo in je zetel als die dan scoort? Zo, ja!
0: Nee. Dus, ik moet wel zeggen, het was de allereerste keer dat ik zo 's nachts een voetbalwedstrijd alleen keek.
1: Ah ja.
0: Dus ik had een hele pot tegenzet, omdat het dan toch wel ochtend was.
1: Ja.
0: En het is wel stil, dus het volume staat natuurlijk niet zo luid.
1: Oké, okay. Dus heb je zo... Yay.
0: Ja, en de online redacteur van zo'n show, Jels, die was ook wakker, want die wou ook de wedstrijd volgen. Dus we hebben 2 uur lang gewhatsappt met elkaar. Alsof we naast elkaar in de zetel zaten.
1: Waar zijn jullie? Superleuk. Oh.
0: Ik zou het zo opnieuw doen. Dat is fantastisch.
1: Ja, binnenkort moet je het opnieuw doen als je een dochter hebt.
0: Ah wel, dat wou ik dus zeggen. Enerzijds was het een prima oefening voor de korte, onderbroken nachten. Voor inderdaad, binnenkort, vanaf augustus. Anderzijds ben ik ook wel realist en ben ik gewapend om deze show tot een goed einde te brengen. Ik heb 2 kratten energy drink mee.
1: Oké.
0: Okay, als ik een tipje heb.
1: Ga je die allemaal opdrinken?
0: Nee, want dan heb ik hartproblemen. Dan slaap ik weer niet. En ik heb ook, wat heb ik geleerd van de Rode Duivels, een blauwe lichtbril. Voilà. Om melatonine te stimuleren of tegen te gaan, we kieken het wel allemaal.
1: Ik heb mij ook voorbereid trouwens.
0: Ja, maar dat is niet nodig. Ik heb...
1: Ja, maar als jij aan het indommelen bent, dan kan ik je wel wakker schudden.
0: Ah ja, oké. En hoe?
1: Kapot.
0: Ah. Amai, dat ik het niet zie aankomen. Dat ik door die bril ook niet zie, is die versterkt. Dus ik kan het letterlijk niet zien aankomen.
1: Maar je zal het wel horen, hè, als het nodig is.
0: Dat is een fubuzeel, dat is een toeterecht. Oei, hij is kapot. Super. Dankjewel voor het hulpmiddel, Paulien. Echt een pak wakker ervan geworden.

0: Shawn Mendes, there's nothing holding me back. We houden ons klaar voor de toeter van Paulien van het Nieuws. Als ik indobbel,
1: ja,
0: dan...
1: ik heb hem gemaakt.
0: Ja, dat is goed. Nee. Hij is terug kapot.
2: Wat? Zwakte.
0: Ah, zo goed.
2: Ik heb hem gemaakt.
1: Wat een broltoeters. Dat is weer voor de voetbal, hè.
0: Volgende week hoor je bij Q Music de Foute 728. Met als afsluiter natuurlijk de Foute Party in Flanders Expo in Gent. Eén groot feest. Waar we met z'n allen het Foute Anthem gaan zingen. En als je afvraagt, hoe zing je dat nu weer, die tekst? Want ik kan misschien niet elke dag naar het Foute Uur luisteren omdat je aan het werk bent of zo. Op de socials van Q-Music staat een video waar je kan zien dat Clementine is langs geweest op de redactie bij Q-Music bij de Q-DJ's om te kijken hoe goed ze de tekst nog kennen. Ze begon bij Maarten en Dorothee, dat ging vlot.
3: Krachtige refrein.
0: Dat ben ik.
3: Krachtige refrein. Wow. Iedereen van jong tot oud.
0: Matthias van den Bulke.
3: Wij zijn proud to be found.
0: Je denkt weer dat hij George Michael is.
3: Proud to be found.
0: Ook Jolien Roets doet het meer dan voortreffelijk, dus wij verwachten dat jij er ook klaar voor bent. En nu we toch over de Foute Muziek bezig zijn.
4: Music Match.
0: Doen we Music Match deze week met allemaal Foute Muziek. We zitten vandaag bij Foute Nederlandstalige Muziek. Dat is een ruime categorie, hoor. Maar dat kan met dit muziek uit de goede oude tijd, maar er is ook hedendaagse Nederlandstalige Foute Muziek.
5: Ze heeft een Maserati.
0: Samuel Welten. De redactie wilt inbreken, hallo?
6: Ja, ik heb eigenlijk nog een goed verhaal over Samuel. Wij zijn eigenlijk bro's geworden.
0: Jels van Online is bro geworden met Samuel Welten,
6: ja.
0: Een van de grootste zangers van Nederland.
6: Ja, we zijn echt beste vrienden. Ik heb op een avond na een paar pintjes in de
0: Even over de petite histoire. Elk verhaal van Jels begint zo. Na een paar pintjes. Maar wat heb je gedaan na een paar pintjes?
6: Ja, ik had story gezien van Samuel en die had een cool t-shirt aan, vond ik. En ik heb... in zijn DM's gesluit en vraagt één maatje, want ja, zo spreek het in elkaar. Ik heb gevraagd waar zijn t-shirt was en die heeft ook geantwoord. Dus ik wil dat gewoon even kwijt.
0: Oké.
6: Ik zou sowieso matchen met Samuel.
0: Beetje uitpakken met je bekende vrienden, maar jij zou er dus sowieso mee matchen.
6: Zeker.
0: De vraag is met welke song jij matcht. Stuur Music Match via de app.
4: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728. Hugh. Music. Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
5: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
6: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
8: Zegt jouw de console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Woe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.

0: Ik heb een berichtje gekregen van Tamara, een luisteraar, die een suggestie heeft voor de Cliché Clash. Zometeen ga ik daar even geen tijd voor.
1: Ja, Music Match.
0: En die wil iets speciaals doen. Eerst is het tijd voor Music Match met vandaag Jolien uit Assen aan de lijn. Dag Jolien.
2: Hallo.
0: Net geopereerd aan de knie, dus je had een Netflix-dag vandaag. Geef eens een goede Netflix-tip.
2: Ik ben bezig aan Sweet Magolias, de serie.
0: Oké, okay, waarover gaat het?
2: Drie vriendinnen rond de 40 jaar die een nieuwe business starten. Oh. Ik zit nog maar in seizoen 1.
0: Oké, okay, maar dus... het klinkt de moeite als ik het zo hoor.
2: Ja, het is leuk.
0: Ah, nee, dat is goed. Zeg, straks heb je pre-donderdag, dat moet je even uitleggen.
2: Pre-donderdag is iedere woensdagavond komen er hier vrienden langs, een hapje, een drankje.
0: Oh.
2: Gezellig samen.
0: En dat zijn elke woensdag dezelfde mensen?
2: Dat zijn hoofdzakelijk dezelfde mensen.
0: En doe je dan op donderdag ook vroege vrijdag?
2: Op donderdag is het ook op een andere locatie dan, ja.
0: Heel jouw leven is een apero. Fantastisch eigenlijk. Nederlandstalige foute muziek vandaag in Music Match. Je zegt volgende of iets een match, oké? Okay?
2: Oké. Okay. Volgende.
3: Ze heeft een Maserati.
2: It's a match.
1: It's a match.
0: Ook jij kiest voor Samuel Welten. Match met Samuel Welten. Goed gedaan. Dankjewel. Tot ziens, Jolien.
2: Tot ziens.

0: ontdekking was dat vorig jaar. Echte liefde is te koop van Samuel Welten. Paulien, wat gebeurt er, as we speak, in het Vlaams parlement?
1: Wel, daar wordt volop gedebatteerd over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn volgend schooljaar meer dan 200 busritten moet schrappen, omdat bevoegd minister De Ridder wil dat de lijn binnen het budget blijft. Betekent dat heel wat leerlingen opnieuw langer onderweg zullen zijn of dat ze niet meer thuis worden opgehaald. Onderwijsminister Demir zou nu de bevoegdheid overnemen. En de bestuurder van het carnavalsdrama in Strepie kan over 7,5 jaar voorwaardelijk vrijkomen, omdat hij in principe 1/3 van zijn straf moet uitzitten. En hij zat al 1,5 jaar in voorhechtenis. De man werd vanmorgen door de assisejury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en 31 graden.
0: Er zijn 12 plekken op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen om de E17 moet je 35 minuten bijtellen vanaf Hazendong tot Antwerpen-West. Op de E34 30 minuten vanaf Melseren tot Sint-Aran-Inkeroever. A12 een half uur van Stabroek tot Antwerpen-Noord. E19 een half uur van Sint-Jop-in-t-Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Aran-Inkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 18 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring verlies je 20 minuten van Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarden en 13 minuten van Groot-Bijgaarden tot Jetten. Op de buitenring 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de E40 richting Brussel 11 minuten extra van Ternat tot Groot-Bijgaarden. Op de ring rond Gent richting Mariakerke 10 minuten van Gent-Zeehaven tot Zelzaten-Noord. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Ello Black and In My World.
1: Cliché. Clash.
0: Het is woensdagnamiddag en je weet wat dat betekent bij Vincent Live. Dat is de schattigste versie van de Cliché Clash van de hele week. Want dan spelen we met deelnemers die nog jong en onbezonnen zijn en onschuldig. 12 jaar is de maximum leeftijd. Het staat 117-113 voor de meisjes. Het begint echt problematisch te worden voor de boys, wow, moet ik zeggen. En normaal gezien is dit het tijdstip waarop ik zeg, stuur maar een audioberichtje via de Q-app waarin je Cliché Clash brult als je wil meespelen. Maar het loopt deze week net iets anders, want er is iets binnengewaaid bij ons. Ongelooflijk. Tatjana, 38 uit Evergem aan de lijn. Dag Tatjana.
2: Dag Vincent.
0: Wat heb jij voor ons in de aanbieding?
2: Ja, ik heb hier tijd eigenlijk zowel een jongen als een meisje van de juiste leeftijd rondlopen, want ze zijn een tweeling en ik dacht, het is misschien leuk dat ze alle twee kunnen meedoen met het Cliché Clash.
0: Een tweeling?
2: Tegen elkaar.
0: Oh, hoe heet ze?
2: Ella en Seppe.
0: En hoe oud zijn Ella en Seppe?
2: Ze zijn 10 jaar.
0: 10 jaar. We hebben van beiden ook een audiobericht gekregen. Dit is Ella.
3: Cliché Clash!
0: Ja, dat was dus Seppe, sorry. Verkeerde knopje.
4: Ik dacht dat mijn hevig meisje.
0: Seppe heeft er wel zin in. Dit is Ella.
3: Cliché Clash!
0: Ook niet min, moet ik zeggen.
4: Amai.
0: Hè, hè? Zijn ze competitief, Tatjana?
2: Ja, dat zijn ze zeker. Dat zijn ze zeker.
0: Zijn ze beschikbaar om over een paar rondjes de Cliché Clash te spelen?
2: Ja, we zitten hier klaar om mee te spelen. Daar hebben we er zin in.
0: Heerlijk, dan ga ik ze nog een paar minuten in spanning houden. Tot zo!
2: Tot zo!
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Ja! Carrefour.
13: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
14: Bon, de Nico komt niet.
13: Zij die het vergeten.
14: Els, waar zeg jij?
13: En zij die vergeten te annuleren.
14: Zeg iemand een tong gehoord?
13: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
14: Ah, zalig.
13: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
15: Code Yellow!
16: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Dus ook voor klanten.
16: Yep. Go voor info naar telenet.be.
18: Hou je van een goede ochtendshow?
19: Maarten en Dorothee.
18: Goedemorgen.
20: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
18: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
21: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

0: Fever Dream van Alex Warren bij Vincent Live.
1: Cliché Clash.
0: Oké, dan is het nu hoog tijd om de Cliché Clash te spelen. Een belangrijke strijd tussen jongens en meisjes op woensdagnamiddag. Zeer belangrijk, want de tussenstand die is ook niet min. Voor de meisjes speelt Ella mee, 10 jaar uit Evergem. Dag Ella.
2: Hallo Vincent.
0: Zeg Ella, de meisjes staan enorm voor, met 117 tegen 113. Dat is heel erg veel. En dus wil ik wel graag weten, wat vind jij van jongens?
2: Ik vind ze soms leuk, maar ook soms saai.
0: Saai? Oei, dat is wel niet goed natuurlijk, hè. Wat wil je later worden als je groot bent?
2: Later wil ik dokter of kleuterleraar worden.
0: Je wilt goed zorgen voor de mensen, dat hoor ik. Dat is heel erg leuk. Je neemt het op vandaag tegen jouw tweelingbroer, Seppe. Die is ook 10 jaar, natuurlijk. En die komt ook uit Evergem. Dag Seppe.
3: Dag Vincent.
0: Seppe, wat vind jij van meisjes?
3: Heel irritant en ze babbelen veel.
0: Oei, irritant. Wat is dan irritant dat ze doen?
3: Ze babbelen en zo en ik vind dat niet leuk en zo. En ze zagen superveel.
0: Oh. Ja, en gaat het dan ook over jouw zus Ella of is zij wel lief?
3: Ja, superveel, superveel.
0: Zij babbelt superveel, zeg. Zeg Ella, is die soms ook lief, jouw broer, of is die altijd zo?
3: Soms is die ook lief, ja.
0: Ah, dan is het goed. Dat is belangrijk. Broer en zus, samen. Zeg, we gaan eraan beginnen aan de Cliché Clash met 3 typische jongensvragen voor jou, Ella. Veel succes. Ella, vanaf maandag kan je naar de bioscoop gaan kijken voor de nieuwe film van Toy Story. Maar wat is de naam van de cowboy die de hoofdrol speelt in Toy Story?
3: Ik weet dat niet.
0: Dat is niet erg. Zijn naam is Woody. Woody de cowboy. Vraag 2 gaat over de Efteling. Dat is een pretpark waar je ook een attractie kan doen. Joris en de Draak. Dat is een hele stoere rollercoaster. Met 2 verschillende parcours, banen eigenlijk, die tegen elkaar strijden. Om te eerst. Die 2 parcours op Joris en de Draak, die zijn vernoemd naar elementen. Wat zijn de 2 elementen waarvoor je kan kiezen bij Joris en de Draak in de Efteling?
3: Water en vuur.
0: Dat is volledig correct. Goed gedaan. Punt voor jou, Ella. 3e en laatste vraag. Het WK-voetbal is momenteel volop bezig. Noem mij 2 rode duivels die mee zijn naar het WK.
3: Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.
0: Dat is allebei goed en dat is dus goed gedaan. Je krijgt een punt, proficiat. Je hebt 2 op 3 gescoord. En we gaan nu kijken of Seppe even goed kan doen of misschien zelfs nog beter. Ben je daar klaar voor, Seppe?
3: Ja.
0: Alright, dan gaan we er gewoon aan beginnen met voor jou 3 typische meisjesvragen. Ik wens jou veel succes, Seppe. Vraag 1. Wat is de naam van het rokje dat meisjes dragen, volgens de clichés natuurlijk, als ze naar de balletles gaan?
3: Ballerina rokje.
0: Een tutu was het juiste antwoord. Een tutu heet dat. Vraag 2. Die komt niet van mij, maar die komt van Amber Aarts. Oftewel Mia uit Like Me. Kijk je naar Like Me?
3: Ja.
0: Voilà, hier is dan een vraag van Mia.
4: Hey, ik ben Amber Aarts en ik heb een vraag voor de jongens. Je kan mij kennen als Mia in Like Me. De ouders van Mia hebben een luxueus hotel aan de kust. Maar wat is de naam van dat hotel?
3: Hotel
0: Kweetnie. Hotel Kweetnie is uiteraard en helaas niet juist. Het heet Sand. Verdorie. Dan gaan we naar de 3e en laatste vraag, Seppe. Veel succes. Maarten van K3 die krijgt binnenkort een baby. En dus wordt ze even vervangen door iemand anders die vroeger bij K3 zat. En ze had vroeger blond haar en nu moet ze dus zwart haar hebben omdat ze Maarten vervangt. Wie is de vervanger van Maarten in K3?
3: Klaasje.
0: Klaasje is zeker juist. Dat is correct. Jij hebt een punt gescoord. Maar Ella die heeft 2 punten gescoord. Dus het punt gaat naar de meisjes. Proficiat, Ella. Goed gedaan.
3: Yeah!
0: Yeah! Joepie, joepie, yay. Goed gequist. Allebei eigenlijk, Seppe. Jij was ook heel erg goed. Want jij wist dat van Klaasje. Ze komen trouwens vrijdag naar dit radioprogramma K3. Goed, hè?
3: Goed.
0: Oh. Seppe, je hebt supergoed gequist. En Ella, jij ook. Maar dat kan maar 1 iemand de winnares zijn, natuurlijk. Merci om mee te spelen. En tot ziens, allebei. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Ben jij 12 jaar of jonger en wil je meespelen met de Cliché Clash? Roep dan Cliché Clash via de Q-app.

0: Please Don't Stop the Music. Integendeel, volgende week vrijdag is het zover.
1: De Romeo's featuring Gerben en Vincent.
0: Yes, inderdaad. Want de Romeo's gaan de Backstreet Boys coveren. En ze hadden daar hulp voor nodig. En ze hebben aan Gerben en mezelf gedacht. En ze zijn er in de studio. Dag Gunther, Davy en Chris. Hallo.
2: Hallo, Vincent.
0: Hallo. Hey, sfeer zit goed. Over anderhalve week beginnen we eraan.
3: Oh.
0: De grote Vlaamse Backstreet Boys eigenlijk. Zijn jullie er klaar voor? Of hebben jullie al spijt van het feit dat we het samen gaan doen?
2: Ik heb echt nog geen seconde spijt.
3: Nee, het is geweldig. Het was een geweldig idee. Dus we moeten er sowieso een lap op geven.
4: Ik moet zeggen dat jullie het niveau echt opkrikken.
3: Ja.
4: Wij zijn heel blij met jullie.
0: Dank u.
3: Ja. Die audities waren wat minder, maar uiteindelijk wat we al gezien hebben. Straf.
0: Ik hoor Paulien lachen. Ik begrijp niet zo goed waarom.
5: Ja, maar ik ga komen kijken dan.
0: Dat zouden we nog eens aan moeten mankeren.
3: Maar het is sowieso nieuws, hè. Het is nieuws.
4: Ja, en we zijn echt geschrokken in de studio hoe dat jullie dat meteen hebben ingezongen.
3: Ja, volle overgave.
4: Het was fantastisch.
0: We hebben een jingle zelfs.
1: De Romeo's featuring Gerben.
2: Door die filmpjes, door die toestanden en zo, zetten mensen heel veel hoop aan het geven. Hè.
3: Het leeft.
2: Mensen komen kijken en komen vol verwachtingen kijken.
0: Ja, en jullie hebben dan nog eens kartonnen dozen mee ook, met merchandise in.
3: Ja.
0: Die gaan we zometeen unboxen, toch?
3: We hebben nog niets gezien. Hè,
2: dus ik ook niet.
4: Heel benieuwd.
0: We zijn zeer benieuwd. Dat gaan we zo meteen samen openen. Maar nu jullie hier toch zijn...
1: De BV Battle.
0: Elke woensdag namiddag spelen wij de BV Battle, waarin twee bekende Vlamingen testen hoe sterk hun band is. We kunnen dat spel ook met drie doen. Okay. We hebben dat één keer gedaan met K3.
3: Uiteraard.
0: We willen dat heel graag zo meteen met jullie ook doen.
3: Goed.
0: Omdat we denken dat de band van de Romeo's dat wel een stevige band is, toch?
3: Ja. Ja, maar dan nog. Spelletje weinig met een band te maken.
0: Hoe lang bestaan jullie eigenlijk al?
4: 23 jaar.
0: Ja. Hoe is dat ooit begonnen?
4: Ah, wel, bij Romeo en Julia, bij de musical, daar is het idee ontstaan. En voilà. Kijk, 23 jaar later...
0: Crazy.
4: Mogen we nog altijd samen liedjes zingen.
0: Dat is fantastisch. Dat heeft weinig met een band te maken, zeg je.
3: Ja, nee, ja, bedoel, alleen zo lippen en van elkaar, heeft dat iets met een band te maken?
0: Wel, we hebben al een paar keer wel gemerkt dat er koppels in ruzie naar huis gaan en zo, als het niet vlot gaat. Nee,
3: dus is
0: het
3: echt?
2: Misschien na 23 jaar komt de split van de Romeo straks.
3: Oh. Ja, maar we hebben dat spelletje ooit al eens gespeeld op tv, herinner je?
0: En?
2: Daar weet ik niks meer van.
3: Maar we hebben het ooit gespeeld. We hebben goed gelachen.
0: We gaan straks eens de taakverdeling doen, maar eerst moeten we natuurlijk die unboxing organiseren. Dat doen we zo meteen na het nieuws van 5 uur. En naar Berre met zijn nieuwe single Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Zoal Demir in het parlement. Eerder zei Vlaams minister-president Diependalen dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij wil dat de lijn bespaart en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
4: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
3: Het debat lag ook even stil. De oppositie had gevraagd om minister-president Diependalen op te vorderen, want die is op missie in Duitsland. Maar die vraag werd weggestemd. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. De bestuurder van het drama in Strepy kan over 7,5 jaar voorwaardelijk vrijkomen. Hij werd door de Assize jury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel. Voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Collega Katrien Salas.
5: Hij zat al 1,5 jaar in voorhechtenis en moet in principe 1/3 van zijn straf uitzetten. Slachtoffers, nabestaanden beseffen dat, zeggen dat ze daarmee kunnen leven, vinden het vooral belangrijk dat na 1,5 maand proces er een beslissing is gevallen en dat ze hiermee een zeer dramatische pagina in hun leven kunnen omdraaien.
3: De Assize-voorzitter stuurde de man wel onmiddellijk naar de cel. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. Elise Mertens gaat niet naar de kwartfinales van op het tennistoernooi in Berlijn. Ze ging in de tweede ronde onderuit tegen een Tsjechische in 2 sets. Het werd daar 6-1 en 6-4. En Club Brugge en Union spelen op 31 juli de Belgische Supercup. Traditioneel is dat de start van het nieuwe voetbalseizoen. De match gaat door in het Jan Breydelstadion in Brugge om 8:30. Het is al de 3e keer op rij dat Club en Union die Supercup spelen. Vorig jaar won Club, 2 jaar geleden won Union. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 moet je 40 minuten bijtellen van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de E17 30 minuten van Hazendonk tot Antwerpen West. E19 30 minuten van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen Noord. En op de E34 een 1/2 uur vanaf Melcele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E314 richting Evens met Nederland tel je 35 minuten bij vanaf Lummen tot Zolder. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse Wenering 20 minuten van Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarde. En tenslotte op de E40 richting Brussel, 18 minuten van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. Ik sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
6: Vincent Live.
2: Zometeen maken we de dozen merchandise open van de Backstreet Boys. Nu eerst Bieber Rex en Faithless en New Religion.

0: en Becky G. Latin zangeres die je kent van dit. Dus dansbaar in de zomer in de mix zometeen. Maar eerst is dat ook heel dansbaar is.
1: De Romeo's featuring
2: Gerben en Vincent.
0: Op het podium van de Foute Party. Romeo is nog steeds in de studio met grote kartonnen dozen. Met merchandising, want de Romeo's gaan samen met Gerben en mezelf de Backstreet Boys brengen. Doe maar open, guys.
3: Mag het? Mag het?
4: Ja, ik ben kei benieuwd. Wacht.
3: Ja,
4: dit is al heel leuk.
0: T-shirts.
4: T-shirtjes.
0: Met onze groepsfoto.
3: Zeg maar, dat is echt precies de Backstreet Boys, man. Moet je kijken, joh.
0: Dat is
4: zalig.
0: Ja, gooi maar.
4: Zalig.
0: Kijk eens hier.
5: Ja, ik wil ook wel
4: eentje.
5: Amai.
4: Dus jongens.
3: Man.
5: Precies, echt.
6: Hey, dat is de foto van de cover van de originele Backstreet Boys, die wij helemaal hebben overgenomen. Maar eigenlijk, het is beter, hè.
4: Zullen we eentje open beter doen, toch?
3: Ja, eentje open.
4: Eentje.
3: Ja, dat maakt goed veel lawaai.
4: Ja, dat is perfect. Allee, eentje, het zijn er al.
3: Oké, deze is een...
4: Jongens.
6: Ik vind het heel leuk.
3: Ja, mannetjes. En hoeveel zijn er?
0: 100.
3: 100?
6: Dus exclusief?
0: Ja, het is redelijk exclusief.
6: Dus de mensen moeten snel zijn
3: als ze kunnen die winnen, of wat?
0: Wel, het werkt als volgt. Die t-shirt kan van jou thuis zijn. De opdracht is heel simpel. Ofwel heb je het al, ofwel moet je het nog doen. Maar zie dat je een ticket hebt voor de Foute Party. Stuur een screenshot van dat ticket door in de app van Q-Music. En dan kiezen wij zo meteen willekeurig 100 mensen uit, of een paar mensen uit. En dan doen we dat morgen nog eens en overmorgen nog eens. Van mensen die een t-shirt krijgen. Die kunnen ze dan aandoen op de Foute Party.
3: Uiteraard.
0: En dan komen we die tegen in het publiek en dan foto's en aantekenen.
3: Heerlijk.
0: Dus kooptickets voor de Foute Party moesten die nog niet hebben. Dat zou wel raar zijn, maar bon, dat kan en dat mag.
5: Ja.
0: En stuur een printscreen door van jouw ticket voor de Foute Party en dan win je het officieel exclusief stuk merchandise van de Romeo's featuring Gerben en Vincent.

0: Het WK-nummer van Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Het is onwaarschijnlijk. De inbox van Q-Music is ontploft, zoals dat zeer zelden gebeurt. Want iedereen wil een stukje van die merchandise van de Vlaamse Backstreet Boys. Want die hebben we laten maken. De Romeo's featuring Gerben en Vincent. 100 t-shirts hebben we om uit te delen. En de opdracht is heel simpel. Stuur je ticket door van de Foute Party, want dan weten we dat je er ook bent. Tijdens het voorlopig enige optreden van onze groep.
1: Ah, voorlopig, hè?
0: Ja, dat is belangrijk, hè? Oh, you never know.
1: Je
0: never
1: boekingen maar komen.
0: Ja, ja. Dus dan ben je er sowieso bij. En dan kunnen we elkaar ontmoeten op een soort fan-event meteen. Je weet het niet.
2: Amai.
0: Ik denk het groot, hè.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, dat is goed. Dat is goed.
0: Ik ga gewoon een paar sms'en voorlezen aan mensen die al een t-shirt opgestuurd krijgen. Maar ik zal straks een grote hoeveelheid namen door jullie laten voorlezen.
2: Dat is wow. Perfect.
3: Ja. Trouwens, Vincent, ja? Vincent, we gaan die ook signeren.
0: Ah.
3: Na het optreden
0: ja. Ja.
3: Hebben wij afgesproken, gaan wij de t-shirts signeren.
0: Dan gaan we ons ergens zetten ja. Voor de party bij de radiostudio of zo.
2: Voilà.
0: We spreken nog wel af.
2: Ja.
0: En dan doen we een signeersessie. Dat hoort zo als de boys
2: ja,
0: bij.
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
0: Kurt uit Leden, jij krijgt een t-shirt van de Backstreet Boys. Ook Silke uit Erpen en Jarne uit Tongeren Borgloon. Jullie vallen alvast in de prijzen als je zelf ook die t-shirt wil winnen. Stuur een printscreen van je ticket van de Foute Party door en dan val je zo meteen misschien in de prijzen.
4: Winnen met...
0: Elke dag iets over zes spelen we het spel Winnen Met, waarmee je op 30 seconden tijd 10 woorden moet geven die met een bepaalde letter beginnen. Gisteren was de letter E voor luisteraar Elin uit Maldegem. En het was een fotofinish, een vak of richting op school.
5: Elektriciteit.
0: Een winkel.
5: E5-modder.
0: Een tijdstip.
5: Een tijdstip?
0: Ja.
5: 1 uur.
0: Een elektronisch toestel.
5: Een elektrische gitaar.
0: Een zanger.
5: Elton John.
0: Een land.
5: Engeland. Ecuador.
0: Ik denk eigenlijk dat het binnen de tijd was, maar ik moet het gaan dubbelchecken, want ik heb dat nog eens gedaan voor heel veel geld. En Paulien dacht dat het buiten de tijd was, dus hebben we een fotofinish gedaan.
2: Ja.
0: Binnen de tijd, 1000 euro.
2: Hey. Hoppa.
0: En dus beginnen we vandaag opnieuw, straks, met 50 euro in de prijzenpot. Wie het kleine niet heeft, het grote niet weer. Dat is voor zometeen.
6: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
8: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
9: Voilà, ik klap en dan eet hem.
8: Kun je het zien?
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go Yellow!
11: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
12: Zij de Vos.
13: Ja, Lemmes.
12: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
13: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
12: Of dingen, hè? Bougie burgers.
13: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
12: Oké.
13: Waarom neemde jij nu nog een burger?
12: Ik moest toch herpakken?
13: Ja!
12: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is
14: de Vos Lemmes.
15: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
16: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: together bij Vincent Live. Zometeen, repeat of niet, met een nieuw nummer. Sorry, Papi heet het.
1: De Romeo's. Featuring
2: Gerben en Vincent.
0: Prachtig. Prachtig. Dat moesten er aparte kastaars voor jingles bestaan, we zouden hem loswinnen.
3: Ja. Losse weg.
0: Ben ik zeker van. Maar bon, het bestaat niet. En daar doen we het ook niet voor. We doen het voor de leut en we doen het voor de mensen die naar de Foute Party komen. Want volgende week vrijdag gaan de Romeo's een medley brengen van het beste wat de Backstreet Boys te bieden had. En voor het laatste nummer, I Want It That Way, sluiten Gerben en ik aan. 100 t-shirts hebben we merchandise laten maken. Want we hebben de originele foto van de Backstreet Boys nagemaakt. We hebben t-shirts geprint. Een exclusief collectors item. En de opdracht was simpel. Stuur een printscreen door van, jouw ticket voor de Foute Party. Dat we zeker weten dat je erbij bent. Jullie hebben wat namen van mensen die in de prijzen vallen. Hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Onderbeurt de naam?
3: Ja, ik zal ik beginnen.
0: Ja.
3: Jolien uit Isegem. Cynthia. Oh zo,
4: Onderbeurt en Chris.
3: Ja, onderbeurt. Dus Jolien uit Isegem.
4: Gregory uit Erpenmeren.
5: Nancy uit Diest.
3: Cynthia uit Rotselaar.
6: Debbie uit Berlaren.
5: Jean-Claude uit Haaltert.
3: Wendy uit Gent.
6: Evelien uit Zeelen.
5: Wendy uit Dendermonde.
3: Er zijn veel Wendy's. Hè. En Georges uit Hamme.
6: Danae uit Veurne.
5: Anja uit Lievegem.
3: Veronique uit Antwerpen.
6: Luc uit Leuven.
5: En Silke uit Hulshout.
3: Uit Hulshout.
4: Oh, ja.
3: Ik woon in Hulshout.
4: Je kunt dat direct meepakken.
6: Ik zal dat ineens meepakken.
0: Zelf gaan afgeven, ja. Dat zijn de mensen die voor vandaag in de prijzen vallen wat de Backstreet Boys betreft. Morgen doen we opnieuw een drop van onze merchandise. Dat werkt zo met drops. Dat is de moeite blijkbaar. Romeo's blijft zeker hangen voor zometeen. PV-battle.
1: Repeat of niet.
0: Maar nu is eerst nieuwe muziek van Topic en Becky G. Sorry, Papi heet het. En de vraag is wat de mensen thuis daarvan vinden. Repeat.

0: Is voor jullie eigenlijk repeat of niet, Romeo's?
1: Ik ben papi. Ik ben papi, ja, van Louise. Officieel papi. Ik heb al een kleinkind, hè, dus ik ben papi. Dus,
0: sorry, papi.
1: Alleen voor mij mag het... Ik hoor al zoveel miserie op de radio. Voor mij is het een...
0: Ik hoor al zoveel miserie. Repeat of niet. Maar eens kijken wat de mensen thuis ervan zeggen. Repeat, natuurlijk. Dat deuntje zit mij terug aan het poetsen, stuurt Annelies via de Q-app. Wat een schijf, stuurt Michael. Voor hem is het ook repeat. Zomerhit voor het Q-Beach House, zegt Johan. Danae zegt, hoe t-shirt gewonnen? Dat gaat hier niet over. Dikke repeat. Eindelijk krijgt Becky G de erkenning die ze verdient, stuurt Jessica. Enfin, het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linzen.
1: Wel lazen.
0: Zometeen doen we de BV-battle met Romeo's. Hoe sterk is hun band na 23 jaar Romeo's? Dat checken we na Meteor.

0: Paulien, er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport.
1: Ja, de vakbonden en directie hebben daar een protocolakkoord bereikt. Dat gaan de vakbonden nu voorleggen aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertragingen op en er waren ook lange wachtrijen aan de check-in-balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. En de Eritreër Biniam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier, de Duitser Max Kanter, die eindigde derde. Girmay is ook meteen de leider in het klassement.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Frank, we zijn begonnen aan een periode van heerlijk weer. Dus vertel ons er alles over.
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje relatief, hè, want 30 graden en meer, dat wordt niet meer direct ervaren als heerlijk weer natuurlijk. Maar fijn, we gaan niet klagen.
0: Ja.
2: Ja, te warm. Inderdaad, maar ja, ik hou er wel van sowieso dat het eindelijk eens warm wordt. We hebben toch wel lange tijd op moeten wachten. En ja, vandaag hebben we toch al temperaturen boven de 25 graden in Ukkel. En dat betekent dan ook dat de kans heel groot is dat we uiteindelijk een hittegolf gaan krijgen. Hè. Daarvoor moet je natuurlijk wel 3 dagen hebben dat het 30 graden en meer is. Wel, de eerste dag is morgen al, hè. Morgen gaan we richting 31, 32 graden. Het zal ook een meestal zonnige dag zijn. Het is wel zo dat s'avonds vanuit Frankrijk een paar regen- of onweersbuien kunnen tot bij ons geraken. Voornamelijk in het westelijke deel van het land is die kans net iets groter. Maar het is allemaal plaatselijk. Hè. Dus sowieso gaat het om een warmte-onweder. Okay. Ja, en dan vrijdag. Ja, het is weer een beetje te veel van het goede natuurlijk. Hè. We gaan dan richting 34 of 35 graden. ja, bedoel. En dan nog eens die luchtvochtigheid die toeneemt.
0: Ah, we zijn hem kwijt, denk ik. Frank, de verbinding.
1: Oei.
3: Ja, het wordt warm, hè.
0: Nee. Voilà, simpel. Ja. Luchtvochtigheid bij Frank thuis is te hoog. Ja, hij is weg. Ja, hij is weg. We zijn hem kwijt. Het wordt warm.
3: Ja, zeg, amai. Ja,
0: het wordt warm. Het wordt ontzettend warm. Straks om... hij is er terug?
1: Hij is er terug.
0: Frank!
2: Oh.
0: Ja, hallo.
2: Was ik weer weg?
0: Ja, je was weg, maar nu ben je terug.
2: Ja, maar de vraag is, ja, die kwantum, dat is echt een...
3: Een ding, hè.
0: Ja. Kwantum is het toestel dat...
3: Ja, dat is
0: Frank...
3: algemeen geweten, hè.
0: Ik kreeg het voor de live-verbinding, maar hij is geen fan, denk ik. Oké, ja, is een laatste keer, derde keer, goede keer. Allee. Kom aan, Frank. Je kan het.
2: Dus, ja, ik ben...
0: Ja, het toestel is niet goed. Nee, hij is terug weggevallen.
3: Ja. Wat wordt dus warm?
0: Het wordt dus warm. Het wordt dus warm, daar houden we het op. Schitterend. Goed, even kijken hoe het zit op de weg. Het is file. Voilà. Dat gaan we wel in de diepte bekijken.
3: Opnieuw.
0: 10 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E314 richting grens met Nederland 35 minuten erbij vanaf Lummen tot Zolder. Op de E17 richting Antwerpen een half uur extra vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 25 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En 10 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E34 tel je 25 minuten bij vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 13 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse bindering 16 minuten extra van de bocht van de Vorst tot Astridlaan. En sta je op een andere plek aan te schuiven, nog ergens anders, dan verlies je daar

0: Wij maken ons klaar zo meteen voor de BV-battle, maar eerst lanceren we het Q-onderzoeksbureau van de van vandaag.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: We bellen gemiddeld 2 keer per jaar op weekend gaat met vrienden.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Paulien van het Nieuws. 2 keer per jaar met de vrienden op weekend.
2: Nee, ik ga nooit bij mijn vrienden op weekend.
0: Echt? Want je hebt wel heel veel verschillende vrienden- en vriendengroepen.
2: Ja, veel vriendengroepen, maar er zijn ook al heel veel kinderen bij.
0: Ah ja.
2: En dan is het wel vaak moeilijk om op weekend te gaan. Tenzij je natuurlijk Rock Werchter of zo als weekend zou beschouwen, dat doe ik dan wel met mijn vrienden. Ja, ik ga wel op weekend, maar dan met mijn familie.
0: Ja, oké. Okay. Hoe zit het bij jullie?
3: Ik ga ongeveer 48 keer per jaar met mijn vrienden op weekend.
4: Ja, bij ons.
0: Optreden.
4: Voilà. Ja.
5: Wij zijn altijd op weekend samen.
0: Is dat zo vaak?
3: Ja, dat is quasi elk weekend. Uiteindelijk, de weekends, wij moeten echt weekends blokkeren als we
0: als jullie iets willen doen met de familie of zo.
3: Als we weekend willen, moeten we weekend
0: blokkeren. Blokkeren, ja.
5: Maar wij gaan liever eigenlijk optreden. Dus wij zeggen dat we moeten optreden.
3: En dat doen wij gewoon midweeks met de vrienden.
0: Maar dat moet je niet verder zeggen. Vaak nog wel goedkoper ook in die midweeks.
3: Ja,
0: dat is ideaal.
5: En anders vinden we wel iets uit. Maar dat moet je niet verder zeggen.
3: Ja, maar jullie gaan echt wel op weekend, hè? Maar je redt dan over en weer. Maar zo met de familie.
5: Ja,
3: gaat soms ook.
5: Gaat een keer naar Dardenne of zo, maar dan rijden wij s'avonds terug om op te treden. En dan gaan we weer terug. En waarom niet?
3: Ja. Of vliegen, ja. Effectief. Wij kunnen echt wel soms. Als wij op vakantie gaan, in de paasvakantie bijvoorbeeld, dan gebeurt het wel geregeld dat wij over en weer vliegen vanuit Spanje toch?
0: Ah, ja.
3: Ik ben een paar weken geleden nog letterlijk 17 uur terug in het land geweest om te komen optreden.
0: Fantastisch, eigenlijk.
3: Toch leuk.
0: Goed, hoe zit dat bij jou daar thuis? Ga jij op weekend met de vrienden of is dat iets dat je enkel met de familie doet of überhaupt niet? Laat het weten via de app. We zijn zeer benieuwd.
1: De BV-battle.
0: Waar wij ook benieuwd naar zijn, is naar de band van de Romeo's. Hoe goed houdt die stand als ze zo meteen de BV-battle spelen? We moeten een taakverdeling doen.
3: Ja.
0: Het is de tweede keer dat we het met 3 doen, BV-battle. Meestal zijn het duo's. 1 iemand krijgt zo meteen de hoofdtelefoon op met luide muziek. En de 2 anderen mogen dan afwisselend
3: een
0: term mikken. Ah, ja. Hebben jullie al nagedacht over wie welke rol?
3: Maar als we zo aan iemand denken, direct de Gunter zeker.
5: Wij moeten dan toch goed articuleren.
3: Ja, wij kunnen beter articuleren. Ja.
0: Is dat zo?
5: Dus ik denk, Gunter, dat jij moet raden wat wij proberen te zeggen.
3: Dat komt
0: begrijp
3: goed.
0: Begrijp je dat?
5: Oké, is goed. Ik zal de koptelefoon opzetten.
0: Oké, dat is dan bij deze beslist. Er zijn ook traditioneel altijd opwarmvragen.
5: Oké.
0: Chris, waarvan krijgt Davy sowieso de slappe lach?
3: De slappe lach van Gunter. Dat kon ik al niet lezen.
0: Zullen we voilà, Davy, als Gunter naar het Futuur gaat, wat is dan zijn standaardbestelling?
5: Een Romeo's frikandel.
3: Dat had ik er misschien uitgekregen.
4: Een curryworst gewoon, denk ik.
3: De gewone curryworst, of een saté.
0: Dat is wel oprecht mijn vaste bestelling, trouwens.
3: Ja, blijft lekker, hè.
0: Ja, wel, maar ik ben dus net verhuisd en de frituur in mijn nieuwe buurt heeft hem niet.
3: Het is niet waar.
0: Dus ik ben in gesprekje met de eigenaar.
3: Ja,
0: hij zoekt dat niet te laten.
3: Het is ook geen hij is ook niet
4: of terug verhuizen.
0: Nee, ik weet het, maar toch.
3: Maar het blijft een Romeo-worst, hè?
0: Ja,
3: toch.
0: Ja, voor de mensen toch. Wel, hè. Het staat in die frituur ook zo echt op het bestelbord, hè. Romeo XXL,
3: Voilà, dat blijft er staan, joh.
0: Gunter, als Chris een vrije dag heeft, hoe vult hij die het liefst in?
3: Gewoon thuis niks doen.
4: Ja, dat is waar, ja.
0: Oké, dus dat is eigenlijk al 3 keer juist.
3: Amai.
0: Dus de opwarmvragen gingen supervlot. Dat belooft voor zometeen.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Chinook uit Baasrode?
6: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Begin niet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
3: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
4: Ah, wat doen we dan?
3: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Sabotage en confrontaties bij VTM vanavond in Florentina en in familie. En middeleeuws dineren bij VTM 2 in de hygiënepolitie. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: The Weeknd met Blinding Lights.
1: Vincent Live presenteert de BV Battle. Hoe sterk is de band tussen Gunther en Chris
2: en Davy?
0: Ja, dat ging redelijk vlot.
3: Wow. Ja, sorry, ik was nog niet wakker.
0: Dat ging safa vlot. Dat is een goed begin. Alright, de rolverdeling die is duidelijk. Gunther, jij krijgt zo meteen een hoofdtelefoon waarop je lekker luid laat de zon in je hart zal horen. Het is elke dag, elke week kiest Willy Sommers.
3: Oh, goed.
0: Die, ja. Staat daardoor, die staat daardoor ook bij Spotify Wrapped bovenaan bij mij op het einde van het jaar, omdat ik die dus elke week...
2: We love the Willy. We love the Willy.
0: Ja, voilà, is dat. En het is aan jullie om ervoor te zorgen dat hij je verstaat, puur op lip lezen. De categorie zijn ijsjes smaken. Met het warme weer dat eraan komt, dachten we, we gaan voor de smaken ijsjes. Dat kent iedereen, dat kan niet moeilijk zijn. Dus je mag van de hoofdtelefoon wisselen.
2: Ja. Kom aan, Gunther.
4: Je kan het.
2: Je kan het.
0: We zien ook aan de bewegingen dat Willy Sommers al bezig is.
4: Ja. Hallo.
0: Je kan ons
4: Hallo.
0: Echt niet horen, of wel?
4: Ah ja.
2: Hey, okay. Gunther.
4: Ja, ja, hoort ons niet, denk ik. Nee.
0: Nee, heeft geen idee. 3, 2, 1, start.
4: Moesten we hier kijken, hè? Ja.
2: Even beginnen.
4: Ja.
2: Stracciatella.
4: Stracciatella.
2: Caramel.
4: Caramel.
2: Aardbei.
4: Aardbei.
2: Pistache.
4: Pistache.
0: Wow.
2: Speculoos.
4: Speculoos.
2: Goed. Pecanoot.
4: Wat, hè?
2: Ja. Pecanoot.
4: Pikachu.
2: Pikachu.
4: Pikachu.
2: Next, denk ik. Kinderbueno.
4: Wat, hè?
2: Kinderbueno.
4: Kinderbueno.
2: Ja, goed.
4: Amai.
2: Goed.
4: Matcha.
2: Pasta.
4: Matcha.
2: Mars.
4: Nee, matcha. Nee, nee, nee.
2: Pasta.
4: Nee, ik zei jong.
2: Champagne sorbet.
4: Champagne
2: sorbet.
4: Sorbet.
2: Ja,
4: goed.
2: Ja.
4: Banaan.
2: Banaan.
4: Mooi. Ja.
2: Vanille.
4: Vanille.
2: Ja, tuurlijk wel.
4: Limoncello.
2: Limoncello.
4: Mooi jong.
2: Passievrucht.
4: Passievrucht.
2: Ja, zeker, Gunther.
4: Cookie dough.
2: Wat?
4: Cookie dough.
2: Cookie dough.
4: Alsjeblieft, goed.
2: Mango.
4: Mango.
2: Ja, zeker.
4: Cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, zot.
2: Ja, joh.
4: Niet lachen, want dan kan ik het niet lezen.
2: Niks.
4: Niet lachen. Allee.
2: Pindakaas.
4: Pindakaas.
2: Pindakaas.
4: Ja, goed.
2: Citroen.
4: Citroen.
2: Hé, hey, jongens, dat gaat goed.
4: Kokosnoot.
2: Kokosnoot.
4: Ja, zeker.
2: Kersen. Kersen.
4: Kelsjus.
0: De tijd is op.
4: Kersen.
0: De tijd is op. De tijd is op.
4: Amai. Zot, hè.
0: Het waren kersen de laatste.
4: Helemaal.
2: Goed gedaan.
0: Hé, dat ging wel goed, hè.
4: Wow.
2: Maar het ligt aan de Chris. Ligt aan de Chris. Die kan niet meer spreken, te gooien. Die heeft de foto's in de mond.
0: We vragen altijd aan de computer om samen te vatten hoe goed of hoe slecht het nu eigenlijk was. We zullen eens luisteren.
1: Fantastisch. Jullie band kan elke spijker op de weg aan.
4: Nee,
1: jullie zijn samen echt onklopbaar.
4: Ja,
1: tot iemand anders het beter doet, natuurlijk.
4: Ja,
0: onklopbaar, jongens.
4: Hey, goed, ja, zeker.
3: Geen vlotjes eigenlijk.
0: Het resultaat van 23 jaar lang elk weekend samen op zoek te gaan. Kunnen we bij deze toch wel zien. Gasten, heel erg merci om langs te komen.
4: Jullie graag gedaan.
0: Om Dank de wel. Fantastische merchandise hier te droppen.
4: Wow.
0: Van de Backstreet Boys, Romeo's featuring Gerben en Vincent. We gaan de komende dagen nog heel wat t-shirts de deur uitsturen. Maar nu zijn jullie het, die mogen vertrekken. Het was heel fijn.
4: Dank je wel.
2: Dankjewel.
0: Volgende week op de farm.
4: We zien elkaar volgende week, ja. Inderdaad.
0: We zijn er weer bij.
1: En gaan we het kantelen. Deze week de Q-topschijf.
5: Taylor Swift. Hey, it's Taylor. I knew it.

0: I Said the Puego van Michel Telo bij Vincent Live. We moeten draaien aan het rad. We waren afscheid aan het nemen van de Romeo's, die mannen.
1: Ja, ja.
0: Die blijven
1: lang,
0: tetteren,
1: want die zijn maar veel, hè.
0: Drie. Ça va wel, Pauline. Ça va wel. Winnen met... We zitten met een goed gevulde prijsbod van €50 in Winnen met. Want gisteren ging de €1400 eruit. Maar met welke letter beginnen we opnieuw te bouwen? Of hebben we weer prijs? Dat zijn de twee mogelijke scenario's. W. De W van Wafelijzer. Of Wolkenkrabber. Of Wait So Long van Swedish House Mafia.
1: Mm.
0: Ah, stuur een audiobericht in de Q-app. Waarin je zegt winnen met een W, dan ben je aan de beurt. Zometeen, nou Wait So Long.

0: vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Zes uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedenavond. Pas in augustus weten we hoeveel busritten er precies verdwijnen in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft Vlaams minister van Begroting Ben Wijts gezegd in het parlement. De lijn moet volgend schooljaar opnieuw besparen en moet dus een plan uitwerken. Maar Wijts benadrukt dat dat nog niet definitief is.
3: Wat heeft de lijn gedaan? Ze heeft zich van die taak gekweten en is in dialoog gegaan met scholen, met lokale besturen. En is daar ondertussen al iets in beslist? Nee. Zijn de ritten geschrapt? Nee. En uiteindelijk zal dat plan van aanpak op tafel komen te liggen. En in de eerste versie, ongetwijfeld, moet begin juli, finale versie, gelet op de inschrijvingen die nog binnenkomen van leerlingen, eind augustus.
2: Het dossier zat eerst bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder, maar onderwijsminister Zoal Demir zou het binnenkort overnemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt. Dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord. Dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertragingen op en waren er ook lange wachtrijen aan de check-in-balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. Zo'n 30 poetshulpen krijgen dan toch gelijk in de zaak tegen het poetsbureau. Dat heeft het Arbeidshof beslist. De poetshulpen sleepten het dienstencheckbedrijf voor de rechtbank omdat het weigerde om de afgesproken minimumlonen te betalen. De arbeidsrechtbank in Hasselt verwierp die eis, maar de poetshulpen gingen in beroep en krijgen nu dus toch gelijk. Bij het poetsbureau werken zo'n 11.000 mensen. De G7-top in Evian in Frankrijk is afgesloten. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Collega Jelle Frenkel volgde het voor ons.
4: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen. En kan je toch een succes noemen van deze G7-top?
2: De top wil ook minder afhankelijk worden van belangrijke grondstoffen uit China. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. En dan wielrennen. De Eritreër Binyam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier. De Duitser Max Kanter die eindigde derde en Girmay is ook meteen leider in het klassement. En in de Ronde van Zwitserland won de Sloveen Tadej Pogacar de eerste etappe daar.
5: Oh, is hij weer aan het fietsen?
2: Ja, die is opnieuw bezig. De Ecuadoraan Carapaz werd tweede op 2 minuten van Pogacar en de Italiaan Bagioli die eindigde derde.
5: Ik ben net aan het opzoeken. Hij is aangevallen 70 kilometer voor het einde. En niemand zag hem terug. En dus de tweede inderdaad op 2 minuten zoals ik zei. Dat is toch ongelooflijk.
2: Ja, die man. Vanavond droog en zonnig. Later koelt het niet veel af. We halen 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en 31 graden.
5: Ik hoop echt dat we een spannende Tour de France krijgen, ja. Zeker nu, Wout doet niet mee. Dat is het nieuws van de dag. Zijn elleboog is kapot. Dan moet er toch nog, dan moet er gewoon spanning in de koers zitten ook. Anders kan je nog zeggen van, we supporteren dan voor Wout. Hè?
2: Ja.
5: Als de Tour al beslist is, maar ja.
2: Anders is maar saai.
5: Het gaat van Vingegaard moeten komen, want anders wordt het weer niets. Of Remco, you never know.
2: Ja,
5: of Remco ineens stunt dit jaar. 8 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 50 minuten bij van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de E17 richting Antwerpen 30 minuten vanaf Hazendonk tot Antwerpen West. Op de A12 20 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de E34 20 minuten van Melzele tot Sint Anna Linkeroever. En op de E19 een kwartier van Sint Joppingen Goort tot Antwerpen Noord. Op de Brusselse binnenring tel je 10 minuten bij van Sint Steven Zwolle tot de Rivieren Vier Armen. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Music. Vincent Live.
5: We moeten zo meteen naar Hollywood. We hebben daar iets te zoeken, namelijk

0: Dat is speciaal. Maar het wordt pas extra speciaal als je weet dat ook Tom Holland en Zendaya daar zullen zijn. Spider-Man himself met zijn zo mogelijk nog beroemdere vrouw. En Bert mag hen drie vragen stellen. Dat zijn twee van de bekendste mensen op de planeet. En Bert mag die interviewen zo meteen.
1: Dat is zo zot.
0: Wij gaan zo meteen eens voelen hoe het zit met de stress bij Bert. Wat hij in godsnaam gaat vragen. Want als je dan drie vragen hebt, je wilt niet alle clichés.
1: Nee.
0: Maar je wilt ook niet dat ze na één vraag weglopen. Dus het is wel, you have one shot, one opportunity. Zeer spannend. We gaan hem zo meteen even bellen. En een hart onder de riem steken als dat nodig is.
2: Winnen met een W.
0: Eerst gaan we winnen met een W. Samen met luisteraar Joke, 36 uit Evergem. Dag Joke.
3: Intent.
0: Wat is jouw lievelingswoord met een W?
3: Ik heb het eigenlijk aan mijn kindjes gevraagd en die zeiden winnaar.
0: Winnaar?
1: Ah.
3: Ja.
0: Wel, dan hoop ik dat jij er zo meteen één wordt. 50 euro aan shoppingbudget, dat is natuurlijk niet meer de volle jackpot van een paar dagen geleden, enfin, van gisteren, 1400 euro. Maar alsnog, wat zou je daarmee kopen?
3: We vertrekken binnenkort op reis. Dus ik denk een beetje waterspeelgoed voor de kindjes of zo, om mee te nemen.
0: Niets zo leuk als een goed waterpistool, toch?
3: Ja, zeker.
0: Je weet hoe het werkt. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Jij moet voor elke categorie een woord geven dat met de W begint en je mag niet passen. Ik wens jou heel veel succes.
3: Ja, dankjewel.
0: En we beginnen eraan in 3, 2, 1. Een beest.
3: Een walvis.
0: Een drank.
3: Water.
0: Een fictief personage.
3: Wally. Waar is Wally?
0: Een app.
3: WhatsApp.
0: Titel van een liedje.
3: Wakka wakka.
0: Een sport.
3: Wandelen.
0: Een vierletterwoord.
3: Werf.
0: Een Belgische stad of gemeente.
3: Waarschoot.
0: Een bekende Vlaming.
3: Dat is die song.
0: Een beroep. Dat is het tiende.
3: Een beroep.
0: Als er meteen de winkelbediener of wetenschapper of wiskundige of whatever, of wiskunde leerkracht.
3: Lap.
0: Ik dacht in het begin van, je bent zo net te veel tijd aan het verspelen, maar er kwam nog een eindsprint, waardoor je plots zo nog een halve seconde de tijd had om de tiende categorie te beantwoorden.
3: Maar we hebben geprobeerd.
0: Meer dan geprobeerd. Ik vond je een supersterke kandidaat, Joke, maar helaas komt er geen 50 euro jouw richting uit en spelen we morgen voor 100 euro.
3: Goed, het waterspeelgoed komt er sowieso.
0: Dat is goed. Dat is wat de kindjes willen horen. Tot ziens, Joke.
3: Ja, zeker. Dag.

0: good. I'm good van Jelly Roll. Goed nieuws voor de fans van de Spider-Man films. Er komt deze zomer een nieuwe film in de bioscoop. Spider-Man Brand New Day. En de hoofdrol wordt geacteerd door Tom Holland en Zendaya. Ook in het echt een koppel, natuurlijk. Het Hollywood-koppel van het moment, van de voorbije jaren ook. Dat wil dus ook zeggen dat zij, nu die film eraan komt, opnieuw samen op rode lopers gaan verschijnen. En dat doen ze normaal nooit. Nooit. Enkel als ze reclame willen maken voor de film natuurlijk. Dan zijn ze erbij. En dat is nu. Gisteren stonden ze bijvoorbeeld samen op de rode loper in Madrid op de première van de film. En vandaag zijn ze aangekomen in Amsterdam voor een Global Fan Event. En op dat event mag een zeer beperkte en nauw gecureerde selectie van de pers aanwezig zijn om hen te interviewen. En ik weet niet hoe, maar we zijn er bij Gemusic in geslaagd om iemand daartussen te sturen, tussen al die internationale pers. Q-Music is aanwezig op het fan-event en mag zo meteen Tom Holland en Zendaya interviewen. Bert de Kok is daar. En we gaan hem zometeen interviewen. Ik weet eigenlijk niet wanneer het interview is. Dus wie weet, storen we hem en horen we het live mee. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Oh, wel.
0: Het is daar altijd chaos. Ik heb dat in mijn leven ook een keer gedaan, de rode loper van de MTV Awards. Je weet van niets. Dus okay. We gaan Bert bellen en vragen wat hij wel weet. Zometeen.
2: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Eén keer per jaar gaan we er samen los over. Eén keer per jaar gaat het dak er 728 keer af. Start je zomer fouter dan ooit met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar een hele week lang. Proud to be fout.

0: foute 728. Q-music. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Mind.
1: Wat een banger, Dua Lipa en Illusion.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
1: de Belg gemiddeld 2 keer per jaar op weekend gaat met de vrienden.
2: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
1: Wouter Eddies gaat al jaren op weekend met de vriendengroep van de Scouts tijdens het Pinksterweekend. En daar kunnen ze meteen een langer weekend van maken. Ellen uit Alter heeft jaarlijks een crazy weekend met de beste vriendinnen in de Ardennen. Ze zijn met 16.
3: Amai.
1: 16. En ze maken er een dik feestje van. En Niels uit Haag zegt, ja, vroeger deden wij dat wel vaak, maar sinds we dus kinderen hebben, wordt het wel moeilijker om dat elk jaar in te plannen en praktisch geregeld te krijgen en zo. Hoe zit dat bij jou? Ga jij jaarlijks op weekend met de vriendinnen? En hoe lang en waar en met hoeveel. Geef me alle sappige details. Laat maar weten via de app van Q-Music. Maar nu, lieve mensen, gaan we naar Hollywood. En naar Bert de Kok. Want Bert de Kok die is in Amsterdam. En die gaat Tom Holland en Zendaya interviewen zo meteen. Want zij zijn de cast, de hoofdrollen van een nieuwe Spider-Man film. En wij dachten, wij sturen Bert de Kok naar daar voor een pittig interview. Dag Bert, een heel erg goede middag.
4: Hey, dag Vincent. Hallo.
1: Ik hoor dat je nog in een redelijk stille ruimte bent, dus je staat nog niet aan die rode loper, vermoed ik. Waar ben jij?
4: Ik ben momenteel op mijn hotelkamer in Amsterdam mij aan het klaarmaken voor de rode loper. Ik ben wel al eens gaan piepen. We zijn wel al zo ons pasjes gaan halen en zo voor de pers en voor de VIP en wat is het allemaal. Dus dat is allemaal in orde. Maar nu ben ik mij nog aan het klaarmaken, want het grote werk moest nog beginnen.
1: Ja, want ik herinner mij van bij het interview met Jason Derulo, toen had je jezelf van kop tot teen in het zilver geschminkt en een zilver outfit en zo aangedaan. Ik hoor aan jou, dat je nu ook weer iets van plan bent.
4: Wat dacht je nu zelf?
1: Ja.
4: Wat dacht je nu
1: Vertel.
4: Zelf? Het plan is eigenlijk heel simpel. Ik ga mij schminken. Allee, ik ben me momenteel aan het schminken als Spider-Man zelf.
1: Oh, wow. Oké. En dan ga je dus allemaal serieuze journalisten ineens als Spider-Man komen.
4: Maar pas op. Ik heb ze al gezien. Ze zagen er niet allemaal zo serieus uit. Dus ik denk dat ik in good company ben.
1: Oké, dat is goed. En wat ga je hen vragen?
4: Goeie vraag. Heel goede vraag. Heb jij nog tips trouwens? Heb jij nog suggesties? Want het ding is, het is heel moeilijk, want we hebben al daar ook, we zijn er al langs geweest. Ze zeiden ook al van, niks persoonlijk vragen, niks over hun persoonlijk leven. Maar alleen maar gaan over de film, wat ik snap natuurlijk. Maar de film is nog niet uit. Die komt pas uit eind volgende maand. Dus probleem.
1: Mijn ervaring leert om dat gewoon te doen. Persoonlijke dingen.
4: Maar ik heb schrik. Ze zijn haar elleboog in mijn oog.
1: Ik zal een kleine anekdote vertellen. Ik heb ooit gelijkaardig meegemaakt met David Guetta. Ik mocht David Guetta interviewen en ik mocht zeker niets vragen over Avicii. Want dat was toen een jaar of 2 jaar geleden of zo dat hij overleden was. Maar dat was wel wat ik wou. Ik wou met David Guetta over Avicii kunnen praten, wat voor een fantastisch artiest dat was en wat een groot gemis voor de muziek en zo. En dan heb ik een omweg gevonden, ben ik over Rode Neusdag begonnen, want het gaat over mental health. En gevraagd van, wat vind je dat belangrijk, David? En hij begon er gewoon zelf over. Dus je moet zo een vraag maken met een bocht aan, zodat ze zelf over hun privéleven beginnen. Kan je daar iets mee met dit?
4: Ik ga het even laten bezinken. Maar bedankt voor de tip, Vincent.
1: Zeer graag gedaan. Stel dat je moet kiezen, Zendaya of Tom Holland, wie kies je dan?
4: Om wat meer te doen, Vincent?
1: Interviewen, Bert.
4: Interviewen? Om Zendaya'tje, hè. Dat lijkt me zo'n plezante zo ook.
1: Ja, maar Tom Holland volgens mij ook. Ik denk, als je vanavond in de Amsterdamse kroegen Tom Holland meemaakt, dat je de zon ziet opkomen, ze.
3: Dat denk ik ook.
4: Ja, maar Tom Holland die praat ook zo wat Brits en ik weet niet of ik hem ga verstaan ook. Zendaya is een safer bet for me. Hopelijk alle twee, hè.
1: Versta je Amerikaans beter dan Brits?
4: Of course, yeah. Maar ken het zo, Brits kan zo zijn, hello, I'm Ben, Spider-Man, en dan, maar daar staan wel, dankjewel Tom voor je tijd.
1: Ja, ik denk dat dat gewoon je vraag is die je moet stellen. Spider-Man. Hoi, hoi. Ik wil zo beginnen. Hoi, hoi, Tommy.
4: We zijn er, voilà.
1: Hey, zeg, ik wens jou heel veel succes. Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat. Ik heb nog één vraag. Je zei daarin, we zijn onze pasjes gaan halen van pers en van VIP. Hoezo VIP?
4: Nee, het is niet VIP. Ik heb eigenlijk gelogen. Als ik een pasje krijg, dan denk ik van, hey, VIP. Maar eigenlijk ben ik een beetje VIP, omdat dat zo'n red carpet press pas is, dus ik mag overal komen.
1: Ja.
4: Buiten in de loges van de sterren natuurlijk.
1: Ja, er is geen wilde afterparty of zo waarop je de tijd genodigd.
4: Niet dat ik weet, maar pas op, dit is wel mooi hoor. Het is wel zo'n hele loods die ze hebben omgekleed naar Spider-Man thema. En er hangt daar zelfs zo wat is dat? Zo'n grote vrachtwagen te bengelen, dat dan precies zo in webben hangt.
1: Ja,
4: dus, heel chic gedaan.
1: Ja. Oh god, maar je ook daar ga je natuurlijk rondlopen met je Spider-Man schmink. Oh.
4: Ik hoop dat tegen dat ik daar ben, dat nog op mijn gezicht is. Kennen dat, want dan op de achoo. En in één keer mijn neus helemaal af.
1: Hey. Ik wil een behind-the-scenes video van dit alles. Bert de Kok, dankjewel. Ik wens jou superveel succes. Wij duimen mee dat het allemaal lukt vanavond. Tot ziens.
4: Ja, dankjewel. Dankjewel. Merci.
1: Yo, bye-bye. Tom Holland en Zendaya moesten eens weten wat hij te wachten.

0: Mars en Risk It All bij Vincent Live. Ik ben zo benieuwd hoe het er gaat afkomen met Bert de Kok die Zendaya en Tom Holland interviewt. En we hebben een cameraman meegestuurd, uiteraard. Dus we gaan daar fantastische beelden van zien. Dat kan niet anders. Nu eerst is het 6:30 en Paulien, de G7-top in Frankrijk zit erop.
1: Klopt. De 7 belangrijkste wereldeconomieën hebben daar vergaderd. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stemde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en ook extra steun voor Oekraïne. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd daar besproken. Trump is nog steeds positief over het akkoord met Iran, al dreigt hij wel met nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. En in de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogacar de eerste etappe gewonnen na een solo van net geen 70 kilometer. Dat is zijn vierde langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoraan Carapaz werd tweede vandaag en de Italiaan Bagioli eindigde derde. Pogacar is ook meteen de leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig. Later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden ongeveer. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden.
0: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de E17 richting Antwerpen 20 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 13 minuten van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. E34 12 minuten van Melselen tot Sint-Anna Linkeroever. En op de A12 10 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Vincent Live.

0: Ik heb hier de laatste seconde van het laatste liedje van Vincent Live voor je klaarstaan. Zeer leuk. Zeer herkenbaar, denk ik. Vooral het instrument.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Maar welk instrument is dat nu weer? Dan weet je het ook, welk nummer we zoeken. Vertel het eens, welk nummer is dit? Dan mag je het zo meteen aankondigen live op de radio.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: de Belg gemiddeld 2 keer per jaar op vakantie gaat, op weekend gaat met de vrienden. Melissa uit Eeklo gaat meerdere keren per jaar op weekend, maar nooit met de vrienden. Daisy uit Poperingen gaat meerdere weekends per jaar, zowel met familie als met vrienden. Stefan uit Sinaai 2 weekends per jaar, 1 met de partner en kinderen en ook 1 enkel met de mallen.
2: Ah ja.
0: Ook altijd goed, hè. Zo heb ik een weekendje. Ik ga altijd, als mijn vakantie begint, dus na een paar weken Q Beach House, met 3 andere dudes naar een optreden ergens in Europa. Een festival.
2: Leuk.
0: Dit jaar is het Madrid.
2: Maar tof.
0: Ja, vorig jaar was het Sheffield.
2: Okay.
0: We zoeken het altijd heel exotisch. Nee, vorig jaar was Glasgow. Sheffield is al 2 jaar geleden.
2: Ah ja.
0: Dat het heel exotisch is.
2: Ja, ik merk het.
0: Ja, maar dus Madrid.
2: Madrid is wel tof.
0: We zijn dat festival al eens eerder geweest. Dat is heel leuk, maar heel warm.
2: Ah ja.
0: Dat is dan begin juli.
2: Mm.
0: En dat is een festivalweide van kunstgras.
2: Oh.
0: Ja. Ja, dus dat ligt in de stad, dus dat ligt beton, macadam. En dan willen ze dat verfestivalen, ligt daar van dat plastic kunstgras.
2: Nee, maar alleen.
0: Kei warm, dat zegt hij ervan. Dus als je ooit een festival wilt organiseren, geen kunstgras. Ik geef het mee. Ilse uit Aalst gaat elk jaar op weekend met de nichten en neven. Origineel zijn ze begonnen met 5, ondertussen zijn ze met 13. En dan zijn er partners en kinderen bijgekomen, ze zijn met 54.
2: Wat lief.
0: Het laatste weekend van september, iedereen houdt dat vrij elk jaar. En het is ook elk jaar, en dat is ook wel positief, iemand anders die het organiseert.
2: Maar vind daar eens een huis voor.
0: Ja, dat gaat zo'n hoeve in de Ardennen zijn,
2: ja,
0: die je van kop tot teen hebt. Een kasteel.
2: 54 mensen.
0: Ja, ja.
2: Dat is echt veel, hè?
0: Ja, dat is een kamer of 20.
2: Ja.
0: Crazy. En er zijn nog audioberichten ook.
3: Hey Vincent, met Inge Niede. We zijn deze weekend op weekend geweest met heel de familie, dankzij jullie. Onze dochter Joni had vorig jaar de prijs gewonnen van Winnen Weekend.
0: Ah.
3: En we hadden dat nog nooit niet gedaan, dus we dachten, we gaan dat doen.
0: Aha.
3: En het is heel, heel goed meegevallen, heel leuk geweest. En we gaan zeker zien dat we het volgend jaar terug gaan doen misschien. Het was een weekend met een gouden randje. Dag.
0: Oh. At your service.
4: Hey Vincent.
0: Oei, Kim. Hey. Die stem slaat over.
4: Hey Vincent.
0: Sorry. Ik mag niet lachen met Kim, maar nee. Ik gewoon echt een heel goed fragment.
4: Hey Vincent, Kim hier. Ja, wij gaan regelmatig met vrienden weekendjes weg. Wij hebben een clubje van een paar bevriende koppels en wij hebben allemaal een camper. En ja, wij gaan dus regelmatig met de camper gezellige weekendjes weg. In België, in Nederland. Dus ja, voilà.
0: Ik snap het volledig. Zometeen krijg je de resultaten van het Q-onderzoeksbureau. En ook het verhaal van Lisa uit Laarne. Zij gaat 2-jaarlijks op weekend. En 2 jaar geleden heeft ze op weekend een TikTok gemaakt. Die zo viraal gegaan is. Die zit ondertussen aan 12 miljoen views.
2: Dat is veel.
0: Dat hebben we bij Q-Music denk ik nog nooit gehaald. 12 miljoen.
2: 12 miljoen.
0: Echt belachelijk veel. Maar wat is daar dan precies gebeurd in die video? Dat vertelt ze zo meteen.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
7: 5. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
9: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
11: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
10: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
11: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
12: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
13: Go Yellow!
14: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Oei, nog maar tot 21 juni?
14: Yep, info op telenet.be.
16: Hoogstraten aardbeien.
17: Hoogstraten.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: De Belg gaat gemiddeld 2 keer per jaar op weekend met vrienden. Philly uit Diksmuiden die stuurt, ja, wij gaan meermaals met de verdienen op weekend. En I love it. Steven gaat elk jaar naar de Vlaamse Ardennen met 25 man. Ilse uit Heselsdenberg doet meerdere keren per jaar een tripje, een kort tripje. En enkele keer ook met een bevriend koppel. En dan is er nog een audiobericht van Chris uit Antwerpen.
1: Hey Vincent, met Chris. Ik ga inderdaad 2 keer per jaar op weekend. Het eerste weekend is altijd een champagne weekend.
0: Oh.
1: Begin mei of eind mei. Met een vriendengroep van 12 doen we al meer dan 20 jaar telkens champagne proeven en uiteraard ook een barbecue doen tussendoor. Relax. En een tweede weekend aan het derde weekend. Nu dit jaar gaan we waarschijnlijk naar Limburg met een groep van 8 mensen. En dat doen we eigenlijk al een jaar of 5, 6. Telkens met dezelfde groep. Altijd fijn.
0: En zo kom je aan 2 per jaar. En zo exact het gemiddelde volgens het bestaande onderzoek dat we aan het dubbel checken zijn. Hè. We gaan even naar Lisa uit Wetteren. Dag Lisa, en heel erg uit Laren. Sorry, 32 uit Laren. Heel erg. En heel erg goedemiddag. Hallo, hallo, hallo. In de app staan nog Wetteren. Ik was verkeerd aan het lezen. Sorry.
2: Helemaal oké.
0: Lisa, jij gaat 2 jaar op weekend met de vrienden. Waar gaan jullie dit jaar naartoe?
2: Ja, dus wij proberen dat met de vriendinnen 2 jaarlijks te doen. Dat was 2 jaar geleden. En nu zijn we aan het kijken voor Valencia. Maar dat lukt wel niet altijd met de volledige groep door de drukke agendas, helaas.
0: Snap ik. En dan moeten we het eens hebben over een viral video. Leg uit.
2: Ja, dus 2 jaar geleden zijn wij naar Ibiza gegaan samen. En hadden wij daar een video gemaakt met zo'n leuke transition. En die is eigenlijk volledig crazy viraal gegaan, omdat de mannen een beetje boos werden in de comments van jullie gaan zonder jullie mannen naar Ibiza,
0: ja.
2: En jullie zijn geen goede mama's, bla bla bla.
0: En waren jullie mannen die daarop reageerden, of nee?
2: Het waren nee, gewoon echt van over heel de wereld. Wow. En daarom dat die video zo viraal gegaan is.
0: Dat was de menosphere, had jullie gevonden.
2: Ja, echt waar,
0: Did
2: not pass the vibe check. Ja,
0: vreselijk.
2: Dat was wel grappig. Ik heb mij daar wel eigenlijk goed mee geamuseerd met daar dan grappige comments op terug te plaatsen.
0: Kort. Hoe vind ik die video? Is het op TikTok?
2: Dat is op mijn account. Nee, op Instagram. Lisa Heerman. Lisa met een Z. Is wel worth it om even in de comments te gaan kijken.
0: Lisa Heerman, ik heb je al gevonden. Jij bent verified.
2: Ja.
0: Hier, met 3 madammen. Ja, hier. Zo, op de luchthaven staan jullie eerst gezellig en dan wandelen jullie over de camera en dan plots staan jullie...
2: Ja.
0: Oh my god, 220.000 likes.
2: Ja, 13 miljoen views, dat is echt insane. Ja.
0: Dat is echt insane. Met allemaal haters dan.
2: Ja, maar ik vond het grappig, want die zeiden dan van zijn jullie echt zonder jullie mannen gegaan? En dan zei ik ja, om onze witchcraft education te gaan doen en zo in Ibiza.
0: Sorry, maar wat is er mis met samen eens een weekendje naar Ibiza gaan?
3: Ja, dat snap
2: maar
3: ik ook.
2: Maar exact, niks toch? En ook het grappige is, wij waren daar helemaal niet aan uit te gaan. Hè? We zijn gewoon goed gaan eten, gezellig samen zijn.
0: Als je uitgaat, ga je uit. Lisa, was dat nu voor iets?
2: Dat zou niet
0: erg zijn, dat zijn ook die mensen in de zaken niet. Crazy.
2: Nee.
0: Maar goed, jullie hebben er goed mee gelachen, dat is het belangrijkste, Lisa.
2: Ja.
0: Ik ben zeer benieuwd welke video het wordt in Valencia en wat de reacties daarop worden.
2: We gaan dikker in de maken.
0: Goed, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
2: Bye-bye.
4: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: de Belgische wereld 2 keer per jaar op weekend gaat met de vrienden.
4: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: toch wat overdreven. We zitten gemiddeld op 1 keer per jaar. Zo meteen de laatste nootjes. Eerst Miles Smith en Al Horan.

0: drop dead.
1: Jeroen Linzen.
2: Vincent Virus.
1: Ik heb geen tijd voor doldwaze uitspraken, want mijn timing is al serieus en daar de genol om.
2: Ja.
1: Ik heb wel tijd voor Gillian. Dag Gillian.
3: Hallo, dag Vincent. Hallo. Goedenavond.
1: De laatste noten vandaag klonken zo. En je hebt uiteraard herkend welk nummer dat was. Vertel het eens.
3: Ja, dat natuurlijk. Dat was Willy William met Trompetta.
1: Volledig correct. Je krijgt zometeen 11 seconden zendtijd. Wat ben je daarmee van plan?
3: Wel, het is vanavond voetbalavond hier, Vincent.
1: Ja.
3: Portugal tegen Congo, Engeland tegen Kroatië.
1: Kroatië, ja. Ja.
2: Is er iets dus, op? Ja. Is er iets bezig?
1: We hebben geen tijd.
2: Sorry. Ja, ik was vergeten. Nee.
1: Ik ga wel beide matchen kijken, moet ik zeggen. Allee, de ene begint over 4 minuten en ik zit in de wagen, dus ga ik naar de radio luisteren. Maar de andere ga ik in de tweede helft ga ik zeker kijken.
2: Dank u.
1: Wie gaat er winnen, denk je?
3: Ik denk dat Portugal gaat winnen, de allereerste wedstrijd. En Engeland had ik ook een beetje hoger dan Kroatië.
1: Goed, hoe waren we hier beland? Ah ja, wat je met de intro gaat doen. Veel succes in 3, 2, 1.
3: Goedenavond iedereen. Zoals iedereen kan weten, het is vanavond natuurlijk een voetbalavond. Portugal tegen DR Congo en natuurlijk ook vanavond om 10 uur is het Engeland tegen Kroatië. Dus ik zou zeggen, veel plezier vanavond. En hierbij is de Adjetjeni. Joey.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
4: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
6: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel.
4: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
7: Oh, yellow.
0: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
8: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
9: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op ikea.be.
12: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
13: 2:07, hoog tijd voor nieuws. Krijg je van Niels?
14: Goedenavond. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Je hoort kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.
15: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
14: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. En de G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stemde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. Trump is nog steeds positief over het akkoord met Iran. Al dreigt hij wel met nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. En sport in de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogačar de eerste etappe gewonnen na een solo van net geen 70 kilometer. Dat is zijn 4e langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoriaan Carapaz werd vandaag 2e, de Italiaan Bajoli eindigde 3e. Pogačar is meteen ook leider in het klassement. En het weer nog, vanavond droog en zonnig. Later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden.
13: Niels van den Nieuws, ja, we hebben het er al lang niet meer over gehad, maar een tijd geleden heb ik jou uitgedaagd om een mullet te nemen. Een goede, lekkere mullet. Dat heb je ook gedaan.
14: Ik heb dat gedaan.
13: Ik heb dat ook gedaan. En hoe is het ding? Hoe bevalt het bij jou op dit moment?
14: Ja, best wel tevreden eigenlijk. Het duurt even voordat dat nektapijt fatsoenlijk groeit, maar nu begint het stilaan vorm te krijgen, ja.
13: Het begint bij mij ook, hè. Ja. Ik ben onlangs nog eens terug naar de kapper geweest. Ik zeg, zet het nog eens langs de zijkanten, goed kort, zodat het opvalt.
14: Ja, maar ik zie het hier via de camera. Het ziet er goed uit.
13: Het ziet er, ja, absoluut. En ik lees vandaag ook in de Valk, alle knappe, bekende mannen hebben één ding gemeen. De mullet.
14: Ja.
13: Meer hoeven we niet te zeggen.
14: Harry Styles kan er nog iets van leren.
13: Hela. Zeg tot over een uur, hè. Mullet, vriend. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 10 minuten komt daardoor een defect voertuig. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook aanschuiven, 7 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette 6 minuten. En tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vierarmen 5 minuten. Die zullen over een half uur denk ik wel allemaal weg zijn, die files. Laat ons hopen. En mocht je op dit moment nog ergens anders in de file staan, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
2: Music. Joren Linssen.
13: Ciao. Zometeen klapt Mike Posner uit de biecht na die lekkere nieuwe hit van Cameron.

Olaf uit Wambeek, die luistert ook mee en die heeft ook een mullet. Kom er gezellig bij de Mullet Boys. Net zoals Niels van het Nieuws en ikzelf. Allebei een mullet, we zijn er fier op. Je hoorde Mike Posner met een zomerhit uit 2015, I Took a Pill in Ibiza. Maar we leerden die Mike Posner eerder kennen, 5 jaar eerder in 2010 met... If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you under my arm. Cooler Than Me. Lekker coole zomertrack uit 2013. Ja, over 4 dagen start er officieel een nieuwe editie van de zomer. En het KMI waarschuwt nu al op hun website dat het geen coole zomer gaat worden. Want er wordt een hittegolf verwacht de komende dagen. Of minstens 1 dag met maximum temperatuur van hoger dan of gelijk aan 32 graden. En er staat ook nog bij, wees waakzaam. Ik zorg alvast vanavond voor verfrissing met vooruitwerkende kracht. Zometeen ideaal voor op een zomerse avond als deze. Wiz the MC, Bees and Honey, Show Me Love. You. Music. You sounds better with you. En nu hoor je Camille met de nieuwste. Nu dat je weg bent, zeer goedenavond.

0: man die houdt van natuur, zoete lekkernijen en de liefde. Wiz DMC met Bees, Honey en Show Me Love. Zeg, als jij toevallig in blinde paniek bent geschoten omdat je door de dagelijkse stress en de dagelijkse sleur nog niks hebt vastgelegd om op vakantie te gaan, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, want het is bijna zover. De grote vakantie is echt wel wat in zicht. En heb je geen flauw idee waar naartoe te gaan? Wel, Best Still heeft zometeen de ideale reistip voor jou. Echt waar, de moeite. Je hoort het na Milking.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
6: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
8: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
9: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat.

0: spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Ritchie.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, ben je?
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
8: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
9: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
13: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
14: Dit is Q.

voor iedereen met de handen in het haar van waar moeten we nu naartoe deze zomer, omdat we nog niks geboekt hebben. Dit was de reistip van Bastil. Ga naar, ja, niet naar Pompeii, maar wel naar Napoli. Napels in Italië. En dan kan je Pompeii gaan bezoeken. Ja, als halve Italiaan vind ik dit een toptip, natuurlijk. Anouk uit Hasselt, die stuurt... Ja, de auto is over 3 weken weer tot aan het dak, vol toegeladen met tenten, slaapzakken en heel veel zonnecrème. Want wij trappen op 4 juli de gaspedaal in richting de Ardèche. Lisa uit Antwerpen, die stuurt... Ik zit letterlijk te trillen op mijn stoel van de zenuwen. Ik kan niet meer wachten op 17... Nee, sorry, dat is vandaag. Ja, het is nog 10 dagen. Even wachten. 27 juli... Nee, juni. Wacht, wanneer vertrekt jij nu eigenlijk, Lisa? Enfin, 27 juni vliegen ze naar Santorini. Is dat even leuk? Witte, blauwe huisjes, gyros gaan eten, souvlaki. En er dan bij neervallen omdat het zo lekker was. Hehe. Griekenland, heerlijk. Nu gaan we naar de Cute op 40. Ook een leuke bestemming. Want daar staat Sienna Spyro 29 weken. Het langst van iedereen in de lijst. Met Die on this Hill. God.

0: Zara uit Heist op den Berg die stuurt. Wij zijn net onderweg van België naar Spanje. Zara, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want je hebt alleszins geen last van die ene file op de Antwerpse ring richting Nederland, waar je 6 minuten verliest tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Zou ik denk ik raar zijn mocht je via daar naar Spanje rijden. Dus daar heb je geen last van. Sta je nog ergens anders in de file? Ja, Zara, dat geldt dus niet voor jou, want het gaat over de Vlaamse snelwegen. Je gaat al heel snel in Wallonië zitten en dan... Enfin ja, moet u niet uitleggen. Als jij hier in België rondrijdt en je staat nog in een file op dit moment, dan zou die niet langer mogen duren dan 5 minuten. Met nu Juste op de radio.
1: Joren Linssen.

0: uit Gistel. Ah, mijn dag, Joren. Lang, lange werkdag. Lastige klanten gehad en nog een lastigere baas. Maar nog twee keer slapen en dan begint mijn verlof eindelijk. Ah, je kunt niet geloven hoe hard ik daar naar uitkijk. Oh, jawel, vriend. En het is je van harte gegund. En over je baas gesproken, misschien moet je er gewoon eens je gedacht tegen zeggen. Want blijkbaar kan je baas uitschelden, kan je geld opleveren. Als je je baas uitscheldt, kan je dat echt veel geld opleveren. Blijkbaar, heb ik gelezen. Hoe dat in elkaar zit, dat hoor je na Pitbull en Nio en ook Offenbach staat klaar. Maar als je dat een brug te ver vindt, je baas uitschelden, kan je je baas ook fout toezingen. Dat is ook een optie.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Chinook uit Baasrode?
2: Iedereen van jong tot oud.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes, Bombie, ik ga schilderen.
8: Nee, Bombie, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
13: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
14: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
15: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
14: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
13: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Neo. Give me everything back your music. Ja, dat verwacht je baas ook wel eens, hè, van je. Dat je tijdens je werkuren alles geeft. En soms is die baas zo veel eisend en legt hier de zweep op. Zodanig hard dat je zin hebt om eens goed tekeer te gaan tegen hem of haar. Nu, wat blijkt, vloeken tegen je baas kan geld opleveren. Want zo was er onlangs een vrouw die in een frituur werkte, net over de grens met Nederland. En die ging na sluitingstijd even bekomen van de drukke shift. Dus ze ging wat whatsappen met haar vrienden. Nu, haar baas die pikte dat niet en die eiste dat ze hielp poetsen. En toen sloeg de vlam in de pan. Of in de frietpot. Hè. Ze schoot hem de huid vol en ze liep toen woedend weg. Want jij is een slavendrijver! Ja, de baas die kookte van woede en ontsloeg haar op staande voet. Maar zij is dat gaan aanklagen en de rechter oordeelde later dat de vrouw veel te zwaar gestraft was voor een paar scheldwoorden. Dus de frietbaas moest daarom van de rechter een ontslagvergoeding van maar liefst 10.000 euro betalen. Moraal van het verhaal? Je baas uitschelden kan je gewoon heel veel geld opleveren. Dus, ik ga van de gelegenheid even gebruik maken om bij te verdienen vanavond. Ik richt mij tot mijn baas. Beste baas, jij bent echt een ongelooflijke. Elke keer als ik je zie, wil ik tegen je zeggen. En, ah ja, je stinkt ook nog naar. Voilà, heb ik goed gezegd, hè? Ah. Straks 10.000 euro op de rekening. Lekker.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek deze week van Nooduitgang. Dit is
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: The one and only en nooduitgang bij Q Music. Heel fijn dat je luistert.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Over exact 7 dagen zitten we in het midden van de Foute Week hier bij Q met de Foute 728 en vrijdag dan de Foute Party in Flanders Expo in Gent. Daarom zoek ik deze week alleen maar foute verhalen, telkens binnen een bepaald thema. Maandag hadden we het over het foutste cadeau dat je ooit van iemand kreeg. En dat bleken vooral vrouwen te zijn die van hun man strijkijzers en weegschalen kregen. Heerlijk. Iets minder heerlijk voor de vrouw in kwestie, maar goed. Gisteren hadden we het over de foutste date. En dan was er luisteraar Patrick uit Mol, die was op date met iemand die niet verslaafd was, maar ze had het wel nodig.
2: Ik had dus afgesproken met een meisje bij haar thuis. Ik kom binnen. En opeens zei hij van, kijk, mijn melk is op. Ging hij naar de ijskast. Zet ze daar Baileys in te gieten. Ja, maar dan noem ik altijd melk. Maar die was op. Bestonk ze wat water. En dat bleek Geneve.
0: Vandaag zoek ik foute verhalen in de categorie berichten. Dus wat is het foutste bericht dat jij ooit al dan niet per ongeluk naar iemand hebt gestuurd? Een kinky berichtje dat eigenlijk naar je lief moest, maar per ongeluk stuurde je het naar haar vader. Of misschien wou je ooit roddelen over iemand en stuurde je het persoonlijk of per ongeluk persoonlijk door in de WhatsApp-groep waar die persoon zelf ook in zat. Wat is het foutste bericht dat jij ooit al dan niet per ongeluk naar iemand hebt gestuurd? Deel het in de Q-app. Dit is Iman.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op ikea.be.
10: 8 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
11: Een goedenavond. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Je hoort kinderrechtencommissaris Caroline Vrijes.
12: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
11: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboelaren is overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij vandaag dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in het vliegtuig. En de VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropenen en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook zijn sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend. Vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland.
10: Ja, hoe zou dat dan gebeuren bij Donald Trump? Zou die dan zijn It's Me moeten openen?
11: Ja, goede vraag. Ja? Hoe zou dat gaan?
10: En dan ik vergeet ook altijd de code van mijn It's Me. En dan moet ik dat blokkeren om het dan te deblokkeren. Is dat ook voor? Altijd.
11: Ik heb zo'n briefje waar die code op staat in mijn portemonnee. Dat is echt oldschool.
10: Echt een bomba. Heerlijk.
11: Ja, absoluut.
10: Het weer, vertel.
11: Yes. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden.
10: Las hij ook af van het briefje trouwens.
11: Ja.
10: Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dat las ik dan weer af van mijn scherm.
13: Leuk.
14: Music.
13: Joren Linssen.
10: Ciao, zometeen van A naar Z met A, Ron Blommaert en Zoe Levi. Je hoort ze na

0: Vorige vrijdag Poef Pardoes in de helft van de Q-top 40 beland op 20. Aaron Blommaert, Zoe Levi en Tranen van Goud. Maar vrijdag is er een gloednieuwe, door elkaar geschudde Q-top 40.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Maar volgende week, dan hebben we pas een lijst, jongens. Oh, de foute 728, vrienden. Hij gaat er sneller zijn dan je hallo kan zeggen. Nee, hallo. God, dan je fout kan zeggen. Een hele week lang, echt wel, een hele week lang de foutste hits door je radio geknald. En daarom zoek ik deze week na 8 uur foute verhalen, telkens binnen een ander thema. Vandaag, wat is het foutste bericht dat jij ooit al dan niet per ongeluk verstuurd hebt. Caroline uit Antwerpen zegt, ja, ik heb het zelf niet gedaan, maar mijn zoon van 21 had een vriendinnetje en die wou het uitmaken, maar hij stuurde dat niet naar haar, maar naar mij. En dat heeft hij geweten, want zo voed ik mijn kinderen niet op. Robin uit Hoestelt zegt, ik heb ooit per ongeluk Love You, mijn snuffeltje, gestuurd naar de syndicus van het appartement in plaats van naar mijn man. Gênant. En Petra uit Roeselare zegt, ik stuurde per ongeluk naar mijn schoonvader dat ik een boete had gereden en dat ik €170 moest betalen. In plaats van naar mijn ventje. Kijk, en zo'n dingen maak je dan altijd mee, hè. Maar je kan niet enkel berichten versturen, je kan er ook ontvangen. Sylvie uit Eppegem. Wat is het foutste bericht dat jij ooit hebt ontvangen?
2: Ja, een mailtje dat voor mijn collega bedoeld was. En daarin stond, hey, kan jij even de telefoonlijnen overnemen, Sylvie? Want wij gaan er zo meteen even bij ons roepen om haar te ontvangen.
0: Oh nee. Oh nee, oh dat is pijnlijk. Oh dat is pijnlijk. Want dat is pijnlijk voor jou, maar ook voor de persoon die dat dan verstuurd heeft. Want ja, schaamrood toch op, ja, op de wangen.
2: Want ik stond sneller in dat kantoor dan zij mij konden bellen om even tot daar te komen.
0: Wacht, en hoe is dat dan verder gegaan? Want jij bent dan dat kantoor binnengestormd en wat heb je toen gedaan?
2: Ik zeg, ik moet het niet meer doen. Maar er hangt wel een prijskaartje aan vast. En die keken ze naar mij over, wat heb je het? Ik zeg, als je een mailtje verstuurt, stuur het dan naar de juiste persoon. En dan verschoten ze natuurlijk en dan keken ze op hun scherm van, oei, shit. Ja.
0: Oh.
2: En ze hadden dan ook niet goed nagedacht. Ik was nog maar net uit zwangerschapsverlof terug.
0: Oh, nee.
2: Dus bijgevolg nog onder de bescherming van de moederschapsrust. Dus zij hebben mij ook inderdaad 6 maanden moeten uitbetalen. Dus het is niet alleen vloeken tegen uw baas, dat helpt. Maar...
0: ja, maar ja. Hey, maar dat kan wel even niet, want dit is een fout item en dit en dat, maar moeten we wel even zeggen, heb je een... bij zelfstandige, heb je een bedrijf en weet ik veel wat, je kunt niet zwangere vrouwen ontslaan of vrouwen die net uit zwangerschapsrust komen, dat doe je gewoon niet, dat kan niet. En ik snap misschien voor het wel en het wee van het bedrijf, maar dit is wel iets dat je niet doet, hè, Sylvie. Dit is echt beneden alle pijl.
2: Nee, dat doet je niet en ook niet op die manier. Allee, dus kijk naar wie dat je mail stuurt.
0: Ah, wel ja, dommerik. Echt dommerik. Kijk, voilà, nu mogen we het eens zeggen, ook tegen jouw baas van toen. Maar Leon, maak dat mee. Zeg, en heb je snel een andere job gevonden?
2: Ja, 2 weken later was ik al terug aan de slag, dus dat was helemaal oké. Maar ja, het is toch wel even slikken, hè.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. En komt ook even persoonlijk binnen, hè, op zo'n moment. Goh, het vreselijk zijn.
2: Ja, vooral omdat het was, omdat een keuze was gevallen omdat ik net mama geworden was en nog heel was en waarschijnlijk
0: fout.
2: Ook kinderen ging willen. Ja.
0: Oh, zo fout. Ja, je denkt van, dat zal wel een fabeltje zijn, het zal wel niet echt zijn, zo van die dingen van... Want dat hoor je vaak, hè, ja, zwangere vrouwen, ja, je moet toch niet zeggen dat je direct aan kinderen gaat beginnen, want dan, daar zijn ze toch niet happig op. Maar dat gebeurt dus in praktijk nog altijd. Dat vind ik wel, vind ik wel jammer. Maar goed, Sylvie, ik ben heel blij dat het al bij al goed gekomen is met een volgende job die je ongetwijfeld zeer graag doet op dit moment.
2: Yes, zeker en vast.
0: Ik ben blij om dat
2: zelfstandiger geworden.
0: Ah, nog beter. Oh, heerlijk. Topper, echt waar. Zeg, bedankt voor het delen, want je weet het, spreken is zilver en zwijgen is...
2: Ja.
0: Fout.
2: Ik weet niet in dit geval.
0: Gewoon fout zeggen. Ja, goed. Sylvie, heel goed. Zeg, ik ga je wel ontslaan van dit telefoongesprek. Goed.
2: Super,
0: dankjewel. Salut, jojo.
2: Salut, tada.
0: Wat is het foutste bericht dat jij ooit al dan niet per ongeluk hebt verstuurd? Laat het weten in de Q&A.

0: foute berichten gestuurd hebben in zijn leven. Een stuk of drie keer na elkaar. Chris Brown.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En is zo goed. Judith, I'd love to be in love. Nieuw bij Q music in onze playlist.

0: klinkt ze toch lekker internationaal. Judith. Vanavond in de show: spreken is zilver, zwijgen is fout. Wat is het foutste bericht dat jij ooit al dan niet per ongeluk hebt verstuurd of heb je er ook gekregen? Britt uit Kortrijk die stuurt: ik heb ooit een sollicitatiebrief verstuurd naar een advocatenkantoor. Per ongeluk de PDF meegestuurd van de planning van ons vrijgezellenweekend. Inclusief de kostprijs van de stripper en de drankenkast. Ik ben niet uitgenodigd voor een gesprek. Allee, gij. Audioberichtje van Cliff uit Leuven.
1: Ik stond al jaren geleden. Ik was op vakantie in Afrika. En ik stuurde een speciale foto naar mijn toenmalige vriendin. Maar ik had op de verkeerde knop geduwd. En had die foto naar mijn eigen moeder gestuurd.
0: Oh, vreselijk. Het voordeel is wel, en hij stuurde daarna ook nog, het was een naaktfoto. Ja, zover waren we al, Cliff. Zover waren we echt al, met z'n allen, toch? Het voordeel is, je moeder heeft je waarschijnlijk ooit al wel eens zo gezien. Hè? Wat is het foutste bericht dat jij ooit al dan niet per ongeluk verstuurd hebt of gekregen hebt? Laat het weten in de Q-app. Ah, oh, fout is zo leuk. Ook volgende week.
2: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Vandaag.

foute 728. Q-music. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto.

0: Q-Music met Rumours van Thomas Gray op de radio. Straks rond 9:15, zoals je gewend bent, struinen we rond in het Q-Top 40 hitarchief naar een samenwerking uit 2017 die je totaal niet had zien aankomen, ik toch niet. Want dan had je een van de grootste bands ter wereld die samen met een DJ-duo dat toen eigenlijk nog maar net kwam piepen, een gigantisch resultaat heeft neergezet. Maar echt is een gigantische hit geworden. Een monster song. Je hoort hem zo meteen rond 9:15 in het hitarchief.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Ja, die dubbele tong zou eigenlijk pas voor volgende week vrijdag moeten zijn op de foute party. Dus excuses. Wat is het foutste bericht dat jij al ooit al dan niet per ongeluk hebt verstuurd? Er komt zoveel binnen. Ik moet echt... Oh man. Gregory uit Oostende bijvoorbeeld, een vaste luisteraar, die heeft ooit iets meegemaakt. Hij heeft ooit een romantisch bericht gestuurd in de aard van leg je maar klaar, ga hoesten. Hij woont natuurlijk in Oostende. Hij heeft die verstuurd naar een stagiaire in plaats van naar zijn man. Ze wist gelukkig dat ik homo was of het kon er ook nog een keer verkeerd zijn afgelopen, stuurt hij in de Q-app. Ja, dat zou nu ook wel... Dat is pas op, ook wel een heel goed excuus. Het is echt waar, er bestaat ook een film over. Hè. Van twee hetero mannen die dan op een schip gaan met allemaal vrouwen en die zeggen ja, nee, maar wij zijn homo. Goed excuus. Berichtje van Anna, audioberichtje.
2: Wel, ik kan mij niet direct berichten voorstellen die ik zelf verkeerd heb gestuurd. Maar ik sta als een van de eerste mensen in de telefoon van mijn grootmoeder, want mijn naam is Anne. En zij was een aantal jaar geleden aan het daten met een man. En haar berichtjes naar die man kwamen ook 9 van de 10 keer bij mij terecht, omdat ze dan ja, het bericht al verstuurd had zonder te kijken naar wie ze het verstuurd had.
0: Misschien, Anna, had je er nog iets van kunnen leren, want je weet wat ze zeggen, hè? In een oude kasserol maak je de beste soep. Dus ja. Jan stuurt ook nog, ja, om geen namen te gebruiken. Mijn lief had, terwijl ik op weg was naar de luchthaven, mij een sms gestuurd. Hij is weg. Kom maar. Hij is er een paar dagen niet. Moest het naar haar minnaar zijn. Kijk. Iedereen op de hoogte. En Jan in de hoogte. Enfin, Imagine Dragons.

Zometeen een muis op de radio. En eerst het goede nieuws dat je nergens meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. Sounds better with you. Joren Linssen.

Shepherd over de bekendste muis, na Mickey en Minnie natuurlijk, Geronimo Stilton. Brian en Jana sturen allebei een foto door van het Herzelen. De Q-luchtballon is daar gespot. Qluchtballon.be als je zelf zo eens een vaart wil maken, ik zeg het maar. Zometeen in het Q-top 40 hitarchief, een gigantische hit van een toen nog beginnend DJ-duo dat het aandurfde om een van de grootste bands ter wereld te vragen. Willen jullie samen met ons een nummer maken? En die zeiden ja. Na nog meer beesten op de radio, en dan heb ik het niet over Zoo, maar over Shakira zelf. Na DJ Licious.

Sons. Je hoorde Shakira. De Q-top 40. Welkom in het Q-top 40 hitarchief, lieve vrienden. Hieruit neem ik elke dag het neusje van de zalm, want enkel de grootste nummers die ooit in de lijst stonden, vinden we hier terug. Vandaag een hit uit 2017. En stel u voor, twee van de grootste hitmachines op deze aardbol, die lopen een studio in Malibu binnen. En ze chitchatten wat met elkaar. Hè, hoe gaat het met de kinderen? Zo van die dingen. En een paar uur later lopen ze buiten met een van de grootste megahits van een decennium op zak. Dat is precies hoe de magische samenwerking tussen Coldplay en The Chainsmokers voor Something Just Like This begon. Want Chris Martin die hoorde een simpele synth-riff die het DJ-duo had doorgestuurd naar hem. Die zette de microfoon aan en die begon ter plekke te improviseren over helden als Batman, Hercules en Achilles en zo van die dingen. Maar in plaats van een onbereikbare superheld te willen zijn, zingt Chris Martin over de pure behoefte aan een heel gewoon mens van vlees en bloed. Een prachtig herkenbaar verhaal dat direct de harten ook gestolen heeft van miljoenen fans. Want de track verpletterde direct het YouTube record voor de meest bekeken lyric video in één dag tijd. En ook nog heel belangrijk, kampeerde vervolgens bizarre 79 weken op de eerste plek van de Amerikaanse dancelijst. Dus over het kanaal, in Amerika deden ze het heel goed. In de Q-top 40 stonden ze 7 weken op nummer 2. Want de eerste plaats konden ze enkel ruiken. Verder zijn ze niet geraakt, maar wel reden genoeg om ze nog eens uit het hitarchief te halen. Coldplay en The Chainsmokers, Something Just Like This.

0: Q-top 40 hitarchief met The Chainsmokers en Coldplay Something Just Like This. Zometeen een nieuwe vraag voor een nieuwe onkels na Jugel. En je hoort ook de Q-top schijf. Wanneer? Wanneer, Joren? Ah, wel nu.
1: Dit is deze week de Q-top schijf.
2: Taylor Swift. Hey.

0: vijf nonkels.
1: Ciao nonkels, allemaal verzamelen. Want ik heb een nieuwe vraag voor jullie. Leuk. Hey, het is, even zeggen, volgende week is het Foute 728. Dan presenteer ik samen met Jolien Roets. Dus als je nog wil meedoen met de nonkels, als je nog een goede nonkel wil, in de nonkel wil bovenhalen, het is moment, ik zeg het maar. Vandaag in de show, het is bizar, maar als je de vacature databank van de VDAB zou openen en je zoekt daar bij de zoekbalk slager of beenhouwer, je typt dat in, dan rol je van de ene verbazing in de andere, want er staan op dit moment maar liefst 1200 vacatures voor beenhouwers en slagers tegelijk open. Ja, en de spoeling is zo dun dat grote kleppers als een Colruyt bijvoorbeeld of een Delhaize enorm hard om een stielman of vrouw aan het vechten zijn. Dus waar je vroeger als beenhouwer standaard onmogelijke uren draaide en elk weekend opofferde, gooien werkgevers het nu totaal over een totaal, maar echt een totaal andere boeg. Ik neem je even mee. Ze zijn aan het adverteren in hun vacatureteksten voor slagers en beenhouwers. Dus een gezonde work-life balance, gulle premies en geloof het of niet, maar gegarandeerd vrije zondagen staan nu allemaal vermeld in de vacature van een slager of een beenhouwer. Maar als wij nu vanavond met de nonkels de vacaturetekst mogen aanvullen, hè, want dat zijn nog maar een paar begrippen, wat staat er dan allemaal in?
0: Eén vraag.
1: Wat moet er in de vacature van een slager staan? Wat moet er in de vacature van een slager staan? Wil jij alsjeblieft bij ons komen werken? Wat moet er in de vacature tekst van een slager staan? Meedenken mag via de Q-app.
0: Q-music.
2: Q.
0: Q sounds better with you.
1: En nu Suzanne en Freek, dit is Halverwege.

0: 1 minuut voor 9. Goedenavond, nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. De VS bevestigt de gelekte details over het voorlopige akkoord met Iran. Onder meer dat alle gevechten onmiddellijk stoppen, ook die in Libanon. En dat de straat van Hormuz volledig heropent. Iran en de VS zouden ook overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal ontwikkelen. Maar Trump aarzelt niet om opnieuw aanvallen uit te voeren als Iran toch niet akkoord gaat. Dat zei na afloop van de G7-top in Frankrijk. Je hoort collega Jelle Frenke.
2: Maar het dreigement naar Iran dat hij gewoon terug weer zou gaan bombarderen als Iran het akkoord niet zou volgen. En toch weer, ja, duidelijke vingerwijzing naar de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt dat Netanyahu voorzichtiger moet zijn in Libanon en niet altijd gewoon meteen appartementsblokken moet gaan bombarderen. Israël doet geen goed werk daar, zei Trump hier. Dat was toch weer een opvallende sneer.
1: Iran en de VS ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. In Sint-Truiden in de provincie Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. En sport, voetbalclub Charleroi stelt Mario Konen officieel aan als hoofdcoach. Dat meldt de club zelf op zijn website. Konen nam het al over als interimtrainer na het ontslag van Hans Cornelis en werd uiteindelijk derde met Charleroi in de Europlayoffs. Konen is 39, hij was eerder al assistent bij Kortrijk, Eupen en Dender. En dan nog het weer. Vanavond droog en zonnig. Later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden.
0: Oh, heerlijk. Bon, er staan op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Ook dat is zo, oh, heerlijk.
3: Music.
4: Joren Linssen.
0: Wat moet er in de vacature van een slager staan? Meedenken mag als nonkel in de Q-app. En nu...

0: Mr. Belt en Weasel, it's not right.
1: It's okay.
2: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Yes, een voorlaatste keer dit radioseizoen. Want volgende week is het Foute 728 met de Foute Party. En daarop volgend de opening van het Q Beach House. Volgende week zaterdag. Man, het gaat zo snel. Dat is echt wel. Ik zeg dit zo vaak, maar ik denk elke ochtend. Wow, dat is volgende week al. Zot. Dus nog een voorlaatste keer. Je allerbeste nonkel bovenhalen. Vandaag gaan we even naar de arbeidsmarkt. En stel nu dat je die volledig naar je eigen hand zou kunnen zetten. Ja, dat is exact de luxe die je nu hebt. Ja, het is geen utopie, maar het is bestaan. Als je bij de VAB op de site slager of beenhouwer intypt, dan vind je 1200 openstaande vacatures. Er is een gigantische nood in de sector. De supermarktreuzen, zoals Delhaize en Colruyt, die zijn nu alles uit de kast aan het halen om jou als slager of beenhouwer, als je dat diploma hebt, om jou binnen te harken. Nu, de tijd dat je als slager of beenhouwer roofbouw was op je vrije tijd en dat je loodzware werkuren had, dat ligt gelukkig al ver achter ons. Maar om rasechte vakmensen te overtuigen, hebben werkgevers hun strategie een beetje compleet overboord gegooid, want hun vacatures staan tegenwoordig bol van aantrekkelijke extra's, mooie bonussen en de keiharde belofte dat je weekenden ook effectief je weekenden zijn. Want dat is belangrijk, goede work-life balance. Inclusief gegarandeerde vrije zondagen. Maar ik vroeg mij af.
2: 1 vraag.
0: Wat moet er nu nog in een vacature van een slager staan om het aantrekkelijk te maken?
2: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Nonkel Thibaut, bedankt voor het meedenken. Wat moet er in de vacature van een slager staan? Wij hebben dringend nood aan vers bloed.
2: Nonkel 2.
0: Luguber. Nonkel Ilse, wat moet er in de vacature van een slager staan?

0: Vond ik zelf heel goed. Wat moet er in de vacature van een slager staan? Deze komt van Donkel Wendy. Elk jaar gaan we op teambuilding naar het Slagerfestival. Ja. Bedankt voor het meedenken. Morgen, nieuwe vraag, nieuwe onkels.
1: Want elke onkel heeft een kronkel.
0: Ah, hier, nog een goeie in vacature van een slager. Extra legaal voordeel. Elke dag een schelle.

0: Q-Music met Swedish House Mafia, Save the World. Ik moet even bellen met Carolien uit Gent. Ik weet niet of dat ze gaat opnemen, maar ik wil het haar toch laten weten. Omdat ze een belangrijke vraag heeft over repeat of niet. Is repeat of niet al geweest? Want ik zet de radio net aan. En ik had het lied deze namiddag even gehoord. Ik vond het wel een leuk deuntje, maar ik zou het graag nog eens opnieuw horen. Carolien, toch? Hoe kan ik jou dit nu laten weten?
1: Hallo.
0: Dag Carolien, het is met Joren van Q-Music.
1: Ah, hey.
0: Hi. Je bent op de radio, hè? Het is maar dat je het weet.
1: Oké.
0: Carolien, ik wou maar gewoon zeggen, repeat of niet komt er nog aan. Want jij vond het wel een leuk deuntje, hè?
1: Ja. Ik had dat vanmiddag eventjes gehoord, maar niet zo heel goed. Dus ik wou het graag nog eens opnieuw horen.
0: Oké, zet de radio alvast loeihard. Goed?
1: Oké.
0: Maar echt loeihard! Oké.
1: Okay.
0: Goed. Carolien, geniet ervan zometeen. Na Justin Bieber en David Guetta. Jojo!

0: soms is toeval iets zeer moois. Ik draai de Justin Bieber met Sorry. En zie nu eens wat er klaar staat.
1: Repeat of niet.
0: Met daarin Sorry Papi. Ik moet het meer op zijn Spaans zeggen. Sorry Papi. Van Topic en Becky G. Ik belde zojuist met Caroline uit Gent. Die vond dat wel een leuk deuntje, maar ze had het nummer niet volledig gehoord. Er straks even zo een snippet opgepikt bij Vincent Live, maar nu wil ze het dus volledig horen. Ja, het deuntje dat je zal herkennen komt hieruit. Gary Lowe en La Colligiala. Maar dan upgespiced naar een 2026 versie door de one and only Topic, samen met Becky G. Voor hem is het zijn eerste Spaanstalige song. Voor haar is het nog eens lekker gaan, want het is een polyglotje. Wat vind jij van Sorry Papi? Stuur repeat of niet

Sorry, ik was iets te snel met dit geluid van Repeat of Niet. Maar je hoorde de Sorry Papi van Topic en Becky G. Gregory stuurt Repeat. Meer dan een lekker deuntje. Spaans scoort altijd tijdens de zomermaanden. Ja, daar heeft hij wel een punt. Sandra uit Kortrijk zegt zomerhit in wording, dus repeat. Net zoals Caroline. Ah, Caroline. Caroline uit Gent, die we zojuist gebeld hebben. Ja, het is echt leuk. Ik vind het echt leuk. Leuke melodie voor op warme zomeravonden. Ja, en het is daar, hè. Het is, ik zeg het, het is nu eigenlijk al goed. Morgen, overmorgen, de dagen nadien. Oh, heerlijk. Dan draaien we dit non-stop. Thibaut, die zegt repeat als het goed is. Ga ik er even op komen viben in het Q Beach House? Jij mag dat, vriend. Stefanie uit Tongeren zegt repeat. Tibe uit Sint-Niklaas zegt repeat. Pure klasse, dit wordt de nieuwe nummer 1 in de Q Top 40 overmorgen. Dat denken jullie nog niet, maar het is voor de komende weken misschien wel een kans hebben. En dan is er één iemand die stuurt, dat is de Jan. Goed om op te lopen, maar nee. Jan, maar ja. Je hoort ze gewoon morgen terug bij Matthias van den Bulke. 20

0: fan in de Q-app wordt de Q-luchtballon massaal gespot in Leiden, Aalst, Afligem. Ja, ja, ja. De Q-luchtballon. Oh, zo leuk. Ik ben echt jaloers op al mijn collega's die afgelopen maandag in de Q-luchtballon zijn gekropen. Dat was echt... Oh, ik heb echt zo, die zijn nu ook zo allemaal nog aan het vertellen hoe geweldig het was. Echt waar. Ja, spijtig, hè. Spijtig. Maar het komt er ooit nog wel van. Misschien voor jou ook. Qluchtballon.be. Het is al de tweede keer vanavond dat ik het zeg. Maar het is ook, het zou mijn eerste keer zijn ook. Dus ik ben ergens triggert het mij ook. Ben ik er zo wat door begeesterd. Enfin, twee files op onze snelwegen. Misschien omdat de Qluchtballon is overgevaren en iedereen dacht, oh, wat is dat daar? Een UFO? Nee hoor, zijn wij. Brusselse binnenring tussen Tervuren, Vierarmen en Leonard, 9 minuten. En op de E19 richting Antwerpen tussen Uza en Wilrijk nog 5 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
1: Sounds better with you.
2: Joren Linssen
0: en Alex Warren.

komen niet enkel goed overeen achter de microfoon, maar ook achter de schermen. Het zijn echt heel goede vrienden van elkaar. Elton John en Dua Lipa, je hoorde Cold Heart. En dit is zo het moment waarop de zon echt volledig begint onder te gaan en dat we denken, oh, even alles loslaten van die woensdag. Met zometeen het verhaal van In de Rechtbank. U gebracht door Blue All Rise naast Sienna Spyro. Dit is Material Lover bij Q.

0: Bedankt meneer, de juge. Hupla. Even allemaal ontwaken, want dat was... Allez, ik ga nu niet zeggen indommelen, maar toch even zo bekomen. En wie komt hier de studio van Q-Music nu al binnen? Het is Emma Salden.
1: Dag Joren.
0: Beetje uitgeslapen, jong.
1: Waarom? Zie ik er slecht uit?
0: Oh, nee. Ja. Heb je vannacht geen voetbal gekeken?
1: Nee. Ah, ja, dat... nee. Amai, ik was al vergeten.
0: Don't mention the warm. We hebben het er zo meteen wel verder over. Of niet. Na

0: dacht dat we gingen babbelen op de radio, maar ik moet echt nog Lost Frequencies draaien met Live It All.
1: Ja, doe maar.
0: Ja, oké, is goed. Je kent je plaats, fan.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, dit is dus, ik zei het al, Lost Frequencies met Live It All.

0: man, wat is dit voor een WK voetbal eigenlijk?
1: Oei, wat is het?
0: Ja, 1-1.
1: Ah ja, Portugal-Congo.
0: Portugal-Congo 1-1. Wie verzint dat nu?
1: Ben jij Cristiano Ronaldo-fan?
0: Maar ja, nee, ik had gewoon... wat had ik ingevuld in de pronostiek?
1: Je bent geld verloren.
0: Ja, 3-1.
1: Oei.
0: Ja, maar ik sta wel tweede in de pronostiek.
1: En hoeveel, had je, hoeveel geld had je gegeven?
0: Ja, we doen zo'n 50 euro met heel de groep.
1: Oei, dat is veel.
0: Alleen, ik bedoel, iedereen 50 euro en dan hoppa.
1: Dat is toch veel?
0: Ja, op het einde gaan we gaan eten met ons allemaal.
1: Maar dat is wat ik hier verdien.
0: Per minuut, denk ik, ja. Salden, goedenavond.
1: Joren, hallo.
0: Ondanks de vermoeidheid wel nog altijd rakketakketak goed bij de pinken, hè?
1: Ah, maar ik ben wel moe, hoor, want het was een verschrikkelijke nacht.
0: Ja, maar wie haalt het ook in zijn hoofd, wat even in jouw defense, om een zwangere vrouw van 7 maanden wakker te maken voor de match? Echt waar. Want hoe reageerde jij erop? Ik vind het wel even belangrijk om te weten. We hebben Vincent zijn kant van het verhaal nu al gehoord.
1: Ah, dus je weet wat er gebeurd is, of moet ik het nog even schetsen?
0: Ja, schets het misschien nog even voor iedereen die mee is.
1: Mijn lief QDJ Vincent Virus, die heeft vannacht om 3 uur 's nachts de wekker gezet, omdat hij per se de match van Argentinië wou kijken op het WK.
0: Ja, ik begrijp wel dat je dat graag wilt zien, maar ja.
1: Maar natuurlijk. Ik ben 30 weken zwanger, dan zet je toch geen wekker? Mijn slaap is heel belangrijk. En weet je wat het ergste van al is? Hij zat hier daarnet tijdens Vincent Live tussen 4 en 7 te zagen dat hij moe was. En dan denk ik, allemaal goed en wel, meneer, maar jij kan nu wel in je bed kruipen en gaan slapen en ik moet nog tot middernacht werken.
0: Ja, maar waarom moet jij nu ook zwanger zijn tijdens dat WK? Dus dat is, kunnen we toch hetzelfde zeggen?
1: Het is toch dat is zijn schuld.
0: Dat is ook wel waar. Allemaal de schuld van Virus. Leuk dat we het zo kunnen concluderen. Zometeen vanaf 10 uur op de radio. Emma Salden.

0: Goedenavond, het is 10 uur, het nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten de EU, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid, dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn, dus die te snel kunnen rijden, ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedelecs en dan leeftijd ook. Dus te jonge mensen, je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
1: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. En sport, op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer nog. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer.
0: Op dit moment gaat het nog op één plek traag en dat is op de Brusselse ring op de binnenring. Daar moet jij 10 minuten bij rekenen tussen Tervuren, Vierarmen en Leonard. Sta je op dit moment toch nog heel toevallig op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Music. Emma Salden.
0: De laatste 2 uren van jouw dag die worden geopend met de ideale schoonzoon zometeen. Eerst nog Clean Bandit en Anne-Marie.

0: Eigenlijk maakt hij ooit een nummer over Belgian Girls.
1: Ah, en dan gaat dat over mij.
0: En dan is mijn leven helemaal compleet. Goed, goedenavond. Emma Salde hier. Dit is de laatavondshow van Vlaanderen. En dat is die van Q, hoor. Top dat jij ervoor hebt gekozen om de laatste twee uren van je woensdag hier door te brengen. Zoals Sanne uit Essen, die is erbij. Sanne, hallo.
2: Hey Emma, goedenavond.
0: Sanne, waarom ben jij nog wakker?
2: Wel, mijn zoontje moet gaan slapen tegen 8 uur en mijn man, dat is een nachtwerker. Ah. Dus tussen 9 en totdat ik ga slapen, heb ik tijd voor me-time en te doen waar ik zelf heel veel goesting in heb. Dus dat is een reden om wakker te blijven, denk ik.
0: Ah, heerlijk. En dat is dan naar de radio luisteren?
2: Onder andere, uiteraard. Ah,
0: heel goed. Je weet het, hè, Sanne, je bent hier altijd mega welkom nog tot middernacht. Moet je het met mij doen wel? Is het de eerste keer dat je luistert? Nee, hè?
2: Nee, ik ben grote fan van u, hè, dus we kunnen niet een avond zonder Emma, hè, dat gaan niet.
0: Oh, maar dat is zo lief. Oh, dit antwoord had ik niet verwacht. Ik heb het niet expres daarvoor gedaan, hoor.

0: of ons mee, onze ervaringen te delen. En dat is altijd echt heel juicy.
1: Voilà, inderdaad. Dat is exact wat er staat te gebeuren. Muziek aankondigen, dat zal ik wel nog doen, Sanne. Goed?
0: Ah, wel, kijk.
1: Ah, Lady Gaga is dit met Just Dance. Sanne, fijne avond nog.
0: Fijne avond.

0: Lady Gaga met Just Dance in de late avondshow van Q.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: een bijnaam heeft. Elke avond wordt er een andere vraag in de groep gegooid. En deze keer wil ik dus heel graag weten of jij een bijnaam hebt. Als jij dat hebt, dan mag je dat nu even doorsturen via een berichtje in de Q-app. Joren die is toch even blijven hangen na zijn show. Want Joren, dat is eigenlijk toch een moeilijke naam om daar een bijnaam van te maken.
2: Hoezo?
0: Ja, bij mij is het bijvoorbeeld Ems, Emster, M.
2: Ah, vind ik dom.
0: Gemakkelijk, dat is gewoon zo'n afkorting.
2: Emster, het is ook zo... Oh, vreselijk.
0: Wat?
2: Als ze stur achter iemand zijn naam zetten, ik heb het nooit begrepen.
0: Maar ja, Jorster.
2: Jorster, ja, voilà, dat klinkt...
0: Dat klinkt als een hond.
2: Zoals een klein, dik hondje. Zo.
0: Dat ben je ook. Nee, heb je...
2: Bedankt.
0: Heb je een bijnaam?
2: Ja, ik heb wel... mijn schoonzus noemt mij Jojo.
0: Ah, zo, ja.
2: Zo,
0: dat is ook
2: of,
0: flauw, hè?
2: Of, dat is helemaal niet flauw.
0: Allee, kom.
2: Noem je mijn schoonzus nu flauw?
0: Ja, dat vind ik wel. Ik vind, allee, als je commentaar hebt op M's.

0: Victor, dan vind ik Jojo ook een stomme bijnaam.
1: Jojo, de flauwe Jojo, zo noemen ze mij. Of Jokke, dat zeggen ze ook wel eens tegen mij.
0: Ah, dat klinkt als een zatte ronkel.
1: Ja, ook dat ben ik, ja.
0: Je bent
1: ja,
0: een kleine dikke hond en een zatte ronkel.
1: De complimenten strooien hier in het rond vanavond.
0: Zo goed, heb jij een bijnaam? Dan mag je die nu delen via de Q-app.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is de winnaar van The Voice van Vlaanderen, Bas Seraan, met All Because of You. Q sounds better with you. The morning light is

0: beste stem op de werkvloer. En zingt het foute anthem op de foute party. Wordt het Chinook uit Baasrode.
1: Iedereen van jong tot oud. Met hem proud to be fout. Proud to be fout.
0: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
1: Proud to be fout.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
3: Zo

0: nummer 6 in de Q-top 40. Baby Rexha en Faithless met New Religion.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: een bijnaam heeft. En er komen heel veel verschillende bijnamen binnen, hoor, in de Q-app. Zo is er, even kijken, Peter uit Scherpenheuvel. Die heeft de bijnaam PG gekregen. Claudia uit Ravels, die luistert naar de bijnaam Kleppers. Dan is er ook nog Angelo uit Mol.
2: Hallo, ik noem Angelo en mijn bijnaam, ze noemen mij Angie.
0: Ah ja, dat snap ik nog wel. Dat is nog best schattig, Angie. Anke uit Borsbeek.
3: Mijn bijnaam is Rudy, terwijl ik gewoon vrouwelijk ben en Anke heet. Geen idee hoe die naam ooit gegroeid is, maar ik luister intussen toch al een 15 jaar naar. En het geeft soms ook grappige scenario's.
0: Vind ik wel goeie. De Rudy, zeg. En eigenlijk is het Anke uit Borsbeek. Er is ook nog Anne uit Balen.
4: Dag Emma, mijn naam is Anne. Iedereen noemt me Anneke, maar ik heb ook een bijnaam en dat is Fransje Panneke.
0: Oh, dat is schattig. Zometeen dan heb ik Rob uit Pelt aan de lijn. Maar hij heeft dus een totaal andere bijnaam. En zijn bijnaam komt uit een mega bekend kinderprogramma. Je gaat het sowieso kennen. Eerst nog muziek van Walk the Moon met Shut Up and Dance.

0: Ben jij proud to be fout? En hou jij van quizzen? Dan heb ik jouw kaart nodig zometeen.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: een bijnaam heeft. En dat is het geval bij Rob uit Pel.

0: De Fabeltjeskrant.
1: Rob, jij hebt een bijnaam die uit de Fabeltjeskrant komt. Over wie gaat het?
2: Mijn bijnaam die ik gekregen heb tijdens het voetbal wat ik gedaan heb, dat was Bor. Oftewel, het omgedraaide van Rob. Dus als je Rob omdraait, dan krijg je Bor. En dat was Bor de Wolf.
1: Ah ja, ja, dat is niet moeilijk. Hè. Dat zijn 3 letters die je moet omkeren. Maar dat is echt van voor mijn tijd. Dat is een figuur uit de Fabeltjeskrant.
2: Vraag me alsjeblieft niet naar mijn leeftijd, want dat schrikt me misschien.
1: Hoe oud ben je?
2: Maar ik ben op een paar dagen na 72 jaar jong.
1: Ah ja, ah, wel, dan heb je dat echt meegemaakt, de Fabeltjeskrant. Maar welk figuur is dat juist?
2: Dat is de wolf, Bor de Wolf. Ja. En waarom Bor de Wolf? Een wolf die loopt heel veel. En mijn sterkte op voetbalplein was ook van kilometers maken. Dus ik...
1: En doe je dan nu nog op 72-jarige leeftijd kilometers maken? Of?
2: Nee, ik heb in 1999 op het voetbalplein een zwaar accident gekregen aan mijn rechterknie. En toen was het over en uit. Toen was alles kapot waar maar kapot kon gaan.
1: Maar wordt de bijnaam Bor wel nog gebruikt?
2: Ja.
1: Oké, dus ik mag nu Bor uit Pelt zeggen in plaats van Rob uit Pelt, nu dat we elkaar hebben leren kennen.
2: Mag allebei. Mijn kleinzoon van mijn zoon, die heet Mats. En ik zeg, dat is de perfecte naam. Waarom Mats? Ja, als je Mats omdraait, krijg je de stam. Dus hij is de stamhouder.
1: Ah ja. Amai.
2: Ja.
1: Jullie keren altijd allemaal alle namen om.
2: Nee, maar...
1: dat zou ik niet graag hebben. Dat is mijn naam omgekeerd. Dat vind ik niet zo mooi, hoor.
2: Nee, doe maar niet.
1: Maar goed, Bor. Zeg, dankjewel om aan de lijn te komen en fijne avond nog.
2: Dat is graag gedaan en succes met de kleine.
1: Dank u.
2: Oh nee, succes met Vincent. Dat is

Lucas en Steve met Love on Hold in de late avondshow van Q. Goed, nog voor 11 uur kan jij 3 cinematickets rijker zijn, maar dan moet jij meespelen natuurlijk met de foute showbiz quiz. En het goeie is, het is echt heel goed dat je luistert, want jij krijgt al een tip over een van de vragen. Dat is voor zometeen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 11:02 en op dit moment gaat het nog traag op de Antwerpsring richting Nederland. Een kwartier rekenen daar tussen de Legrellelaan en Borgerhout. En op de Brusselsring op de Binnenring ook een kwartier erbij tussen Wezenbeek op en met Leonard. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Sounds better with you. Emma Salden.

0: street, hearing you whisper through the phone.
1: Vanessa uit Ieper.
0: Wait for me to come home.
1: Die zegt, dit is het mooiste nummer van Ed Sheeran ooit. Photograph by Q. Goed, nu iets helemaal anders.
2: De Foute Showbiz Quiz.
1: Weg, ver weg van de melige gitaar van Ed Sheeran. En hallo aan de foute muziek. Want de foute maand bij Q is begonnen. En daarom kan jij dus... Allee, die is volop bezig. Die is zelfs al half weg. En daarom kan je elke avond meespelen met de Foute Showbiz Quiz. Het is heel eenvoudig. Jij krijgt 3 vragen over wat er gebeurd is in de foute showbizwereld. En per juist antwoord win jij een cinematicket. En zoals beloofd... krijg jij een tip over een van de vragen. Dus, ik maak het stil, want het is een muzikale tip. Het heeft te maken met deze iconische intro. Hopelijk doet dat al een belletje rinkelen. Want, de zangeres van dit nummer... ga Stef nog niet laten horen... is een antwoord op een van de vragen. Dus als je nu weet over wie het gaat, dan sta je er echt heel goed voor. Dan heb je sowieso al 1 vraag juist en 1 cinematicket op zak. Wil je meespelen met de Foute Showbiz Quiz? Dan moet je nu even de Q-app erbij halen en het woord showbiz doorsturen. Laat maar komen via de Q-app en dan wens ik jou...

0: uit de Deinzen. Ben je klaar om te quizzen?
1: Ja, helemaal.
0: Ah, het zal wel zijn, hoor. Angèle, die is helemaal terug. Vrijdag brengt hij nieuwe muziek uit. De zanger Francisco Schuster, die wil Nederland veroveren. Spider-Man-acteur Tom Holland, die heeft officieel gezegd dat hij getrouwd is met Zendaya. Er is nog veel meer gebeurd en daarom kan je dus elke avond meespelen met dit.
2: De Foute Showbiz Quiz.
0: Hey, goedenavond en welkom bij jouw dagelijkse afspraak met de Foute Showbiz-wereld. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salde. Hallo, hallo, hallo. En kandidaat van vanavond is dus...
3: Hallo, ik ben Kiana.
0: Kiana. Het is de Foute Showbiz Quiz, hè, want het is Foute Maand bij Q. Heb jij een favoriete foute artiest?
3: Ik ben wel fan van K3, maar dan de oude versie.
0: Ah ja, dus Karen Christel en Kathleen.
3: Ja, helemaal.
0: En waarom de oude versie? Allee, oud.
3: De originele.
0: Ja.
3: Ik ben daarmee opgegroeid. En onlangs ben ik ook naar een concert gaan kijken. En er is echt niet zo goed als het nieuwe NK3-show.
0: Ja, was waanzinnig, hè? Ik heb het ook gezien. Amai, echt. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Heel het Sportpaleis werd daar gek. Heb je een favoriet nummer?
3: Ik denk Oya Lele. Zeker met de zomerse temperaturen.
0: Wel, vorig jaar stond dat echt heel hoog in de Foute 728. Dus als je nog niet gestemd hebt, dan moet je dat zeker doen. Goed?
3: Ja.
0: Je krijgt vanavond 3 vragen over wat er vandaag gebeurd is in de Foute Showbiz-wereld. En per juist antwoord win jij een cinematicket. Ben jij er klaar voor, Kiana?
3: Ja, dat is goed.
0: Hier komt vraag 1. De Romeo's die waren te gast daarnet bij Vincent Live om hun act op de Foute Party nog verder uit de doeken te doen. Maar welke boysband gaan ze coveren dit jaar?
3: Is dat de Backstreet Boys?
0: Yes, inderdaad. En ze doen dat niet alleen. Gerben en QDJ Vincent Virus die gaan meedoen. 1 cinematicket op zak. Volgende vraag. Welke zangeres die jaarlijks in de Foute 728 belandt met dit nummer?

0: aangekondigd op Pukkelpop deze zomer?
1: Dat is Natasha Benningshield.
0: Hey, vlotjes inderdaad. Zaterdag 22 augustus staat hij daar op de weide. Tweede cinematicket op zak. Laatste vraag. Volgende week vrijdag is het de grote finale dag van de Foute 728. Wat hebben Maarten en Dorothee vanochtend aangekondigd dat je kan winnen die dag?
1: Een ticket voor een grote party?
0: Ja. Nee, dat is niet wat ik zoek. Ik ben op zoek naar foute reclame. Dus als jij een eigen bedrijfje hebt, of jij hebt een kapsalon of een frituur of ik zeg maar wat, en je wilt daar graag reclame voor maken, dan kan dat dus op de finale dag van de Foute 728. Heb jij dat toevallig?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Nee. Maar wat je wel hebt, hè, Kiana, is 3 cinematickets. Alsjeblieft, proficiat.
1: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel om mee te spelen, Kiana. En fijne avond nog. Kiana?
2: Ja? Ik vraag me af waar ik nu ben en slaap.
0: Ik zei fijne avond nog.
1: Ah, fijne avond.
0: Ja. Hey, je hebt net 3 cinematickets gewonnen, dan zeg je normaal. Ah ja, fijne avond ook aan jou. Terug, nee?
1: Sorry, ja. Helemaal.
0: Kiana, fijne avond, hè.
2: Ik vraag

Sophia Troepelmonde die stuurt: goedenavond, hopelijk kan ik wat slapen vannacht, want het is echt mega warm in onze slaapkamer op dit moment. Als jij ook nog wakker bent en je luistert naar de laatavondshow van Q, dan mag je altijd van jezelf laten horen via een berichtje in de Q-app. Na 11 uur krijg jij nieuwe muziek. Eerst nog de teddybeer van Vlaanderen, en dat is Berre. I don't

0: Goedenavond, het is 11 uur. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Een goeie avond. Verschillende burgemeesters van Europese steden gaan samen de strijd aan tegen drugs. Ze hebben een coalitie opgericht om samen een actieplan uit te werken tegen drugsgeweld. Onder meer rond preventie en de rol van de politie. De burgemeesters, onder wie die van Brussel, Philippe Klose, willen op die manier de jeugd beschermen en de veiligheid in bepaalde wijken garanderen. Want drugshandel en geweld komen al maar vaker voor. En de acties bij de zee- en rivierloodsen zitten erop. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vanmiddag werd er een tijd lang opnieuw gestaakt uit onvrede met de pensioenen en andere veranderingen binnen de sector. Vanavond lagen er nog zo'n 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. En sport, op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgde heel wat Congolezen de match op groot scherm.
2: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten zien.
3: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
4: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus nee, echt trots. Echt heel trots op ons land.
1: De vorige keer dat Congo deelnam aan een WK was 52 jaar geleden. Toen kon het niet scoren. En het weer nog. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer.
0: Op dit moment gaat het nog traag op de Antwerpsring richting Nederland. Een half uur erbij tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Richting Antwerpen op de A12 een kwartier rekenen tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En op de Brusselsring op de Binnenring 10 minuten extra tussen Ter Vuren, Vierarmen en Leonard. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Music.
5: Emma Salden.
0: Jij gaat alle zorgen en alle stress van de dag vergeten dankzij Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: Sun Goes Down, maar... morgen vroeg, wanneer de zon weer komt piepen en jij rustig op je eigen tempo, hopelijk zonder zeurende kinderen, je ochtendkoffie naar binnen slurpt, wordt het snikheet. De zomer is er eindelijk. Ah, dat heeft weerman Frank vanochtend bevestigd bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow.
1: Dus vanaf morgen gaan we de tropische toer op, hè, met 31 graden, met veel zon morgen. Vrijdag 34, lokaal 35 graden, luchtvochtigheid die toeneemt, dus dat moet puffen en zweten. En ook het weekend blijft warm, hè, met zaterdag 29 graden, zondag 31 graden, zaterdag misschien een buitje, maar zondag houden we droog met zonnige perioden. Dus de zomer, ja,

de zomer is daar, zeg. Dat is heerlijk, hè? Het enige dat je echt niet mag doen, dat is met sandalen gaan werken. Van die vettige eeltenen, dat ziet niemand graag. Vincent uit Kasterlee, die zegt wel nog in de Q-app, geen sandalen hier, maar wel een korte broek. Ah wel, Vincent, als jij van die goede gespierde kuiten hebt, dan kan dat er net

0: heeft dit nummer op nummer 1 gestaan in de Q-top 40. Ah, prachtige vrouw. Het gekreun van Olivia Dean. Met Man I Need bij Q. Een heel erg goeie avond. Voor als je het nog niet door hebt, jij luistert naar de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. En dat is die van Q. En ja, er is best nog veel volk wakker, hoor. Zo is er Zara uit Heist op den Berg. Die zit nog in de auto.
1: Wij zijn ook nog altijd wakker. Want we moeten nog 2 uurtjes rijden.
2: Oh.
1: En dan zijn we eindelijk thuis na ongeveer 14 uur rijden vanuit Spanje.
2: Oh.
1: Na een fantastische vakantie.
0: Aha, je gaat dat wel doen met heel veel goede muziek. Dat heb ik sowieso voor jou in petto nog tot middernacht. Even kijken. Hey, Kelly uit Tiene, die is ook nog wakker. Die is druk in de weer.
3: Hey Emma. Ja, ik ben dus deze avond mijn diepvries aan het uitkuisen die ze vandaag zijn komen brengen. Ook een leuke manier om uw avond te spenderen.
0: Zeg, 11:30 en nu nog bezig met huishoudelijke taken. Dat is verre moor. In ieder geval, het is heel goed dat jij nog wakker bent en dat je naar Q luistert. Want zometeen is het helemaal aan jou. Dan bepaal jij de muziek bij Q. Eerst nog Calvin Harris.

0: Goedenavond, aan ook onder andere Bert uit Dinderleeuw. Die laat weten in de Q-web dat hij op dit moment nog lekker op zijn terras aan het genieten is van een hele mooie zomeravond. En Jens uit Lanaken is ook nog wakker. Jens, goedenavond. Allee, Jens. Jens, goedenavond. Oh, hij hing daar net nog aan de lijn. Wacht, we gaan het opnieuw proberen, hè. Jens, dat is nu eens jammer, want dat was echt een heel toffe meneer. Jens, goedenavond. Derde keer, goede keer. Hallo?
1: Een hele goede avond, Amma.
0: Ah, Jens, het ging daarnet over bijnamen in de show. En hoe noem jij jezelf?
1: De meest geweldige foute mens van heel België.
0: Van heel België zelfs. Dus jij beweert dat er niemand fouter bestaat dan jou.
1: Ja, nee, dat kan niet, hè. Dat ben ik.
0: Ja. Maar wel in de positieve zin, hè?
1: Sowieso, Emma. Hey,
0: niet dat je slechte dingen doet, hè. Het gaat toch over foute muziek en zo.
1: Als je dat maar weet, ja. Inderdaad. Okay.
0: Goed, Jens. Dan stel ik voor dat jij nog even aan de lijn blijft, want dan mag jij dat ook bewijzen zo meteen. Goed?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ah, wel. Oké, tot zo. Eerst nog David Guetta. En even kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. Op dit moment gaat het nog traag op de Antwerpsring richting Nederland. 20 minuten rekenen daar tussen de Legrellelaan en Berchem. Richting Antwerpen op de A12, 20 minuten erbij tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En op de Brusselse ring op de Binnenring ook 12 minuten rekenen tussen Tervuren, Vierarmen en Leonard. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: Naal Smit en Naal Horan met Drive Safe Back You. Berichtje binnengekomen van Caroline.
1: Hey Emma, ik ben ook nog wakker. De dochter heeft even een verzetje gedaan en is wat dronken thuisgekomen.
0: Amai, en dat tijdens examens, dat is durven. Goed, zometeen bepaal jij de muziek Back You. En Jens uit Lanaken die hangt nog aan de lijn, want Jens, jij zou sowieso een fout nummer kiezen. Hè? Welk nummer zou jij willen horen vanavond?
2: Ja, dat is natuurlijk Samuel Welten met Echte Liefde is te koop natuurlijk. Hè? Jazeker.
0: Ja, helaas ga ik dat nog niet voor jou draaien. Dan moet je blijven luisteren tot middernacht. Dan bepaal jij de muziek bij Q. Maar heb jij eigenlijk al gestemd voor de foute 728?
2: Jazeker, tuurlijk. Ja.
0: Wie staat er in jouw top 3?
2: Mijn top 3. Op nummer 3 natuurlijk K3 met Kumahe.
0: Ah, goeie.
2: Ja. Op 2 hebben we Wim Suter met Allemaal.
0: Oké.
2: Okay. En nummer 1, Samuel Welten met Echte Liefde is te koop.
0: Oké, dat zijn 3 artiesten die volgens mij echt heel hoog gaan eindigen dit jaar. Je bent er helemaal klaar voor, hè, Jens. Ik voel het.
2: Ja, ik kan niet wachten. We hebben ook versierd thuis. De ballonnen zijn al een beetje opgeblazen. Dus,
0: vertel eens, welke versiering hangt er allemaal op?
2: Ja, mijn schoonzus die heeft eigenlijk een hele schilderij gemaakt.
0: Oh.
2: Van een vlag, zeg maar. En daar staat allemaal op van Q-Music, Foute 728, Foute Party in Gent en zo. Ja, dat was, ja, zoiets. En ik heb palmbomen versiering en van alles zo. Hoe fouter, hoe beter, zeg maar.
0: Zeker. Hoort geweldig. Maar goed, Jens, ik heb jou aan de lijn omdat jij beweert dat jij de meest foute luisteraar van België bent, toch?
2: Ja, sowieso. Dat kan niet anders, hè.
0: Wel, en ik dacht, ik ga dat even testen. Want er staat hier een fout nummer klaar. Jij moet raden op welke plek dat vorig jaar stond in de foute 728. Ben jij er klaar voor?
2: Helemaal. Helemaal klaar voor.
0: Dat zou zo zot zijn. Als jij dit juist hebt. Oké. Jens, het gaat over het nummer Infinity van Guru Joss Project. Weet jij nog op welk nummer dat stond vorig jaar in de foute 728?
2: Als foute kenner weet ik dat natuurlijk, want dat is 401.
0: Dat is niet waar.
2: Ik denk dat toch. Ja, zeker. Jawel, ik weet het zeker.
0: Dat meent je niet, Jens.
2: Ja, 401.
0: Wat?
2: Ja,
0: deze vind ik zot,
2: 100%.
0: En ook een klein beetje in tegelijkertijd.
2: 401%. Allemaal 401%.
0: Maar ja, voor de eerste keer in je leven ben je niet fout, maar jouw antwoord is mega juist, Jens.
2: Hé, chic man. Hé, ik wist het al. Wauw, chic. Hey. My key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Het is een cute topschijf deze week. Dus je gaat die nog geregeld horen hoor. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Na middernacht, dan hoor jij non-stop de beste Q-hits. Maar dan breekt de stilte aan. Vlak voor middernacht wordt het muisstil. Dat is iets dat absoluut niet mag gebeuren op de radio. Dat zou een drama zijn. Daarom heb ik jouw hulp nodig. Om een C4 van mijn grote baas te vermijden.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Jij bepaalt de muziek bij Q. Dus het is echt de bedoeling dat jij die stilte opvult. Je doet dat door nu titel en artiest door te sturen van het nummer dat je heel graag wil horen. Je doet dat via de Q-app. Wel één belangrijk detail, je moet dat doen binnen de 20 seconden. De lijnen gaan voor 20 seconden open. En dat staat te gebeuren in 3, 2, 1. Voilà. Welk nummer wil jij horen? Vul de stilte op en stuur titel en artiest door via de Q-app. Je hebt nog 9 seconden. En de 20 seconden die zijn om. Oké. Ik heb even de tijd nodig om alle suggesties te bekijken. Dus geef me daar even de tijd voor en wie weet wordt jouw nummer eruit gekozen. Eerst nog Alesso en Nate Smith.

0: middernacht, non-stop, de beste Q-hits. Marius, nog even live over naar de enige echte Angela. Die is nog wakker. Hallo.
1: Hallo.
0: Zeg, hoe komt het dat je nog wakker bent?
1: Ik heb morgen examen van Spaans, wandeling, dus ik had dat graag aan het studeren.
0: Oh, wauw. Oké. Hola, ¿qué tal? Hoe gaat het met jou, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: En kan je dan nu in het Spaans reageren hoe het met jou gaat? Dus ik vraag hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, pero está cansado, ¿y tú?
0: Wat blief?
1: Dat betekent dat ik moe ben.
0: Ah, oké. Ik dacht dat je vroeg hoe het met mij ging.
1: Dat, ook, ook.
0: Ah ja, dat ja, heb je ja, ook gevraagd.
1: Ja.
0: Met mij gaat alles goed. Ik ben ook wel heel moe, hoor.
1: Ja, dat kan ik geloven.
0: Tot hoe laat ga je nog doorstuderen?
1: Ik ga nu nog een beetje de cultuur bekijken en dan ga ik bijna gaan slapen.
0: Oké, en hoe laat is je examen morgen?
1: Om 10:30 moet ik beginnen en dan zit ik daar tot 1:00.
0: Oh, pittig. Maar Angela, ik voel dat dat helemaal goed komt. Je klinkt echt heel positief, toch?
1: Ja, ik heb wel veel motivatie en het is wel echt goed verlopen, dus dat komt wel goed.
0: Ah, dat hoor ik graag. Dan wil ik jou graag nog succes wensen met een nummer, want jij bepaalt het allerlaatste nummer van de dag en je hebt een goede classic doorgestuurd. Wat mag ik voor jou draaien?
1: Beat It van Michael Jackson.
0: Alright. Goed. Zeg, Angela, dat is exact wat jij gaat doen, hè, morgen. Dat examen Spaans bieden.
1: Inderdaad.
0: Veel succes nog vannacht en veel succes morgen.

0: 12 uur. Goeienacht, het nieuws krijg je van Niels.
1: Goeienacht. Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor morgen en vrijdag geldt in heel België code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Weerman David Tenau.
2: Er is code geel voor hitte, omdat enerzijds de FOD Volksgezondheid een waarschuwingsfase heeft afgekondigd en anderzijds omdat de temperatuur op sommige dagen tussen 32 en 35 graden zal liggen.
1: Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen, 28% meer dan het jaar ervoor. Als je niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker doordat het fiscale systeem al maar complexer wordt. En om de rechtbanken niet te belasten, nu die al sterk overbevraagd zijn. En koning Filip krijgt morgen bezoek van Oekraïns president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. En dan geef ik nog mee dat op het WK voetbal Engeland-Kroatië heeft geklopt met 4-2. Die wedstrijd is net afgelopen. Eerder op de avond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Het was de eerste WK-goal ooit voor Congo. En dan nog het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer.

de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.